0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotilla vloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza, zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog Schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei donder. Alhoewel, Jari net donder is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica Straat nummer 2, Zorg en Hoop tegenover Rode Baan of Gemene Laansweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020-4631-246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ook een special big up en show road in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zit inkbaar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrijf de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee zit komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemene Lasweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotilla vloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza, zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld, ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op. Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonoreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonoreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer.

0: Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En het kadaver van walvis Timmy wordt pas na het Pinksterweekend geruimd. De overleden bultrug is een waar hoofdpijndossier voor de Denen aan het worden. Pogingen om het dier weg te krijgen voor de kust van het kleine Deense eiland Anholt zijn op niets uitgelopen. Intussen is er sprake van ontploffingsgevaar. Timmy is waarschijnlijk al enige tijd dood en het dier neemt de afgelopen dagen in omvang toe. Er is naast een ontploffingsgevaar ook een risico op infecties. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Dan heb je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderem, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Syntix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Syntiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei donda. Alhoewel, Jari net donda is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld, ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op, Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter.

In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
4: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
5: Een hele goede morgen, mijn vriend en vriendin. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart van het programma Hoop en Leven. Dat God u zegen daar waar u bent. U die aan het luisteren bent vanuit uw huis, onderweg naar uw werk. U bent in de auto en u bent aan het horen. Dat God uw reis zal zegenen, uw werk zal zegenen vandaag. U die bent aan het luisteren en u heeft misschien lekker kunnen slapen. Maar ook u die... Die zegt pas wel, ik heb helemaal niet kunnen slapen. Het was een slechte nacht. Ik ben al lang wakker. En ik was zelfs aan het wachten voor dit programma. Om iets positiefs te ontvangen op deze ochtend. Omdat het gaat niet zo lekker. Maar hou vol, mijn vriend en vriendin. En wij gaan zometeen ook bidden. Vraag aan God om u deze kracht te geven. En u die bent aan het luisteren. En misschien zegt u pastoor, ik ontbreek deze kracht. Ik ontbreek deze kracht. Het lijkt, ik wil wel naar voren gaan, maar ik ontbreek kracht. Laat het ons weten. Want aan het eind van het programma wil ik in dit programma vandaag wil ik bidden voor u, zodat God u deze kracht zal geven. Stuur eventjes als u wilt uw naam of uw situatie, zodat we weten waarvoor we voor u kunnen bidden, zodat God u zou kunnen helpen. Wat is uw kracht aan het wegnemen? Wat haalt u naar beneden? Stuur eventjes een bericht. Misschien zegt pastoor, ik heb nog niet eens kracht om een bericht te sturen. Ik weet dat het moeilijk is, maar heb ook het geloof dat het gebed u

zal oprichten, zodat u het wel, daarna wel uw dingen zal kunnen doen. Stuur even een bericht naar 0682-906638, zodat wij zometeen 7:55 voor u kunnen bidden. Samen met het glas water kunt u het glas water voorbereiden. Bereid het voor, want wij gaan God vragen om u te zegenen. God zegent u ook, u die daar ligt in het ziekenhuis, misschien met pijnen, wachten op een antwoord van de dokter. U weet niet precies of u bent al daar een paar dagen en niemand heeft u ineens eens bezocht. Maar God zal u daar vandaag bezoeken om u de kracht te geven. Hij zal zijn engelen sturen daar naar u toe om u aan te raken en u en te zegenen. Goed, vandaag gaan wij, we zijn ons aan het voorbereiden voor de Pinksteren. Aanstaande zondag een hele bijzondere moment, een hele bijzondere dag waar we onszelf aan het toewijden zijn, zodat Gods geest zijn kracht in ons zal zijn. Zometeen ga ik daar even meer over praten. Maar laten we nu eerst gaan naar dit hele lied. En dan komen wij terug hier, zometeen hier terug op Radio Mart.

0: luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug. We gaan zo luisteren naar nog een levensverhaal van een persoon die werd ondersteund door het geloof. Soms maken wij dingen mee en soms raken wij gefrustreerd door bepaalde problemen, door bepaalde situaties en we weten niet wat wij moeten doen. Maar het geloof, die richt ons op. Wanneer wij dat geloof nemen en het vastpakken, hebben wij zeker dat God ons daarin zal ondersteunen. Het belangrijkste is dat wij dat doen. Hè? Dat wij doen. Het geloof gebruiken. En, want we denken ook, oh nee, ik word met de tijd, word ik sterker, word ik beter. Nee, soms niet. Vooral als de problemen veel zijn, moeilijk zijn, probeert het ons juist onderuit te halen. Totdat wij het geloof gebruiken dat positief is, dat ons daaruit haalt, zodat we naar voren kunnen gaan. Goed, luister naar dit verhaal en wij komen zo meteen terug. Als u nog niet uw glas water heeft voorbereid, bereid het voor. Want zometeen gaan wij ook natuurlijk daarvoor bidden. En bent u aan het luisteren en heeft u kracht nodig? U heeft deze versterking nodig? Dan stuur een bericht naar ons naar 0682-906638. Zodat wij daarna voor u kunnen bidden. Goed, luister naar dit verhaal en ik kom zo terug.
2: Mijn naam is Natasha Jackman en voordat ik naar de universele kerk kwam, was mijn leven eigenlijk, ik kan bijna zeggen een hel. Want ik was op 4-jarige leeftijd werd ik seksueel misbruikt en dat bleef me bij eigenlijk het meeste deel van mijn leven bleef dat me bij. En waardoor ik altijd ongelukkig was. De meeste mensen konden dat niet merken. Maar ik was echt ongelukkig van binnen. En omdat ik op zoek was naar die vrede en om gelukkig te zijn, ik kreeg kinderen, maar niks veranderde. Ik verhuisde naar een ander land, maar in mijn binnenste was het nog steeds hetzelfde. En mijn leven was echt helemaal niet goed. Ik moest altijd vechten om een baan te vinden. Terwijl ik echt op een gegeven moment had ik een cv van 5 pagina's. Maar ik kon geen werk vinden. En dat maakte me echt op een gegeven moment heel depressief. En ik verhuisde toen weer naar een ander land. Maar het was hetzelfde. Ik was toen getrouwd. Bleef hetzelfde. En toen kwam ik in aanraking met de universele kerk. En daar leerde ik om het geloof te gebruiken. Want daarvoor ging ik wel naar kerken. Maar hoe mijn geloof te gebruiken en wat me die verandering in mijn binnenste zou geven, dat wist ik niet. En toen leerde ik in de universele kerk

0: er nog steeds problemen. Want er kwamen veel problemen in mijn leven. Maar ik kon het aangaan met het geloof. Ik heb ook heel veel nog kunnen bereiken. Mijn baan en alles. Maar ook is het dat vooral met mijn binnenste. In mijn binnenste, als je die vrede en die rust in je binnenste hebt, kan je heel veel aan in het leven. En dat heb ik geleerd om door het geloof mijn leven stap voor stap, stuk bij stuk te veranderen. Nu ben ik iemand die gelukkig is in mijn binnenste. Ik heb vrede. Ik heb een heel goede baan. Ik heb mijn huis kunnen kopen, want huisvesting was ook een probleem. Maar nu ben ik heel zelfstandig. Ik had zelf mijn bedrijf, waarbij ik ook andere mensen begeleidde. En ja, het is echt geweldig wat er nu in mijn leven gebeurt, in mijn binnenste. Wat ik wil zeggen is dat kom naar de universele kerk. Gebruik je geloof, leer je geloof te gebruiken. En zelfs als je al in de universele kerk bent en je hebt nog geen stappen ondernomen, kom, doe het, praat met iemand. Er is genoeg begeleiding. Praat met iemand en krijg die verandering in je leven.
1: Zo mooi, hè? Hoe het geloof iemand die gebroken is op verschillende manieren zou kunnen oprichten. Misschien ben je aan het luisteren en u bent gebroken. Misschien zegt u dat niet aan anderen. Misschien zegt u zelfs niet tegen uzelf. U probeert sterk te zijn, maar u ziet dat het niet gaat. En u heeft de hulp van God nodig. Daarom zullen wij aanstaande zondag, waar de dag is van Pinksteren, zullen we iets bijzonders houden hier. Omdat het woord van God praat over dat op de dag van Pinksteren hij de Heilige Geest beloofd had om uit te storten. De Heilige Geest is de kracht die wij nodig hebben. De versterking en wat we deze week ook lazen over de vrucht van de Geest is. De vruchten die wij zullen hebben met ons wanneer wij hem zullen hebben, zullen zijn liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En ook een van alles, nou alles is, al deze punten zijn hele sterke punten natuurlijk. En heel positief van ons. En je praat over geduld. Geduld is niet het geduld dat wij kennen, maar het is het geduld dat wanneer wij iets doen dat goed is, of ons goed doet, dat wij dat blijven doen. Dat goed is voor ons, goed is voor onze familie, goed voor onze relatie tussen ons en God. En wij blijven daarin kunnen volharden. Wij kunnen de volharding aangaan. Wij volharden, wij geven niet op. Ook al gaan de dingen niet zo lekker, maar wij hebben dan het geduld om te wachten. Nee, ik weet dat dit goed gaat komen. Laat mij dat doorgaan. En daarom de kracht die wij aanstaande zondag zullen ontvangen, is niet een kracht voor aan alles aan de buitenkant. Het is voor de binnenkant, zodat u sterk zal voelen, rust zal hebben. Misschien heeft u geen rust in uw binnenste, geen vrede. Of u voelt u niet geliefd, dan de Heilige Geest is diegene die dat kan doen. Aanstaande zondag op de dag van Pinksteren. En ik zou aan u zeggen, u die bent aan het luisteren, wilt u altijd naar de kerk gaan, maar het is nog niet u gelukt. Strijd om aanstaande zondag te gaan naar de kerk. Wij van de Universele Kerk staan klaar voor u als u bent, maar misschien had u uw eigen kerk en misschien ging u naar de kerk en bent nooit meer terug geweest. Ga aanstaande zondag. Ga terug. Zoek hem. Zoek deze kracht van God. Ga met een doel van, Heere, ik ben hier gekomen, teruggekomen. Of misschien was er zelfs iets gebeurd en daardoor was u niet meer aan het gaan. Neem deze stap om te gaan. En als u zegt, pastoor, ik heb helemaal geen kijk, ik weet niet waar ik moet gaan. Dan wil ik u graag uitnodigen om mijn gast te zijn aanstaande zondag in Amsterdam-Oost. Zodat Gods geest daar waar u bent deze kracht zal geven aan u. Het is belangrijk. Het is belangrijk. Misschien zegt u, pastoor, ik heb het begrepen en ik heb dit nodig. Wat moet ik doen? Uw hart openen voor hem en zeg, Heere, ik wil.

0: u bent eerlijk in uw gebed. U bent eerlijk in uw overgave. En wanneer u zondag zal komen, God, daar waar u zal zijn, als u met ons zal zijn, als u in uw eigen kerk zal zijn, als u waar ook zal gaan, u stelt uzelf beschikbaar. En het gebed tussen u en God, daar geloven wij dat God u zal ondersteunen. Wat wel belangrijk is, dat u eerlijk bent. Eerlijk bent met uzelf. Eerlijk bent naar God. Want God, hij kijkt achter onze woorden. Hij kijkt niet alleen maar naar onze woorden. Hij kijkt achter onze woorden. Als datgene wat wij zeggen echt menen. En als wij het echt menen, dan maakt het niet uit als het een mooi of een lelijk gebed is. Het gaat om die oprechtheid. En dat is belangrijk. Die oprechtheid die u zal versterken. Die zal oprichten. En die u relaties zal versterken. En misschien zegt de persoon, ik ga al naar de kerk. Wat moet ik doen? Ga zondag met geloof. Zodat op deze Pinksterdag hij iets groots zal doen in uw binnenste. Zodat u niet meer hetzelfde zal zijn. En dat is wat God zegt. Hij maakt alles nieuw. God maakt alles nieuw. En wanneer wij hem dat toelaten, dan geeft hij ons nieuwe kracht daar waar we zijn. Misschien zegt de persoon, ik ga alles doen om te komen, maar ik lig in het ziekenhuis. Ik kan niet eens komen. Ik wilde heel graag komen, maar het lukt me niet. Maar dat, daar waar u bent zondag, dan doet u uw gebed. Omdat het is niet dat u niet wilt komen. Al kunt u komen, hè, het beste is om naar de kerk te gaan. Omdat in de plaats waar gebed is, waar u zelf in deze geest van de kerkgenootschap om te bidden tot God. Hem te vragen, dat is veel beter dan thuis zelf. Ik weet dat God overal is, maar het moment dat u uw huis verlaat en u hem komt zoeken, dan bent u aan het tonen aan hem in datgene van wat u gelooft dat hij zal gaan doen. En dat is belangrijk voor ons. Goed, wij gaan onszelf voorbereiden voor het gebed. Als u nog niet heeft uw glas water voorbereid, bereid nu voor en we gaan bidden. En u die uw naam heeft gegeven, uw situatie heeft gegeven, wij gaan ook voor u bidden. Misschien gaat u door deze strijd heen. God zal daar tot u komen vandaag en u de kracht geven. Laten wij met God praten.
1: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

0: onze Vader.
1: Heren, ik wil u vragen voor alle luisteraars. Diegenen die dit geloof samen met mij herenigt. En Heer, ik wil u vragen. Stuur een engel naar ieder die aan de luister zijn. Bij elk gebied van Amsterdam Noord naar Zuid, naar West, Zuidoost. Maar Heer, het noorden, daar waar deze persoon is. Om kracht te geven. Rust te geven. Maar Heer, ik weet niet wat deze persoon draagt. En misschien is deze persoon nu misschien met tranen in de ogen. Wegens alle moeilijkheden, alle strijden, het slecht nieuws. De persoon leeft en zegt, ja, ik zie wel waar alles naartoe gaat. En deze persoon, mijn Heer, heeft zijn uitdagingen. En wil naar voren gaan, Heer, help deze persoon daarmee. En misschien is alles oké met deze persoon. De persoon is zijn ding aan het doen. Maar wilt u zegen hebben, dan Heer, zegen deze persoon. Begeleid. Maar diegene die is te neergeslagen, Heer, ik wil vragen, help deze persoon om deze persoon op te richten.

zodat dit persoon naar voren kan gaan. En diegene die u willen zoeken aanstaande zondag, Heere, help deze persoon. Zodat deze persoon aanstaande zondag zou komen bij dag van Pinksteren. En waar deze persoon gaat. Als deze persoon met ons zal zijn in Amsterdam-Oost aan de Borneosstraat. Mijn Heer, als deze persoon naar zijn eigen kerk gaat, ik weet niet, mijn Heer. Maar als deze persoon zal aanstaande zondag en zeggen, Heere, zoals wij hebben vastgesteld, Heere, geef mij deze kracht. Als deze persoon deze woorden zal gebruiken, Heere, daar zult u komen en vrede geven. Daar zult u deze persoon oprichten. Als deze persoon dat zal zeggen, mijn Heer, aanstaande zondag, misschien in het ziekenhuis. Heere, hier ben ik. Vervul mijn hart met deze kracht. Daar is waar u zult komen, mijn Heer, en oprichten en versterken. In Jezus' naam, zodat deze vrede en kracht zou komen. Heer, zegen deze dag alles wat deze persoon zal doen. En maak ons klaar. Ons hart die wij openen, mijn Heer. Ons hart die wij schoonmaken, zodat, mijn Heer, wanneer u zou komen, u de ruimte zou hebben om ons binnen te komen en de vrede, de liefde en de kracht te geven. In Jezus Christus' naam. Zo vragen wij u. Zegen ook het water, zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, mijn Heer, deze vernieuwing in kracht zal ontvangen. In Jezus' naam. Mijn vriend en vriendin, daar waar u bent, ontvang de zegen, ontvang de kracht. U die uw naam heeft gegeven voor het gebed, ontvang deze kracht, deze ondersteuning. Want hij ziet uw strijd en hij zal u daarbij helpen. In Jezus' naam. Het water is gezegend en geheiligd. En als u daarin gelooft, zeg amen. En Godzijdank, drink het water met geloof. Heel goed, mijn vrienden en vriendin. We zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. En ik geloof dat God u heeft gezegend. En wanneer u uw huis zal vertrekken aanstaande zondag naar Gods huis, ga gefocust. Komt u naar ons met elkaar, ga gefocust. Blijf niet met iedereen praten, zodat uw eerste woorden naar God zal zijn. Iedereen misschien zegt u alleen maar goedemorgen enzovoort. Maar neem dat moment tussen u en God. Zodat u na die dienst niet hetzelfde zal zijn. Maar Gods geest u heeft vervuld, versterkt, zodat u door kan gaan. Goed, weet u niet waar u naartoe moet gaan, dan wij staan ook als kerk klaar om u te ondersteunen. Het zal zijn aan de Borneostraat nummer 40 in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie, maar de adressen kunt u gaan naar ukgr.nl. Dat had alle adressen, ook een andere informatie dat u wilt weten over de kerk. Of als u meer info wilt van ons, kunt u een bericht sturen naar 0682-906638. Ik herhaal, 0682-906638. Als u daar stuurt info, u hoeft alleen maar info te sturen, of niet uw naam of wat dan ook te sturen, info. Wij sturen u dan alle gegevens, alle informatie dat u wilt weten over de kerk en ook over het adres en hoe u daar komt. Goed, nou, ik wens iedereen een hele gezegende dag. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk en ik hoop u aanstaande zondag te zien bij ons of samen in ons, in één geloof, om vernieuwd te worden door de geest van God op de dag van Pinksteren. Dat God u zegene en tot dan.

If you na donateur ston futu orokowang no so vertrouweling voor Mart. You den na vakantie in Isranan. And you see wa wagi na nga wan sticker voor Mart na in skin. Aksi a chauffeur na nga ala respecti voor rei you go pe you wani in na foto voor Isranan. Dati na extra abrawatra service voor Mart. Special to you, like Krakawang voor Mart. Dende tu, special to you, Dijsabi.

Moende 1 juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijngeen. Sasa Vribom. Jereno, na suite dim koprata, ga ik bekam je odoro dief toe. Futa dede, afos wan be suite. Atori etja tori de mat programma man. Wokom bakama kan rijden. Mi, you, we, u, alla, mana wo langanu. Nana tori is up meet the people. Missy Lucia Fano Burg dang in groepu. Jereno, wespa anu pi bij wie igi osso. Obi egi osso opota money. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori echa tori, munde 1 juni, ja, ala langanu e je piere. Futuro te tevuur bagana, na Woud Richemstraat nummer 8, arkibon, Woud Richemstraat, ja, nummer 89 geen, maar no vergeti, wanyang, wanat neki, ode, na voila, adrapumde, sa fri morobong, alek pebeta kende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fu bayu e yi osono.

Beste luisteraars van Mart. Vanwege het meerdere malen doen van ongeoorloofde uitspraken heb ik de heer Loddy gevraagd om een time-out voor 3 maanden te nemen. Ik betreur deze stap, maar had geen andere keus.

Een deel van mijn taak is om Mart zoveel als mogelijk aangenaam en duurzaam te behouden. Ik maak u misschien ter overvloede bekend dat Mart een zeer gerespecteerde multi-etnische omroeporganisatie is met meer dan 40 jaar ervaring. Ik hoop ook onze 100ste verjaardag desnoods in de hemel samen met u te vieren. Ook dit is Mart. Een status apart. Radio met respect. En uit het hart. Ik dank u voor uw aandacht.

0: Don't blame me, Willie Hightower. Ja, je hoort het op de achtergrond misschien, mensen zijn gelijk in een andere sfeer in het tweede uurtje, waar we de straatnamen gaan overslaan en we gaan praten over de toestand in Suriname met water, want ik heb van mevrouw Dewe begrepen dat er een kind is overleden door wateroverstroming. Mevrouw Dewe, vertel een beetje.
1: Maar ben ik er?
0: Ja,
1: ik heb gelezen van, ik weet niet of ik het goed kan overbrengen, maar Mileestaki, Toussa de, Awalib dem tien da wangwa strati, Awaf de baby ba fomung, Atraon ba feifimu. Maar dat de liefde, Awansa, Gwe, da libatra wananga den tup tien. Maar dat, you know, lipo.

0: Tim tinta baby. Da go do e huishoudelijke roken. A go do e was dot sani. Ma a yere wan gereus. Ma tak no me was a dot san puro. Dame go luku. Ma tendi eng e go luku no. Wan of dem tin fadina watra di fomung. Dat ben de fin sa. Da di feifi mung ben tanta pa bedi. Dat tang ma di fin sa kon dede. Als ik het zo goed heb gehoord of gelezen. Ik hoop niet dat ik het verkeerd heb overgebracht.
1: Ja? Oh, wat erg.
0: Maar wat een baby voor vormen. Dat deed hij.
2: Ja, sorry, Tori.
0: Sorry, wat er het doet, de penasenang. Het is gewoon verschrikkelijk.
1: Maar vrouw, nee. Meer is nekkies, Refi. Ik ga in deze maar ook zo. Fysie.
0: Ja, het is...
1: De soepel, ik...
0: Sorry, want mijn grote penasenang...
1: Maar vanaf die vrouw, nee. Dan gaan we woensdag continu alleen.
0: Ja.
1: Die man die vroeg, ik heb er mee.
0: Alleen ook komoren voor.
1: Ja.
0: Misari wan
1: ja, mi dot apresi tu amma fa grote madara de.
0: Dot wan mi besap takip chinte me
1: swing
0: in den. Me swing in den go
1: trada pe. Ya mi tu
0: me si so sani de so tu.
1: Ya mi tu. Ube
0: kares ne ki fa de al.
2: Bilar sha.
0: Ben de in de watra. No it was de.
3: No
0: business war on atras ani.
1: Ya.
0: Ma jis na de bigi blaka al.
1: Ya.
0: Misap tak mi swing in na watra.
2: Logo logo.
3: De ma bekare logo logo.
1: Logo logo. Logo logo. Logo logo. Ja bekare as. Da lang.
3: Logo.
1: Ja.
3: I'm going to go to the next one. Maar me haar denk ik, maar minus af van. Me haar denk dat ik niet kies krobja.
0: Maar mijn vrouw is
3: leuk van kino. Ik kreeg mama dan prita maar in toestrep, is het trase in toestrep.
0: Dat vrouw is gewoon aan kreeg. Dat vrouw is kwek, ik praat niet alles aan het.
3: Ik bak aan mijn boete, ik ben kouwala.
4: Ja, maar zo doen.
0: Als ik pingi ai, een vrouw tja den todo gozera boyo.
1: Todo?
0: Pingi ai, libi libi een vrouw pak dem todo. Libi libi, maar deze effect kwek denk todo.
4: Be.
0: Want programma mee bezig.
2: Kikkerbel.
0: Ja?
4: Zo wat ik ze naar mij gezicht.
0: En fysie van vrouw heb ik idee. Todo.
2: Ik kan niet kikkerbel.
1: Ik moet
0: zeggen. Ik pak een aan een. Fasje vind je een vrouw in kram legi. Van is nee ze bij den todo.
4: Ja. Nee ze loopt todo.
0: Libi libi todo. Libi libi.
4: Maar ze doen todo no. Ben je even graag bij de bakken.
1: Maar de afde. Abis van je kan. Wat is me gang aan die bang aan rokje. Aan de trangonja. Dat je bete kikkerbelletjes.
4: Ja.
1: En dat ik heb nu om tak nee.
4: Na todo.
2: Maar nou alle te doen.
0: Zijn speciaal. Is naar deze
1: feest. Ze zijn
0: afgekweekt. Een vrouw is een keer wagi met ik. Dat ik met een wagi. Nanga watera. Ja, dat ik tot een etaar in. Dat ik wego zeer daar woeio.
2: En van je met drie.
0: Minus op met drie.
4: Ik heb een visie en drie aan. En ik zijn gewoon trafisie beren. De ptjoe aan de mij purkadoro.
1: Hé, maar
4: te rustig. En ik
1: vind bakken mooi krokant.
2: Maar je prite op het toch?
1: Ja.
3: Three. Maar voor de poes.
0: Voor de katten.
3: Voor de katten. Daar in een maffin erbij.
4: Daar aan de drie, aan de drie. Want drie zo toe.
0: Ja, nu aan de visie erbij.
4: Maar kan er maar kies de man.
2: De bok is visie aan mij.
0: De speciaal visie, de beser.
4: Richard Beller.
1: Ja, welkom in de uitzending.
5: Goedemiddag voor alle mensen, lieve mensen. Met Anne. Nee.
1: Ja, Anne, oh, Anne.
5: Ik heb hier een bericht van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening.
1: Ja?
5: Ja, van vandaag, 17 mei.
1: Ja?
5: Dat is een tropische golf.
1: Ja, ik heb het gehoord.
5: Oh, je hebt het gehoord, hè?
1: Op de radio, dat het vanaf vandaag
5: tot woensdag alleen maar regen. Alleen maar regen.
1: Alleen regen en onweer.
5: Dat werd gezegd, ja. Harde stoten, krachtige windvlagen.
0: Ja, ja, ja.
5: Veroorzaken schade aan bomen, daken, andere constructies.
0: Klop, klop, klop. Er werd ervoor gewaarschuwd.
5: Maar ook en vele andere mensen die ik spreek, de mensen protesteren niet volop nu.
1: Nee, maar jij die Simons heeft gezegd. Ja. Vanmorgen heb ik het gehoord, ze heeft persoonlijk gesproken.
5: Ja.
1: Dat als er problemen zijn, ze gaan een nummer doorgeven dat je kan bellen als ze je kunnen helpen. Is er een speciale groep die je komt helpen en er is ook een nummer bij OWV. Dus als er wat is, kan je bellen. Als ze je kunnen helpen, gaan ze komen. Dat heeft Jenny Simons vanmorgen gezegd.
5: Of je bereik hebt dan.
1: Dat is waar, want als iedereen gaat bellen.
2: Ja, het wordt een ramp.
5: Maar los hiervan, want het gaat nou om de hulp nu, hè?
1: Ja.
5: Maar de mensen gaan niet op straat om te protesteren.
2: Maar waarom moeten ze op straat?
5: Nou, om maatregelen te nemen, waterbeheersing, want het gaat nog erger worden.
4: Ja, maar toen staat toch hier aan het bewind was, dus maar bij gasten.
1: Nee, maar daar alleen bij komen.
4: Ja. Dat is 5 jaar alleen
0: nog. Ja, maar dit is heel extreem. Dit is extreem.
5: Meneer. Toen Santoki aan het bewind was, was het volop met demonstraties altijd en Facebook. En nu lees je niks meer. En die dingen die uit India waren gekomen, die voedingsmiddelen en medicijnen, die werden niet gebruikt, want het was niet meer goed.
0: Verlopen datum.
5: Diezelfde zijn er nog en ze worden verdeeld en de mensen accepteren het gewoon. Ja. Dus je snapt het niet.
1: Ja.
5: Er wordt toch met twee maten gemeten.
1: Ja, maar troeg, Harry.
5: Ja.
2: Nee, maar kijk.
5: Eerlijk is eerlijk, ja?
2: Ik ben niet eerlijk. Want als je kijkt naar wat in Brazilië gebeurt, dan worden hele dorpen weggevaagd.
5: Nee, ik heb het even...
2: Het zijn natuurrampen, hè?
5: Van de mensen, hè? Ik heb het niet over die natuurramp. Dat is verschrikkelijk natuurlijk.
2: Ja, maar Suriname kent nu echt een natuurramp.
5: Als het gebouwd mogen worden, omdat het hele laag ligt aan de kust. Begrijp je? Dus al die grenzen die dichtgemaakt zijn, et cetera. Er is geen water.
1: Maar Annie, heb je naar Glenn en die meneer die nieuws uit Suriname. Die man heeft gezegd, in Suriname denken die mensen, ach nou alleen, alle jaren even doen. Maar nou nou een ramp.
5: Ja.
1: Een man dacht nou een ramp nu, maar dat is meestal dan je ziet. En dat ik het enige vast is dat ik kan los aan probleem. De regering moest los aan probleem. Maar regering, ik kon de gweden,
2: We gaan meer van dit soort rampen kennen, Lucia. Echt, is het over de hele wereld gebeurd.
0: Jamaica ook, hè.
2: Suriname is echt niet uniek, hoor.
5: Nee. Een bouwverbod en zo. En de mentaliteit van de mensen, die moeten gewoon bekeurd worden.
1: Veranderen, ja, ze zijn verzorgers meer. Troeien, à la troepie daar.
5: Weet je, vrijheid, blijen en doe maar wat je wilt.
2: Maar vorige week zag ik je nog een bekertje en een tas weggooien op straat. Daar in Oost.
1: Zo maar.
2: Vorige week zag ik je nog.
5: Abril, of ik ga naar ook Arsenal. Ai, het wordt in de hoogste tijd. Het wordt door de man zo, man.
1: Bedankt, oké. Dankjewel.
5: Ja, oké.
1: Nee, mevrouw D, weet je wat ook erg is? Harry, mevrouw Van en Simon, hoor wat actie. Eerst even goed, je hebt crisis dan. If you see said na no, meer para, je skreeki van para. Van moor, zo van is mij trouwens aan de uit. Mama bij Belga Norman. Atak Norman, mi deed mi auto mi siwa maite kwa heta strobe mi rego si a auto mi tak meneer moet dat ama bigi di alemma a regue atak dal ama go te go soute
4: ala folle ke trosan ko nasa
1: nee het gaat over ik heb een

0: Nou begin je weer. Ik heb het over het algemeen. Maar de morsu. Het gaat over het algemeen van allemaal la morsu. Daarom denk die auto zijn kosten van de deels avond.
1: Ja, ja. Abdani ablettief kosten.
2: Jere moet hij was aan die meetem gonna na met een apare tapasie, hè. Dan moet je een fatu. Terisme hem op een ding. Met de tapse, depressie. Zakken vol. Depressie, zakken. Dat hij aan mijn rij auto moet dragen aan mijn bonken.
0: Ja,
2: aan mijn bonken moet buiten auto. Ben net die haren die me voor door op raden. Maar dan heb je zo'n twaalf keer op je schouw. Aan mijn gebruik en dringen zijn. Aan mijn bonken
0: boeren. Ook dat is niet zo'n
2: kriek. Aan mijn bonken. Aan elkaar.
3: Maar dat heb je hier ook. Dat heb je hier ook.
0: Nee, maar Suriname is extreem. Maar de pis overal.
2: Nee, onze potie niet vuil.
0: Hier Suriname is de pis. Dat
2: is
0: een broodje. Dat is
3: vreselijk wat er gebeurt, hoor.
2: Bepaalde dingen gebeuren. We moeten het ook onder ogen.
0: Harry, praat dat broodje waterkant. Ze is op visie. De man wc, de pot wc. Toch een man ego pissie gewoon zei aan Sani. Zijn gewoon bij mors.
1: Lucia.
0: Ja, miska.
1: School doe de nasana.
0: Ja.
1: If you want that, then Sani is no moest doen. Dan moet nak de man op een dek boetoe.
3: Mijn is zo manning.
1: Dan pot je pot maas.
3: De
1: pot
3: toilet
1: dat
3: ben ik niet.
4: Maar als je klaar bent, gaan we naar de bellen.
0: Welkom in de uitzending.
5: Ja, met Jan.
0: Ja, Jan, welkom, ja.
5: Hier is aan deze man moest doen en Sernang. Sernang, voorzitter, hoe bent je? Hoe bent je onder boom? Santi passie, toelezen nu een wiki, de man bij schrijver aan passie. Of de man bij projecten door het ding, de passie. Ik heb een beetje kutrok, gracht. Alhabe hopo, ala wat er aan de man tap den.
0: Alamala, ja.
5: Alamala, zijn denk ik van nu, Lanti. Zal eens drie weken dan ik contact doti.
3: Ja.
5: Dat de lantine doe een roko boom.
3: Dat
5: gaat volle keer per lantine voor doe een boom.
0: Yes,
5: en ik controleer voorzien. Bij ook geen ko hala wiki. Kon luku.
0: Dat klopt.
3: Dat is poëtisch.
5: De beluku heeft borokang. Maar de, en ik heb kies een boetu. Maar Sernang sinds 1980. Trong wang en in een bloeko, dat kan een potisma of zo. Maar dat ze na nee doen.
0: Die moet ze hebben mensen.
5: Nou, die hebben ze niet zo. Want Tjinko Lasse Libi. Drie weken aan wat raden. In de ere, een president en een vice-president. Nou, een minister dat ja, jaren geleden en ook krimapressie. Je dacht na voor alle wiki, je contact door die kring en efficiëntie, potisma, BOG. Dat dem doe.
0: Maar ze hebben ook gezegd, die man van Guyana. Die hoe heet die weer?
5: Een meisje, een baby. Lasse Libi.
0: Ja.
5: Door onverschilligheid van overheid.
6: 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Israël heeft de gevangen genomen opvarende van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNN-Vara de Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar...

0: Op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man, die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woud-Lichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draapt.

een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sint, maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meeste het komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar.

0: Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, abrog vast goed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemene Lasweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessy, blessy day.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Zing.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-patra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.

0: Rum Melody Travelers, El Rane. Colonisaus, de Bas Rane. Op zondag 28 juni. In de line-up, natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Rane Amsterdam. Raneweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams.

0: Amst op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson. Waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Hoende 1 juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijngeen. Salsa voor die boom. Hier en nu, na schuite die kom praten, ga je bij kamio door die vtu. Futa dede, afos wan be schuite. A tori eti, a tori de mat programma man. Wo kom baka makan rijden. Mi, you, we, u, alla, mala wo langanu. Na na tori is up meet the people, misi Lucia van den Burg dan in groepu. Hier en nu, we spa anu pi bai di egi osso. Obi egi osso wo pota money. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori echa tori, munde 1 juni, ja, ala langanu e je piara. Futuur te te vuur bakanna, na Woud Richemstraat nummer 18, arkebon, Woud Richemstraat, ja, nummer 89 geen, manu pergiti, wanyang, wanat neki, ode, na huala, adrapumde, salsa afri morabong, alek pebe takende ilanti, Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fu bayu e yi osono.

beste luisteraars van Mart. Vanwege het meerdere malen doen van ongeoorloofde uitspraken heb ik de heer Loddy gevraagd om een time-out voor 3 maanden te nemen. Ik betreur deze stap, maar had geen andere keus. Een deel van mijn taak is om Mart zoveel als mogelijk aangenaam en duurzaam te behouden. Ik maak u misschien ter overvloede bekend dat Mart een zeer gerespecteerde multi-etnische omroeporganisatie is met meer dan 40 jaar ervaring. Ik hoop ook onze 100ste verjaardag desnoods in de hemel samen met u te vieren. Ook dit is Mart. Een status apart. Radio met respect. En uit het hart. Ik dank u voor uw aandacht.

na donateur Stonfutu Borokowang noso vertrouweling voor Mart. U deed een vakantie in Israël en u zie wawagi naar een sticker voor Mart na een zee. Actie als chauffeur naar alle respecti voor rij je go bij uw wani in een foto voor Israël. Dat is na een extra abrawatra service voor Mart, speciaal voor jou, lek Krakawang voor Mart. Den de tu, speciaal voor jou, daar is

0: heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geprezen. Job 1, vers 21. Hierbij maken wij met droefheid bekend dat vrij plotseling van ons op de leeftijd van 52 jaar is overleden de heer Rodney Runes Panka. Geboren op 15 mei 1974, overleden op 15 mei 2026. Beste Rodney, de Heer heeft jou geroepen. Je taak op aarde is klaar. Nu rust je in zijn vrede. Veilig, geborgen en nog o zo voelbaar. Hij was zoon van moeder Carmelita Panka en vader Marinus Mussendijk. Rodney was vader van Shirley Felice, broer van Cosmea en Virgil Panka. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 30 mei om 1:30 op de Nieuwe Ooster aan de Kruislaan 126 1097 GA in Amsterdam, Watergraafsmeer. Directie en medewerkers van Mart Radio condoleren de nabestaanden van Rodney Runes Panka en wenst hun heel veel sterkte toe met dit groot verlies.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: I can't help the way I feel. Jongen. Dat is emotie, ja, jongen, luisteraars. Opgenomen in 1970 in Memphis. 3 november 1970. Johnny Robinson heeft voor u gezongen. Don't take it so hard. Golden Oldies. You see, a true story, ja. Sari tot en met. Hoe pijnlijk het kan zijn. Maar sommige mensen die. Dat ik nog lang. De min niet kennen. Mie, van Gwemme, ga go. Mie, sari. Nee, tegen de. Mijn breed niet. De 20. Grootspraak. Die mannen heb je ook. En vrouwen natuurlijk ook hoor. Maar dit is naar Johnny Robinson zang. Kreeg like a baby. I started to cry. En maar zingen. Zo pijnlijk was het voor hem. Liebe. Love. Liefde. Zijn lobby kan doen. Dan was ons maar. Maar bij mij ging het om de emoties. A overtuigingskracht. Yusuf en Sarah man. Ten oeite. 1970. A wel hoe dat zat doen. Met haar baby, gewoon met haar baby. Ja, ja, luister, dat waren de love stories. Maar inmiddels zoeken we contact op met het serieuze uit Suriname. Nieuws, actualiteiten en misschien ook bijzonderheden. Hij is er.
1: Norman.
0: Welkom.
1: Ja, ik ben er.
0: Ja, welkom Roy. Lang niet gehoord, lang aan de belly, maar je was in een andere sfeer. Ik kon ja tegen Baka, rustig, ik kies die schrift Baka. Ik ga ervan uit dat je nu breed weet wat er in het land gebeurt. Hoe het met je gaat, is de vraag natuurlijk. Van je gaan naar you know?
1: Met mij gaat het goed, redelijk goed. Ik let op mijn gezondheid.
0: Mooi.
1: Is dat mijn stad? En dan ja. Heb ik jongen wie ik opval, dat gewoon elk moment die kan vallen, de Rina Osseno, man,
0: zo.
1: Je weet niet. Mm-hmm. Ja, maar dat komt aan mijn stad ook. Gewoon dood neergevallen in de huis, die hartstilstand gaat.
0: Wauw.
1: Zo 72 worden. Ik heb het goed verwerkt, ik heb ook goed afscheid van haar kunnen nemen. En het is goed gegaan en ik voel me gezond en wel. En ik ben in mijn land, in mijn liefdevol Suriname. Mijn paren, mijn paradijs is dat bedoel. En ja, we leven en we kijken wat er gebeurt. Wat wil je weten, my boy?
0: Wat ik wil weten is hoe het gaat met het land. Wat zijn de weersomstandigheden? Want hoe ben je? Bij Lengo Kong, dat is er nou zo'n extra...
1: Het is een deel van het land was even gezonken na een zware regenbui. Ik heb er zelfs ook hier last van. Maar dat is de realiteit. We weten dat het te maken heeft met klimaatverandering. En dat weer kan je niet stoppen, daar kan je niet tegen vechten, daar kan je geen beleid op voeren. Dat je zegt van, we gaan elkaar weer veranderen. Je moet je wapenen tegen het weer. En we zijn gezegend met goed weer. En een paar maanden van het jaar hebben we een beetje last van wateroverlast. Maar als de autoriteiten en het volk zich goed gedragen en alles openhouden en geen wasmachines en trucks en weet ik veel allemaal in die trend te gooien dat dingen verstopt raken. En als de overheid haar beleid zodanig organiseert dat ze voorbereid is op een regentijd, dat ze niet wacht tot het regent en dan de problemen gaat oplossen. Als de voorbereidingen goed zijn, het volk, de mentaliteit van het volk beter wordt, dat we geen dingen weggooien zomaar, dan gaan we geen last hebben van wateroverlast op deze manier als er een regenbui komt. Want La Niña gaat blijven komen. El Niño gaat ook blijven komen. Ze gaan ook droogtes krijgen. Begrijp je? Dan moet je voorbereid zijn. Dat is gewoon een gegeven. Waar het om gaat in Suriname, is het beleid. De mensen die al 50 jaar het land regeren, is niets veranderd. Sorry.
0: Er is niets veranderd.
1: Nee, er is niets veranderd, boy. Er is niets veranderd. Er is echt niets veranderd. Het gaat gewoon door. Het is zelfs zo erg. Laat me dit ervan zeggen, hoor. Kijk, je kan, mevrouw Simons en de team, ze zijn nauwelijks nog geen jaar bezig. Toch? 25 mei waren de verkiezingen. En niet 25 mei heeft ze het land overgenomen. Een paar maanden daarna heeft ze het land overgenomen. Ze heeft plannen gemaakt. Ze heeft beloofd wat ze gaat doen. Ze heeft gezegd wat ze gaat doen. Maar als je kijkt op basis wat ze heeft gezegd dat ze gaat doen, wat ze heeft beloofd, dan is er weinig van terechtgekomen. Geloof me, er is weinig van terechtgekomen. De hele Suriname, de meeste Surinamers zijn teleurgesteld in de manier zoals mevrouw Simons het land bestuurt. Toch? Ik zelf had gezegd van, weet je, laat me er toch de gelegenheid geven om een jaar te kijken wat er gebeurt. Maar je hoeft niet een jaar te wachten om naar bepaalde dingen te kijken die moeten gebeuren. Snap je? Wat ze wel heeft gerealiseerd, zo snel mogelijk. Ze heeft koopkrachtmaatregelen versneld ingevoerd. Er is gewerkt aan herstel van bepaalde onderwijsproblemen, toch? Ze heeft aangekondigd dat de digitalisering van de overheid, dat, om anticorruptie te bestrijden, is op de agenda gezet. Allemaal mooie voornemens. Er zijn stappen gezet om staatsinkomsten te verhogen. Er ligt een beleidskader voor onderwijs en zorg, toch? Wat is er nog meer? Dus koopkrachtmaatregelen is er versneld ingevoerd. Er is gewerkt aan herstel van onderwijsproblemen, maar het is nog niet helemaal goed. Digitalisering als anticorruptiemiddel op de agenda heeft ze dat gedaan. Er zijn stappen gezet om staatsinkomsten te verhogen, waarvan ik nog niets zie. Snap je? Stappen gezet. En er ligt een beleidskader voor onderwijs en zorg. Maar het is nog niet even waargemaakt. Er is veel campagne. Tijdens de campagne zijn er regeringsbeloftes gedaan die nog niet zichtbaar zijn als afgeronde resultaten. Ja? Onderwijs is nog niet gerepareerd. Structurele anticorruptiehervormingen zijn nog niet in voorbereiding, maar zijn nog niet uitgevoerd. Er is een zorghervorming. Een plan voornemen om de zorg te hervormen. Het zijn allemaal voornemens. De economische diversificatie moet nog echt van de grond komen. Dat is een van de belangrijke dingen die we moeten doen om straks die olieinkomsten op een goede manier te gaan besteden. Dus er zijn nog een heleboel dingen die openstaan, snap je? Maar waar je mevrouw Simons wel al op kan afrekenen, zijn die belangrijke zaken zoals personele bezetting van ministeries, van staatsbedrijven, toch? Dat wordt gezegd, geen vriendjespolitiek. Maar dat gaat door. En ook zorgen dat we gaan letten op onze uitgaves en gaan letten op ons verdienmodel. Wat schetst mijn verbazing? Dat zijn feiten, hoor. Ik heb nog geen echte kritiek op mevrouw Simons, omdat ik geef je alvast de feiten. Waar het nu om gaat, is dat in het parlement de comptabiliteitswet, die is aangenomen in 2024 door onder de regering van Santokki en Brunswijk. Dat die wet ervoor zou zorgen dat we financiële discipline zouden hebben. Dat we onze begroting op een goede manier zouden behandelen, zouden inrichten, zouden maken, zouden opstellen, zouden beheren. Dat we onze staatsuitgaven op een goede manier zouden controleren. En dat we de inkomsten die zouden komen uit oil en gas, zouden een deel daarvan volgens de wet zouden parkeren.
0: Ben er nog? Oh. Where are you going on? Wees weg, maar we gaan hem weer bellen. Ja.
1: Ja, sorry Norman, ik viel uit.
0: Ja. Maar je weet waar je was gebleven?
1: Ik was gebleven bij dat fonds.
0: Ja.
1: Dus wat is nu aan de hand? Wat is nu aan de hand? Het parlement gaat nu beslissen om die wet die in 2024 is aangenomen, omdat de invoer daarvan, de werking daarvan, uit te stellen tot 2029 op verzoek van de regering. Dat betekent dat de controle, de discipline die nodig was om te zorgen dat we ons geld wat we straks verdienen, dat we dat op een goede manier zouden besteden, dat gaat weg. Het is een open goal nu om geld uit te geven. Snap je? En dat kan niet. Die comptabiliteitswet van 2024 moet je gebruiken om die 2 jaren die je hebt, nu tot 2028, om te oefenen met je comptabiliteitswet, om het zo goed mogelijk uit te voeren.

0: En dan wat doe je nu? Je stelt die oefening, stel je uit tot 2029, om dan pas te gaan kijken hoe we disciplinair moeten omgaan met onze financiën, financiële situatie. En dat is onacceptabel. Is onacceptabel. Begrijp je? Ik weet niet wie daarvoor gaat zorgen dat het niet doorgaat. Maar als het parlement dit aanneemt, dan wordt het echt een bende. En daar vraag ik aandacht voor. Laten we kijken, toch, dat we ervoor gaan zorgen als Surinamers dat deze regering geen stommiteiten gaat uithalen die we straks moeten gaan corrigeren. We moeten nu ingrijpen. Toch? Het heeft geen zin om te wachten tot 2030 om weer een andere ploeg te krijgen die diezelfde S gaat uithalen, BS gaat uithalen, snap je? Dat moeten we niet hebben. Het is die tijd er niet meer voor. Suriname is nu op het punt beland waarbij we ontwikkeling moeten hebben. Het geldt alleen maar voor de bestuurders. Het geldt ook voor de burgers. De burgers moeten ook nu bewust worden van het feit dat ze niet kunnen kiezen op basis van loyaliteit en populariteit. Ze moeten kiezen op basis van inhoud. Snap je? En zolang ze dat niet doen, gaat Suriname in 2030 hetzelfde tegemoet. Want wat doet mevrouw Simons nu? Mevrouw Simons is bezig haar basis te leggen voor 2030. Haar basis te leggen dat ze langdurig bezig zijn. Terwijl onder de regering bouwden ze 10 jaren lang, 2010 tot 2020, Suriname economisch er goed voor kon staan, hadden ze die inkomsten die toen hoog waren op een goede manier duurzaam ingezet voor de ontwikkeling van Suriname. Hebben ze niet gedaan. Welk vertrouwen moet ik nu hebben dat mevrouw Simons en het team het wel gaat doen? Maar in Rusland naast, dat is even erg. Er gebeurt geen ene M daar, jongen, brada, jongen. Het zijn alleen maar vriendjes, politiek dingen die worden geregeld. De versie vandaag commentaar gegeven. Toch? Over die complementariteitswijziging die ze willen doorvoeren. Ja? De secretaris van de VES, meneer Swami Girdari, zegt, ja, dat het onderdacht is en het grote risico's met zich mee kan brengen voor het financieel beheer van de staat als deze wijziging doorgaat. Hij waarschuwt dat de regering met de voorgestelde aanpassingen de deur openzet voor onbeperkte staatsuitgaven met mogelijke gevolgen voor inflatie, armoede en financieel-economische instabiliteit. En vandaag wordt die wetswijziging behandeld in de Nationale Assemblee. Ja? Dus, boy, als mevrouw Simons dat daadwerkelijk meende met het land, had ze nooit zoiets voorgezegd, had ze zoiets nooit voorstellen omdat dat kan gebeuren. Want ze wil ruimte hebben om populaire dingen te doen om weer gekozen te worden. Dat hebben we door. En je mag die dingen gewoon zeggen zoals ze zijn. Snap je? Jammer. Want we worden allemaal het vertrouwen gezet in deze mevrouw. De eerste vrouwelijke president van Suriname. Maar jongen, ongeïnspireerd. Als ik naar mevrouw Simons luister. Kijk, mevrouw Simons kan misschien zo meteen goed zijn als VP. Niet als president. Ze heeft geen charisma. Ze heeft geen uitstraling. Ze heeft geen... Jongen, boy, ik weet het niet hoor. Jammer. Want we hadden vreselijk veel van de vrouw. Maar ik kan je zeggen, het gaat niet lukken met mevrouw Simons. We gaan de oorlog niet winnen met mevrouw Simons. Echt niet. Toch? We gaan niet winnen. En de NPS naast er. Meneer Rusland heeft geen... Ik weet het niet hoor. Die man heeft laatst, die heb ik hem horen praten over benoemingen die waren gedaan op bepaalde ministeries. En die door zijn hand zijn gegaan. En dan komt hij aangeven dat dit niet zijn verantwoordelijk alleen is, want dingen worden van tevoren voor hem uitgezet en hij heeft alleen maar uit te voeren. Dan zit je daar als Jan L. Snap je? Jij bent verantwoordelijk voor het feit dat een partij, een directeur zit op een post. En als die post, en als het dan een vriendjesding is, moet je tegenhouden. Toch? Het maakt me niet uit als meneer Breuswijk vindt dat zijn broer moet worden gezet op een post. Dan hoor jij als VP dat tegen te houden. We hebben integere mensen nodig. We hebben deskundige mensen nodig die volgens een bepaalde procedure worden geplaatst op een post. Door een sollicitatieprocedure. Toch? Door een sollicitatiecommissie. Je moet aan de tand worden gevoeld van wat je kan en wat je kan betekenen in zo'n functie. Maar dat gebeurt niet. Dat is dan gewoon aan mij. Ik dacht, meneer Jan Afad moest gaan om te horen voor staatsolie. Ja, maar die Jan Afad op staatsolie. Maar jongen, wat nou voor staatsolie? Maar dan heb je het niet daarbij. En dat gebeurt door die hele linie. En zolang dat niet gebeurt, zolang dat niet verandert normaal, gaat Suriname zo blijven draaien. Het heeft te maken met NPS, VAP. Alle politieke partijen die hebben 50 jaar hebben geregeerd en doen allemaal op dezelfde manier. Politieke loyaliteit, het politieke systeem van Suriname. Laat me dat zeggen tegen je. Ik heb laatst heb ik een presentatie gevolgd van meneer Eckhorst. Karel Eckhorst, onze geweldige financiële deskundige. Geweldige man. En hij had gezegd, hij zou presenteren wat we 25 jaar na nu zouden moeten doen om te zorgen dat we succes hebben. Dan begint hij zijn pleidooi. Alles wat ik nu ga zeggen, die ontwikkelingen die moeten komen, korte termijn plannen, middellange termijn en zo, dat valt en staat met de politieke wil en daadkracht. Norman, 50 jaar hebben we gezien wat politieke wil en daadkracht betekent voor Suriname. Dat de politiek, die dat moet bewerkstelligen, dat niet heeft gedaan. Dus wat belemmert de ontwikkeling van Suriname? De politiek. Want als er geen politiek wil is, politieke wil is en politieke daadkracht. Dat de motor moet zijn van onze ontwikkeling. En als dat ontbreekt, dan is dat het probleem. Dan is dat de ziekte van Suriname. Dan moeten we dat weghalen. Dus mijn voorstel zou zijn, toch? Laten we dat politiek, je kan de politiek niet uitschakelen door te zeggen van laten we geen politieke partijen meer hebben in het land. Dat werkt niet in een democratie. Maar je mag wel het politiek systeem aanpakken. Want ons politiek systeem is ziek. En dat houdt onze ontwikkeling tegen. Dus je moet gaan kijken naar andere dingen. Het politiek systeem moet worden hervormd. Anders gaan we in 2030 diezelfde BS krijgen. En als bestuurders, als Surinaamse deskundigen, Surinaamse academici dat niet beseffen. De juristen hebben werk om te gaan kijken hoe we een politiek systeem moeten ontwerpen voor Suriname. Dat werkt in deze moderne tijd van digitalisering. Snap je? Niet die poppenkast die we nu hebben. In 2030 gaan we hetzelfde krijgen. Dan misschien gaan ze mevrouw Simons afstraffen. Dan gaan ze voor de VAP stemmen met een andere combinatie. Wat krijg je? Zelfde BS. Andere vliegen gewoon. En dat moeten we niet hebben. Dus het politiek systeem moeten we veranderen. We moeten niet meer stemmen op NPS, op NDP en op ABOP. Er moet iets anders komen. En dat is het belangrijkste waar de deskundigen van Suriname aan moeten werken. Je moet gaan werken aan het helpen, ondersteunen van de NDP of NPS met je krachten. Want je gaat een eenling zijn met goede bedoelingen en je vervalt in iets waar je niet in wil vervallen. En daarom besluiten de meeste integere mensen om niet in de politiek te gaan, om niet aan te sluiten bij geen enkel verzoek om minister te worden in geen enkele regering van deze origines, want het gaat je alleen maar schaden. Hoor je wat ik zeg? Norman, het gaat je schaden. We kunnen na 50 jaar deze conclusie wel trekken. De politiek van Suriname deugt niet. We deugen niet in de politiek. Niemand van ze, geen enkele uitzondering. 50 jaar lang waar staan we op hetzelfde niveau. We staan zelfs lager op de maatschappelijke ladder dan toen we voor 50 jaar geleden. Snap je? En ja, dus met de jaren, meer dan een hoop dat politieke partijen in Senang of een andere situatie. Senang kunnen allemaal de pot op, stuur ze allemaal in een baan om de maan langs te cirkelen daar. Toch? En laten we nieuwe inzet, nieuwe mensen, jonge, frisse Surinaamse burgers en een combinatie met oudere mensen die het menen met het land. Laten we iets gaan doen.
1: Ja, maar zijn ze er, die nieuwe mensen?
0: Ze zijn er, ja.
1: Ja, want wat in het nieuws was laatst, en daar schrok ik van even. Ik weet niet of het een nepbericht is of klopt. Misschien heb je het ook gelezen. 45% van de bevolking wil weg uit het land. 45% van gwe. Mopoy na kondre gwe. Kan dat kloppen?
0: Het zal me niet verbazen, Norman. Omdat die 45% heeft gezien dat wat ze hebben beloofd in 2025, toch? Bij die propaganda van de verkiezingen. Wat ze allemaal hebben beloofd, was hoopgevend. De eerste vrouw als president heeft een heleboel dingen gezegd, man, I boys, is voorbereid, ze weet wat ze gaat overnemen. Dat is maar gewoon dat om mijn commissies aan mij zit komen, om mijn scanteams die bezig zijn, om mijn DC, om mijn dati. Terwijl ondertussen, wat loopt die commissie en met die money? Wie weet dat? Wat loopt die commissie en met money? Je ergert je dood en ik heb mina, mijn plaats van mijn bloeddruk, dus mina mag erger misleef toen ze voeren. Maar dan met een keer rustig aan, met tegen vaarlijk rustig, dat ze lang, no de, ons ziekie. Want dat er van nodig, waarvan ons niet een losje rug, waarvan nodig, voef, genees, uno. Waar we een maatschappelijk werkers van nodig, waar we een psycholoog en psychiater van nodig, ze lang, ziekie. En ze lang moest kies Dresi. En Dresi aan de NDP. Adresie aan de NPS, adresie aan de VAP. No, adresie aan een tra-alternatief. En daar aan moeten we werken, want dit wat er is, gaat zo blijven. Het gaat niet veranderen. Ze gaan elkaar blijven regelen, blijven steunen. Ze wachten op 2028 om zichzelf te verrijken. Ze zijn schaamteloos. Schaamteloos. De belastinghervorming had al op gang moeten komen. Die Chinezen betalen geen btw de meeste van die supermarkten. Toch? Waarom? Omdat we niet controleren, we handhaven niet. De mensen krijgen tjoekoes om het zo te laten. Als ze aan toch tjoekoek. En tjoekoes aan niet. En onze spa-mentaliteit voor zijn naam. Daarom meteen je aan de regering wang. Het zijn alleen maar bestuurders die moeten hervormen. Het volk, de burger zelf, is ook schuldig aan een heleboel S die gebeurt in het land, man. Aan meteen. Moet je wel ervaringsstories dat ik niet had. We hebben in het verkeer hebben we een heleboel verkeersterroristen en verkeerscriminelen. Ja? Mensen die de regels niet naleven. Er is een verbod om ergens aan de Kwartaweg, Eerste Rijweg, als je vanuit Münder komt, als je vanuit AZ komt, dan kan je op de Eerste Rijweg komen door linksaf te slaan richting Benispark of rechtsaf te slaan richting de stad. Maar je mag s'morgens, tussen s'morgens en s'middags, van zolaat tot zolaat, mag je daar op die straat niet rechtsaf gaan op de Eerste Rijweg, omdat je dan het verkeer hindert. En er is een stoplicht verder op de Kernkampweg en de Kwartaweg, die daarvan last heeft. Maar elke morgen gaan die mensen gewoon naar rechts en ze blokkeren het verkeer. Niemand kijkt dat loeken, dat traag je dan mee, ik moet op foto's zien, richting mij ofzo. Dan man, mekaar bocht, mag go. Maar hij was al helemaal over die weg, dus ik kon niet door hem eens gegaan. Maar die volgende man die kwam, heb ik gezegd, nou, je moet die regels naleven. Maar dan heb je mijn brada in de magkoi, in de stakkaman, in de magkong. Dan moet je hem dat jammer de tramai go toe. Dan moet je zeggen, nou, zwaar, man. Ik had allemaal dingen zo nog overuit. Maar die man die mij als eerste had geblokkeerd om door te gaan, die dus vrij kon gaan, die kijkt me aan en zegt tegen me, je bent lekker passie naar die pa, jongen. Meneer Kama, ik dacht bij mezelf, weet je, laat me niet zeggen, want hij keek me zodanig aan, dat als ik hem zou antwoorden, hij ging, aman naar buiten, we stappen uit de auto, ik wou niet visoet mee. Want, als hij dat met pamisoren, maar dat aman fout, en aman verstand, dat mij en zoren, maar dat was aan zijn, boom, dat man kon agressief op mij. Dat is Suriname op dit moment, brada. De burger zelf maakt er een potje van, toch? En we hebben twee hervormingen nodig. Hervorming van het politieke systeem en hervorming van de burger. De burger. 45% gaat uit het land. Ik kan het vertalen naar werknemers die weggaan. Of verpleegsters, onderwijzers, vakmannen trekken weg, ja. Want het is een chaos in Suriname. Iedereen kiest voor elkaar, want allemaal zijn gelineerd naar de regering. You know, asfalteer passeren. Half vuil op. Alles wordt verdeeld onderling. En dan wanneer ze niet aan de macht zijn, dan klagen ze daarover. Maar wanneer ze aan de macht zijn, dan doen ze hetzelfde. Daarom heb je het ook nog, man. Ik ben de pessimistisch, ja. Ik ben geen feit, hoor. We hebben dit op een pad voor ontwikkelingsreis. We hebben dit op een plan voor. We zijn een anti-ontwikkeling. We hebben een anti-ontwikkeling. Maar we hebben dit op een paspoort voor ontwikkeling. Schreef. Of voet u nog door een passie. Schreef.
1: Oké. Roy, zou wat doen? We met de luisteraars reageert op Sadeire, ja. En na 4 uur, dan kom je terug nadat je alles hebt gehoord hoe de mensen reageren. Op hetgeen wat je hebt verteld. Zullen we dat zo doen?
0: Dus je gaat, Ja, dus dan moet ik nu afbellen.
1: Nu kan je afbellen. Dan gaan ze reageren. Dan maak ik de EEG-analyses. Dan bakken dat
0: hier. Dan ga ik naar Maart Radio
1: luisteren. Ja, dan kom je straks terug. Arregen?
0: Is goed, afgesproken.
1: Okay.
0: Ik hoop dat het dat ik helder en duidelijk was.
1: Ja, aboom. Tot straks.
0: Oké, okay.
1: Hoi. Ja. Ja. Luisteraars, wat die kwartier is op je jou. Sa jou jereja. Heb je andere inzichten? Andere informatie? Of die na analyse sa jou ook toe? Dat kan. 020-471-4291. If you is je trapassie, we jere jou graag. If you know here, say we are here, we are you ook toe. U bent nu aan de beurt. 020-471-4291. En roi, Arki. En later, te ayu, badji yu reactie. Dao, jipiki, tapsa yu taki. Oké? Tot zo. Dit is Mart, ongecensureerd, onpartijdig. You, Deno, aan het woord tegen je welkom. En natuurlijk als u nu belt, dat want ik je helemaal eens naar zijn. Er valt geen spel tussen. Je ook toe op een bepaald gevoel zang. Kan je een machare onder woord toe. Maar kan je rooit tak gigba. Maar mocht het toch anders zijn. Je hebt tra informatie, tra inzichten. Dan weer je ook toe. 020-471-4291. Ik kan ook toe dat je niet bemoei morgen. Dus je neemt wel je takkeer en libis aan het zwaar, dat niet komt. Ik heb andere dingen aan mijn hoofd. Dat mag ook een reactie zijn. Twee bellers hebben zich aangemeld. U bent de eerste en die andere is in de wacht. U gaat het kort houden. We luisteren naar u.
2: Het Anne, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Oké. Okay. Dat Blok heeft gezegd jaren geleden dat Suriname een pionierstaat zeker is. Nou, die man heeft, kan je geen ongelijk geven nu, geloof ik. Dus in plaats dat men in Suriname aan een beter imago is gaan werken, beleidsvoerders, hebben ze het gewoon naast zich neergelegd en arrogantie aan de dag gelegd, denk ik. En de gode Igifasi Minabasi. Zowel Bakrano moest kontijmen in Samimdu, daar komt het op neer. En ik bedoel, als je toerisme wil promoten of bevorderen, ga een likje verf aan de overheid gebouwen doen in Paramaribo. Die dingen zien er niet uit, joh. Hè? In de ontvangst, maar dat het zo aanvassie, toch? Dat wat aan de criminaliteit doen. Ik las een artikel vandaag, hoeveel honderden mensen op begraven plaatsen slapen. Hè? Dat is gewoon krankzinnig. Daar moet mevrouw Jenny, onze tante Jenny, wat aan gaan doen. Oké, dat wil ik even zeggen.
1: We hebben u gehoord, dank u. U bent erin, welkom.
3: Ja, goedemiddag meneer Norman met L.I.R.
1: Welkom,
3: deze meneer, hè, ik ben zijn naam vergeten. Hij heb ik in december gehoord toen u op vakantie was. Hij was zo boos op mevrouw Simon. Nou ja, ik, president Simon, ik kan het begrijpen, ik kan hem ook een beetje begrijpen. Maar Santoki heeft het ook niet beter gedaan. Die mensen zijn nauwelijks nog geen jaar. En hij was zo boos in december. Ik weet niet of het was op een vrijdag of een maandag. Maar ik moest naar de tandarts, dus ik kon niet terugbellen, want daar was de reclame, daar kon ik niet terugbellen. Hij zei van de kom ik kwam niet naar Gopasi Dinde. En ik schrok dat hij dat zei, naar Gopasi Dinde. Want we gaan toch allemaal een keer?
1: Ja, maar inhoudelijk, heeft hij nonsens gezegd? Of zeg je van nee, ik zie het anders. Ik zie wel vooruitgang. Ik zie toekomst. voor Suriname. Daar moet je op ingaan, Ellie.
3: Ja, we moeten mensen ruimte de kans geven. Ze zijn nog geen jaar. Natuurlijk is er dingen beloofd, meneer Norman. Maar we moeten mensen een kans geven.

0: geven.
1: Dus nog even wachten, zeg je tegen die meneer.
0: Nou ja, ja, ja, ja, dan lang wachten. Want ik denk niet dat die mevrouw geen dingen doet, toch? Ze is toch, ja, ze kan toch niet alles in één keer doen.
1: Ellie, maar volg je Suriname op de voet? Volg je het land? Zie je ontwikkelingen? Zie je bewegingen waarvan je zegt van, prima, dat gaat goed. Zijn er dingen wat je ziet?
0: Ja.
1: Nodelijk
0: dus? Het is nog niet zo wat het wezen moet, maar ze doen hun best. Laat me het zo zeggen.
1: Oké, ze doen hun best.
0: Ja.
1: Oké, even geduld, hoor ik je zeggen. Even geduld nog.
0: Ja.
1: Prima. 020-471-4291. Luisteraars, Solesi, informatie of inzichten, dan Solesi, Chira Boskopoeman. Dat is wel zo. Zo Ude, zo Libide ook toe. De boodschapper, hè? Meestal wordt opgehangen. Maar laten we nu inhoudelijk ingaan op wat hij heeft gezegd. Zijn er toch dingen waarvan u zegt van dat heeft hij niet genoemd? Ano tak takwang, oh kom ik noem maar wat hoor. Takwang yung broodje meki. Dat a gezondheidszorg he gomoro buno. Dat a criminaliteit zakagwe. Ano takeng. Ano tak. Dus dat, daar hopen we op dat u andere inzichten heeft en dat u daarop kunt ingaan. Welkom, graag in de uitzending.
2: Nou, ik bel voor de laatste keer met Anne. Nou, kijk, ik denk niet dat je jaren nodig hebt om corruptie aan te pakken en vriendjespolitiek. Want meneer, die meneer heeft net gezegd dat dat nog voortgaat, hè? Dat die politiek. Dus daar heb je niet 5 jaar voor nodig om dat aan te pakken. En ik hoor van pro-bouters mensen altijd klagen over 5 jaar Santokki. Nou, Bouters staat 40 jaar ongeveer daar, en met tussentijd van een Venetiaan en zo. Maar als Bouters het beleid zo geweldig was, de mensen zijn zo pro-Bouters. Waarom zitten ze nog, waren zij ze toen niet gaan helpen om het land vooruit te brengen, toen ook? Ze zijn zo verschrikkelijk pro-Bouters. Bouters heeft alles goed gedaan, bijna, kan je zeggen, voor hun. Dus dat verbaast me. Sorry hoor, neem me niet kwalijk. Ik hou van feiten, meneer, sorry. Maar is goed.
1: Goed, Anne, horen we vandaag niet meer. Anne heeft 3 keer gebeld. Dus ik ben aan het idee. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Goeiedag.
3: Ja, goedemiddag, meneer Norman. Meneer Fonseca.
1: Fonseca, welkom.
3: Ja, meneer Norman, met de Kodi. Mi Arki, meneer Roy. En dan is het dat meneer Roy, mijn oren kort, allemaal uit dat wafalke put. En dat put, misschien wel wat wezen, woordzaam, dat dat is. In alle de voorgaande 60 jaar, die politiek voor Suriname, anno leuk, als aan de mij meka volk kwetsbaar. De mij beïnvloed dat volk. De man, in plaats de mij is ook bouw aan kondre. Liksa Roy Taki, de mij plezier zo religieus politiek. Van het een komt het andere, dat de mij organiseer commissie. Voor het tramman dat bij NDA Siwan man. Chimboya mag moeten haïtien. Dat zodanig je ziet dat. Amai durfu tak deso nama doon. Da ama say interview meneer saya na wansu nationalist of na fama na wansu nationalist of one programma maker en dat bede na a radio station for Rotterdam en plaza man korishera ma tak se nama no doon. Da yeshi tak yon ifi da wan tra kondre ifi tak so wansani a her kondre estinog yo. Dus dat na mentaliteit voor Suriname, pomus confenus refi op aba ene, en sami wat chakol na fesi meneer Norman, nanga de luisteraar, a heer politiek partij in Suriname, a stelsel, umus kafe ap. Ane charu gua fesi, alama is a ahang wang politieke partij, so genoemd politieke leider, luko rondom uno in Zuid-Amerika, dat pede mij stem juan presidentskandidaat. Yo stem juan links of a rechts presidentskandidaat. Dan, te apresiedat no dwe boom da ayer folo ke kastrati. Mi dena Indonesia, de mabe de wan kolori fu Holland. De maskap ala de primitif sistem af. De manda pe ye kiswan presidens kandidat. E fa mano dwe boom, a folo ke kastrati. Luko mi be de last da pe in February, apresiedat tak bepala san o de mo put apres gua loktu, o me prosean. De maka a folo ka a strati de mo bigis toma foto, broko ala de oto. Ben op vier uur. Ben op 4 uur aan de matrek. Aan terug aan verhoging. Dus dat zou je zien in Suriname. Als je primitief gedoe. Naar de politieke partij. Dan moet je schaffen af. Dan moet je stemmen. wat presidentskandidaat. Je stemt je wel links of wel rechts. Dus afvallig moest ik de bewust nou eens erna. Aan je politiek partij zijn niet. De mij vet onder elkaar. Je gooit naar social media. De mij kost deze referenties. Aan je wat een enorme dubbe dat eens erna in de jaren 60, 70. Aan mijn vervraag. Alles mij kost deze referenties eens erna. Zijde mij ook ontstaan. Dat door politiek partij. De mij koop want toe maar om. De mij gooit naar binnenland. De mij gooit in. Mogi wan voor me dat mij go in de depressie de Jesus van voor me contact de Engelsman de mij kies wan to leider de mij pay de man na bakar de mij pan de depressie voor de Engelsman dape de mij make alama kon no ko pour go to nanga udu man no de mij tak eh me kwam mogi wan voor me me kwam tak $2 million komi pour 200 million dan mi bou osogi desman nanga scoro nanga infrastructuur mi bawa mooi sagi desma wa mooi gemeente huis nanga wa landbou project met desma prande gewasse na so sa di des de mane wa de desma ma de maitek dorosi ma minonita de maitek wa apchi hap te de maitek apchi hap de mai prate onderlen en ek moet gesag wa do wale si des a heer politiek godusani de mam schape af heer soit amerika brasion colombia mexico peru bolivia chili zij allemaal presidentskandidaat. Midden-Azië, Maleisië, Singapore, Filipino, Indonesië. De mij stem je presidentskandidaat. Te amame kwam fout, de mij jagengwe. En te ik kies presidentskandidaat, de amame kies de ministerie, de juiste ministerie. En de ministerie, nu mag desalieerd in een politiek partij. De mamus de deskunde.
1: Dus?
3: Dat wordt draaien konden. Maar even we beginnen aan de socialisie. Wat
1: dan
3: dus
1: Charlie wat taki dus Charlie a kondre no kafesi. Dat nou wat dat normaal. Samiere kondre.
3: Am kenki, if no kenki mena normaal wa wakti dus Charlie. Wat ta anga politiek partij wo fet onder makar. Ano leuk om kenki a systeem an wo begin anga follow om me ka follow de boys.
1: Okay.
3: De mai fet nanga de servi om.
1: Uyere yo, gratangi gi bijdrage. Un kenki a systeem. Dat me yere ja, voor mij hebben de om de slogan. Voor een politieke partij in zijn naam, toe dan, of zo, toe aan mijn zaak, precies, maar het change het systeem. Dat heb ik gehoord. Dus nu, hier het wakker, nee, mijn naam, kota pande, maar mijn sabio, you know, Mati, Fulero, Yanga, Lero, we met programma voor si, maar mijn naam, even tapande, maar ik kan in net. Wie bent u? Welkom, je bent een wereldburger, you, sabe bel net.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Anovici Hiemstra.
5: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de beetjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
4: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roland Muller.
6: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
4: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is deze ochtend opvallend druk op de N205 Nieuw-Vennep-Zwanenburg. Voor Vijfhuizen 2 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rondekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
9: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.

0: Band 2.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

e arki. Spesrutu desmasa elibi in Damsko, ma spesrutu bemre. Ma ook to heel Nederland, ja, walosma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk, sma e arki.

Want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren die ook toe massa in Libina, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten. Alles maar we bar odi. En usabi fatak no no de we arki Radio de Leon. En ulopso. Maar we bar odi speciaal to ook to de biggest mavo uno. En ook to de pitani. En zeiden we tak de pitani, de kinderen dus, speciaal to odi. Omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen.

Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturu Planga. De Condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Het Gospel Moment. Day Word To. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit. En Caribisch Latin muziek.

Grand Tangi. Grand Tangi. Radio De Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy.

Treus, Radio De Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam. U kunt nu gaan luisteren naar Radio De Leon, Gospel.

Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deuteronomium 6 vers 5. Geliefden, Archibrada na Archisisa. De Heere God, de almachtige schepper van het heelal, heeft in deze context een krachtige, duidelijke en gebiedende uitspraak gedaan aan het volk Israël bij monden van de profeet Mozes. Het is aangaande de serieuze godsdienstige levenshouding ten opzichte van de God van Israël of Yahweh. De Ik Ben, die Ik Ben, die hen veilig en wel heeft gebracht naar Kanaan, het land vloeiende van melk en honing, verwacht ten minste deze standvastige geloofshouding van Israël. Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangegeven om deze opgedragen inzettingen en verordeningen van Gods wegen consequent en consistent als opvoedingspatroon te blijven hanteren. Zeker uit dankbaarheid vanwege de redding en verlossing uit Egypte na 430 jaar slavernij. Maar ook vanwege de aangetroffen vruchtbare landbouwgronden en de grote potentiële woongebieden voor groei en ontwikkeling. Doch ook om voortaan vredig te leven, vrij van knechting, vernedering en onderdrukking door thans vrijelijk de God van Israël te danken, loven en prijzen, ten einde een voorbeeldig godsdienstig volk te mogen zijn. Geliefde, in deze nieuwe bediening heeft de Heere Yeshua, het vlees geworden woord, de Gods inzettingen en verordeningen niet terzijde gelegd. Yeshua is op aarde gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Hij heeft de discipelen, toen de christenen, nu een heldere pastorale leerschool via de Bijbel meegegeven, met betrekking tot de wet en genade. Wij weten dat de Joden de Heere God dienen via de wetten, de Torah, inzettingen en verordeningen. De christenen daarentegen dienen de Heere God ook op basis van het geloof in de almacht en barmhartigheid van God, maar door zijn genade vanwege Gods gunst en liefde in Jezus Christus, Yeshua. De liefde tot de Heere God, de naasten en de samenleving is erg belangrijk om een vredig milieu te mogen hebben. Immers, Jezus Christus, Yeshua, heeft ooit gezegd: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Want de werkelijkheid leert ons dat wij nog samenleven met andersdenkenden en andersgelovigen in deze, naar het lijkt, steeds duister wordende wereld. Deze opvoedkundige pastorale uitspraken van de Heere God, als van onze Heer en Heiland, zijn zeer gebiedend, ondanks de vaak vervelende en onethische ervaringen die tijdens het samen op weg gaan worden ervaren. Zijn genade is ons genoeg. Amen.

de rust. Tere tjaroen gomoro fara. Wie sot zeefron tak poude. Mek wa lech schijn tak onpassi. Tak alasani. Mu wakaboom. Tan firo srefi. Tan opo srefi. Tan tekleri. En tjaroen srefle. Kan kan blaka man blaka oma.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten.

voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
1: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie, mailt u naar twinklesound@

de León. The Power Station in Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803. NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Aki, Dapper Markt, Aboyo, de Muzuk van Amelis Winkri. Dapper Yuka vindt alle sandisaya van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176. Sabi, that no there, ye arki Radio De Leon.
1: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
2: Ook deze krijgt het podium via Radio De Leon.
3: Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met We Tak Akara Tang.

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met Wetak Akara Tani.

Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.

U kunt nu gaan luisteren naar het programma Bread from Heaven. U gebracht door pastor Iwan Glenn Hercules van God Anointed Power Ministries.

Halleluja, prijs de naam van Jezus. Dag lieve mensen, dit is het programma van Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules. Ik wens u een hele fijne luistertijd. En ja, dit is de gemeente God Anointed Power Ministries wereldwijd. En ja, vandaag wil ik het woord tot u brengen vandaag. Maar voor we naar het woord gaan, wil ik u uitnodigen. We zijn verhuisd, dus we zitten nu... de gemeente zit nu in Holendrecht, in het gebouw De Drecht. En dat is Niftrikhof nummer 1. We hebben samenkomst daar van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags. U bent van allen hartelijk welkom. God zegen u. Halleluja. Vandaag wil ik het hebben over de verzoeking. Hoeveel weten dat Jezus ook verzocht werd door de duivel voordat hij zijn bediening begon? Werd hij verzocht in de woestijn door de vijand. En we gaan lezen daarover in Matthäus hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Als u Bijbel hebt, neemt u Bijbel en lees met mij mee. Amen. God zegen u. Matthäus hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Daar zegt de Bijbel: toen werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, kreeg hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze

kleinen, broden worden. Maar hij antwoordde en zeide, dus Jezus antwoordde en zeide...

hemel zich opende en er kwam een stem uit de hemel die zei van dit is mijn geliefde zoon. In hem heb ik wel behagen. En de Bijbel zegt dat de geest kwam uit de hemel als een duif en die zette zich op Jezus Christus, de Zoon van God. Amen. Dus als we zien dat Jezus heeft kracht ontvangen door de geest van God, voordat hij zijn bediening zou beginnen. Amen. En hij werd geleid door die geest, door de geest van God, naar de woestijn. Om verleid te worden. Amen. Om getest te worden door de duivel. Amen. En de Bijbel zegt, hij had 40 dagen en 40 nachten had Jezus gevast zonder eten en drinken. Maar ten laatste kreeg hij honger en de verzoeker, de duivel, die kwam om Jezus Christus te verzoeken. Amen. En hij zei tegen hem, indien gij Gods zoon zijt. Zie je, de duivel wil twijfel brengen. Indien gij Gods zoon zijt. Maar Jezus Christus is Gods zoon. Amen. Maar hij brengt het zo, want de duivel kent het woord ook. Hij was al van het begin was hij ook bij God als een engel. Amen. Dus hij zei, indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden. Dus hij wilde Jezus verzoeken om op zijn opdracht wonderen te doen. Amen. Maar Jezus hij dient één God. Hij luistert naar één stem. En dat is de stem van God alleen. Amen. Maar Jezus zei, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Ziet u, broeders en zusters, we leven niet alleen van brood, van natuurlijke dingen, maar we leven ook uit het woord van God, wat het woord van God zegt. Dat is het geestelijke voedsel. Het geestelijke brood. Amen. Dat is het woord van God. Elk woord dat uit de mond van God komt. Vers 5, toen nam de duivel hem mede naar de heilige stad en hij stelde hem op de rand van het dak des tempels. En zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zie je, hij komt weer met dat indien, die twijfel, werp uzelf dan naar beneden. Er staat immers geschreven, aan zijn engelen zal hij opdracht geven aangaande u. En op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Zie je, de duivel kent het woord van God. Amen. Daarom, broers en zusters, wil ik u bemoedigen vandaag. Ken het woord van God. Lees het woord van God elke dag. Want daar kan je kracht uit putten. Er is kracht in het woord van God. Er is genezing in het woord van God. Er is bevrijding in het woord van God. We moeten die kennis hebben. Daarom moeten we elke dag lezen in het woord van God. Amen. In de Bijbel. Zodat we sterker en sterker worden. Zodat de duivel ons niet kan verzoeken. Want zoals de duivel Jezus Christus ging verzoeken in die tijd, zo wil de duivel ons als kinderen van God ook verzoeken. Met het woord soms.
met

leugens. Hij verdraait het woord. Het lijkt echt, maar het is niet echt. Amen. Hij verdraait het een beetje. Daarom moeten we goed het woord kennen. Als Jezus heeft hem wederstaan. Amen. Door het woord. Door te zeggen, het staat geschreven. Zo kunnen wij de duivel, de verzoeking, de verzoeker ook overwinnen. Door te zeggen, als hij met zijn leugens komt, het staat geschreven. Man zal niet alleen van brood leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Amen. Halleluja. En zo probeerde hij Jezus Christus te verleiden. Amen. Door te zeggen dat hij zichzelf van de, van de afgrond moest gooien. Dat er staat geschreven dat de engelen van God hem zouden dragen. Amen. En dat ze hem op handen zullen dragen. Opdat hij zijn voet niet zou stoten, aan een steen zou stoten. Maar Jezus antwoordde hem weder in vers 7 van hetzelfde hoofdstuk Matthäus 4. Jezus zeide tot hem, tot de duivel, er staat ook geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Amen. Ziet u, op alles wat de duivel zegt, en het staat soms ook geschreven, maar Jezus zei, er staat ook geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Amen. Jezus wist dat als er iets was gebeurd, dat God de engelen van God hem zouden opvangen. Maar dat hij niet in opdracht van de duivel zichzelf moest neerwerpen. Amen. En dat is verzoeken, God verzoeken. En Jezus heeft dat niet gedaan. Amen. Omdat Jezus kende het woord, want Jezus is het woord. Hij is het levende woord. Amen. Dat uit de hemel nedergedaald is op deze aarde. Jezus is het levende woord. Er staat ook geschreven in het boek van Johannes, Evangelie, dat in de begin was God en het woord was met God. En het woord was God, is God. Amen. Het woord is God. Dat is het levende woord. Dat is Jezus Christus. We gaan verder. Want de duivel was nog niet klaar met Jezus. Hij ging verder om hem te verzoeken. Om hen in verzoeking te brengen. Zodat hij zijn roeping, waarvoor God hem gezonden heeft, niet zou kunnen uitvoeren. Amen. Dat was de bedoeling van de duivel. We lezen nog verder in Matthäus 4, vers 8. Amen. Daar staat wederom. Zie je, de duivel is een listige en een lastige vijand. Hij geeft niet op. Hij gaat door. Amen. En zo gaat hij ook door met ons, Gods kinderen. Om Gods kinderen in verzoeking, in verleiding te brengen. En de Bijbel zegt hier in vers 8 dat wederom nam de duivel hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid en zeide tot hem, dit alles zal ik u geven. Amen, al die koninkrijken, alles wat je ziet, indien gij u nederwerpt
en mij aanbidt. Ziet u, de duivel is een leugenaar. Hij wil aanbeden worden. Maar God alleen zal aanbeden worden. De duivel is een verslagen vijand. Ze hebben hem uit de hemel geschopt, getrapt als het ware. Omdat hij rebelleerde tegen de autoriteit van God. Hij is een leugenaar. Dat hij zegt van tegen Jezus, de Zoon van God, dat alles zal ik u geven. Indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. De Bijbel zegt, we zullen alleen God aanbidden en geen andere afgoden. Niemand anders. Amen. Hij dacht dat Jezus dom was. Maar Jezus is niet stom. Amen. En vers 10 zegt de Bijbel. Toen zeide Jezus tot hem. Ga weg, Satan. Zie je? De duivel is de Satan. Dat is de verzoeker van de mensen. Er staat immers geschreven. De Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Dus broers en zusters, we zullen alleen de Heere God aanbidden en hem alleen dienen. Halleluja. Hoeveel zoeken om andere dingen te gaan dienen, om andere dingen te gaan volgen. Amen. Om andere dingen te aanbidden. Wereldse dingen. Of vele mensen aanbidden de duivel. Je hebt ook duivel-worshippers. Amen. Aanbidders. Maar er staat geschreven, we zullen alleen de Heere onze God zullen wij aanbidden. En hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem met rust. Ziet u? De duivel zag dat hij niets had aan Jezus. Hij heeft alles geprobeerd, maar hij kon niet slagen. Hij kon niet succesvol zijn. Vers 11 zegt, toen liet de duivel hem met rust. En zie, engelen kwamen en dienden hem. Ziet u? De engelen zijn beschikbaar voor de kinderen van God. Voor Jezus ook. Om ons te dienen. Zijn dienende engelen. Amen. Wanneer God ze zegt dat wat ze moeten doen, dan gaan ze het doen. Maar niet een duivel. Niet wat een duivel zegt, maar wat God zegt. Amen. En Jezus heeft de duivel wederstaan. Tot het einde toe. Amen. Hij heeft hem wederstaan. En zo, broers en zusters, kunnen wij ook de vijand, de duivel, de Satan wederstaan. Door het woord van God te kennen. En niet alleen te kennen, maar ook uit te spreken. Vele christenen zijn er. Ze kennen het woord, maar ze spreken het woord niet uit. Wanneer de verleidingen komen, wanneer de strijd komt, moet je het woord uitspreken. Wanneer de vijand komt met al zijn leugens, met al zijn verleidingen, verzoekingen, moet je het woord van God uitspreken. Je moet zeggen, het staat geschreven. Amen. Zo alleen kan je de vijand wederstaan. Je kan de leugen overwinnen door de waarheid te spreken. Want Gods woord is de waarheid. Amen. En wanneer je het uitspreekt, dan zet je de duivel eigenlijk schaakmat. Hij kan jou niks doen. Je moet het woord uitspreken.
Amen.

Bijbel zegt, het woord is in onze mond. Maar we moeten het uitspreken, we moeten het spreken. We moeten de duivel vertellen dat hij een leugenaar is, dat hij een verslagen vijand is. Dat God, we God alleen zullen dienen. Dat God onze heiland en heer is. En niemand anders. Alleen de God van Abraham, Jacob, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de enige echte ware God. De God die hemel en aarde geschapen heeft. Dat is onze God. En niet iets anders. Niets anders. Dat is de enige echte God. Amen. Hij is de Alpha en de Omega. Hij is de blinkende morgenster. Hij is het begin en het einde. Er is geen God zoals Yahweh. Hij alleen is God. En hem zullen wij dienen. Amen. Hem moeten wij dienen. En geen andere God. Af God. Amen. Halleluja. We gaan even met een korte break. En dan zijn we zo weer terug bij u. God zegen u, broers en zusters.

Halleluja, prijs de naam van Jezus. Halleluja, daar ben ik weer. God zegen u. We gaan verder met het programma Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules. God zegen, lieve mensen, broers en zusters die luisteren. Ik hoop dat u gezegend wordt door dit woord. Amen, het is het woord van God. Amen, ik ben er om u te bemoedigen, om u te versterken. Amen, in uw geloof. Amen. De Bijbel zegt, geloof komt door het horen van het woord van God. Amen. Dus ik ben er om u te versterken met het woord van God. Halleluja. En we hebben gehoord hoe Jezus Christus de duivel heeft wederstaan. Amen. Voordat hij in zijn bediening ging. Amen. Hij heeft hem verslagen. Openlijk verslagen. Hij heeft hem overwonnen. Amen. En de Heer zegt ons ook, de Bijbel zegt ons, als we lezen in Marcus hoofdstuk 8, vanaf vers 36, staat er geschreven, want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden? Vers 37. Want wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Ziet u? Wat baat het als je de hele wereld, als je alle goud en zilver hebt? Amen. Alle rijkdommen van deze wereld, zoals de duivel Jezus wilde verleiden, dat hij hem zou geven als hij zich neder zou buigen voor hem. Amen. Wat baat het om de hele wereld te hebben, maar je ziel verliest, leidt. Amen. En je ziel kwijtraakt. En je ziel verkoopt aan de duivel. Wat heb je eraan? Amen. We willen dat onze zielen behouden wordt. Dat onze zielen veilig bij God is. Amen. Maar niet dat we de hele wereld en al het verkeerde doen en dit. En op het laatst gaat onze ziel verloren. Dat is niet wat we willen. En dat is ook niet wat God wil. Amen. De Bijbel zegt, we kunnen niet twee heren dienen. Amen. Of je dient God, of je dient Mammon. Amen. Mammon is de god van rijkdom, van geld. Maar we moeten, geld hebben we nodig in ons leven, maar we moeten ons hart niet zetten op dat geld. Amen. We moeten niet hebzucht zijn op geld. Maar we moeten de Heere God dienen. Amen. De Bijbel zegt, in geest en in waarheid moeten we de Heere onze God dienen. Amen. Maar de duivel verleidt ons, wil ons verleiden dat we naar rijkdommen, naar andere dingen gaan zien. Amen. Naar wereldse dingen, naar dingen van deze wereld. Maar de Bijbel zegt, we moeten zien op Hem. Op God moeten we zien. Amen. Want daar is onze hulp. Daar komt onze hulp van. Als we onze ogen gericht op God, de Allerhoogste, dan zal onze ziel gered worden. Amen. Niet wanneer we doen wat de duivel wil dat we moeten doen. Dat we moeten zondigen tegen God. Dan gaat onze ziel verloren. Broers en zusters, lieve mensen. En dat is niet de wil van God. Want de Bijbel zegt in Johannes 3, vers 16, dat al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven om voor ons aan het kruis te sterven. En dat zo ieder die in hem gelooft
niet verloren gaat. Dus je ziel niet verloren gaat. Maar dat je eeuwig leven, je ziel zal eeuwig leven hebben door Christus Jezus. Als u gelooft in Jezus Christus. Als u God gelooft en niet de duivel. Amen. Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven. Hij geloofde de duivel niet. Hij geloofde het woord wat van God. Hij geloofde God. Daarom kon hij doorgaan in zijn bediening. Amen. Ik hoef het niet te vertellen. U weet wat Jezus heeft gedaan. Hij kwam, hij verkondigde het evangelie. Amen. Van liefde, van vrede. Hij verkondigde van behoud, van overwinning. Amen. Hij verkondigde het evangelie. Hij deed genezingen, wonderen en teken deed hij. Amen. En hij is gehoorzaam geweest aan God tot de dood. Amen. Tot de dood is hij gehoorzaam geweest. Tot aan het kruis was hij gehoorzaam. Amen. En ze hebben hem begraven. Na 3 dagen is Jezus Christus, heeft God Jezus Christus uit de dood opgewekt. Amen. Ziet u wat gehoorzaamheid kan doen? Als wij, als zijn kinderen gehoorzaam zijn, zal hij ons ook opwekken uit de dood. Amen. Want dan heeft de dood geen macht meer over ons. We zullen opgenomen worden. We zullen opgewekt worden. Als Christus Jezus terugkomt. Amen. Zoals hij verteld heeft in Matteüs 24. Amen. Dat hij terugkomt. Halleluja. Hij komt terug. Dus laten we niet opgeven. Laten we trouw blijven aan het woord van God. Laten we vasthouden aan het woord van God. Laten we doorgaan om de Heer te dienen. Amen. Laten we kiezen voor God, om God te dienen. Misschien hoort u dit woord vandaag en zegt u, maar ja, ik ben nog geen kind van God en ik wil een kind van God worden. Nou, dat kan. Als u uw leven wil geven aan de Heer, kunt u dat doen. Waar u bent thuis op dit moment, misschien bent u in de auto, misschien bent u thuis of op straat, waar u ook bent. U kunt uw leven nu gelijk geven aan de Heer. Door te zeggen van Heer Jezus, vergeef mij van al mijn zonden. Ik heb berouw van mijn zonden. Ik wil een kind van u worden. Amen. Wees mij genadig en de Heer zal u genadig zijn. Als u die woorden zegt, amen, dan wordt u een kind van de Heer. Amen. Dan mag ik u feliciteren. Dan bent u een wedergeboren kind van God. En dan is Jezus Christus uw Heer en Verlosser en Zaligmaker. God zegen u als u dat gedaan hebt. En lees het woord. Zoek een Bijbel. Zoek een gemeente waar ze u kunnen leiden. Waar ze u verder kunnen leiden met het woord van God. Amen. God zegen u. En tot de volgende keer. Ik wil nog 1 keer herhalen het adres van God Anointed Power Ministries. Wij zitten in Holendrecht. In het gebouw De Drecht. En dat is, het adres is Niftrikhof nummer 1. En we zijn daar elke zondag van 10 tot 12 uur. U bent allen van harte welkom. God zegen. I love you with the love of the Lord. God zegen. God bless you. Amen.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende, geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de autoriteit Consument en Markt en de autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Okay.
1: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com.

rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803 NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Die dappermarkt, Aboyo, de muzelsalamelis winkel, dapper yukaf en alles aan die saya van oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176. You sabi that no there? Je Arki Radio de Leon. Spin your way by chance, no.
1: Suriname, amor sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
2: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
3: Radio de Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met We Tak Akara Tang.

0: heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten, win je alle ogen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Mina Mari, Alfredo Kotzebue, Uarti Radio de Leon, tevreden jere, want dat is een mooi toren takje. Uarti Radio jere, want niet dat is Uarti en tevreden. Zo.
2: Hi, I'm Claude Woods.
3: Hi, I'm Tim Owens.
4: Hi, I'm Devere Duckett.
5: And we're the Earth, Wind, and Fire Experience by Al McKay, here with Radio De Leon.
3: Keep loving, keep grooving, stay together. The power of love can change the world.

Isla Elefant, na wan trenga brok vrouw. Mekong uit Wakasin voor Negi Peking. Tang Alki Radio de Leon. Wan Radio de Leon, minamusioku.

werkt het, het zonnetje bij u thuis, Radio De Leon. Ja, tapa mooi, zong, zong, zong, za is geen tap, grondtapu. Speciaal voor u, het zonnetje in huis en buiten. In de slaapkamer, op uw werk. Geniet ervan. Wij zijn er voor u. This is Radio De Leon.

Dat no no de je Arki Radio de Leon. Kom begin kara konkrute wami de zeker tak want tusma op bel. Want wat takip tintori. Het telefoonnummer van de studio als u live wilt bellen is 020-788-4305. En ik nodig u uit, want we zitten inmiddels aan het begin van een hele mooie periode. Pewo memre de bigisma fu uno, de wansa nyama katibo. En ik merk in het veld dat onze jongeren het oppakken. Isabi.

als we de geschiedenis terug gaan, ingaan, dan zien we dat de bigisma voor unusa nyama katibo vanaf een moment dat ze zijn ontvoerd uit Afrika, ze hebben nooit stilgezeten. Na Fort Elmina de Fetti, en mi kategunu, mi gona Fort Elmina, en mi si a camera, peleman ben pot de voorouders voor unu. If I ben de wampchise rebel, je kon op die rechter, dan de mij smijt die gwein wan camera. Wampchi olo fu lucht kan ka inse, no watra, no nyang, de ma elibi dapete you dede. Dat zijn strijders geweest, Bradangassa. Vervolgens stap Aboto. En dit is maar bij Charus, de bigisma voor Unufia. The door of no return got up Aboto. Dat dappen dit is maar bij Biggie Fetti ook toe. En tap Aboto. We zien de film toch? De man et trouwe de bigisma voor Ununanga. Keti en Alguena se. Levend. Omdat ze opkwamen tegen het onrecht, a dehumanisering, want die ben gota pa boto, dan asmeris aan de in a ruimpe des man be moestang. Wiki langa, brarangassa, anoi boy, dehumaniserend beleid de man voeren uit tegenover den bigisma voor uno. En tedes man ben kon op, dat de trouwe des man gwein ase. Levend, Branagassa. Dat Tedendoro, een Caribisch gebied waaronder Sernang. Dat de man een brandmerk is op. Ah, is op. Poti anup chiso in abirti fu am chiso faya. Dat de vier van ama een broju stinkba. Dat de man een bronju baka nanga wa marki. Is kotak. A plantage eigenaar. Minekare eigenaar van vervoera plantage, nooit abaying. Amane Jansen, dan a letter J, de ma e brandmerk tapio baka, dan gaan we fire isri. Pala langa sa isap sa wan taka sandati, a pen dati. En toch, de voorouders voor UNU, meka de verzetstrijders, helden en heldinnen, ze hebben nooit stilgezeten. Ze hebben altijd gevochten. Altijd. En sommigen werden wreed mishandeld. Alleen maar om het feit dat de Benko op tegen a Katibo. Brangassa. Onze voorouders hebben het niet makkelijk gehad. En wat los maar etaki 400 jaar geleden, me probeer voor Tjaringwe in Oetontong. Tede mij tak 400 jaar geleden, corrigeer gelijk. Corrigeer. Het is 400 jaar lang. Zo lang heeft het geduurd. A slavernij na een koloniale periode. Branangassa. Want de tata etaki van, waarom kletsen jullie? Het is zo lang geleden, wij waren er niet bij. Maar ik had tegen dat gewoon, jij was er niet bij. Maar kijk om je heen, look al luxe. Zijn je een libino, dankzij a sweaty, a brudo, voor de bigisma voor uno. Met dat concrete, maar met elkaar concrete nummer. 020-788-4305. Studio 5. 020-788-4305. Ja, de bigisma voor UNO, San Nyama Katibo, ze hebben nooit opgegeven. Er is strijd geleverd. Onze helden hebben het met hun bloed en leven moeten bekopen dat wij heden ten dagen fysiek zogenaamd vrij zijn. Want tenano asani de in a DNA voor den patata. Voor de witman, tak ding ete na abasi over unu. Bakra, basi fukra, uye, usapi dok? En fossi,
Tewagastati, dat ben je ook toe in een koloniale periode. Tewaka, dat een wetman en waka met jou. In een mag lukama in een fessi, in een ai, in kot passi. En in sakayu ede. Bradangasa. En tot en met nu hebben sommige mensen van ons dat. Hè? Ze hebben het. Ja. Tewaka witwa mitwa wetman, ja, sakayu ede. Hé! Hey! Ja, wan je er. I abi wan je er. No saka yu je er. Gi a wet man boeken. We zijn allemaal gelijk. En omdat de pradanga de sa de voorouders voelen, de strijders, de warriors, nooit give up, moeten wij heden ten dagen niet opgeven. Een heel simpel voorbeeld. Te yup ting of you gram ting motofus koro. De je poten na tafra, je je wansan fu nyang, wansan fu dringi. Voor het avondeten. Isabi, want isabi te dem ting de bezig zot op skoro energie. Dan willen ze iets drinken. Fu kisip ti zo energie baka. Of iets eten. Een hapje. Isabi, accident ting. Accident. Hoe was het vandaag op school? Kinderen willen ook hun eitje kwijt. Want ze maken nogal wat mee. Is op de ipting, dan word je geleerd om respect te hebben voor de ouderen. Voor de leraar. De leraar takwansani im arki. Of de juf takwansani im arki. Maar soms wordt onze soms vaak wordt onze kinderen onrecht aangedaan. Op een hele subtiele manier. Isabi, we zien de film toch? Per a pause en sek ala de wetip ting. Maar tamen door a blak apti, ama is koi vapti na kwasi, ama ne sek anu vapti. Dat gebeurt ook op die scholen. No las you srevi. No denki van tak, hey, het zit goed op school. Arki. Arki yu pitani, arki yu gran pitani, aksen fa ay gotap skoro. Da inop gogo tek, jugu jugu, gomek jugu jugu nap skoro. Im leer yu pting, sa amus du. Want if you altijd te teke opgeng, i mag teke opgeng, maar if you altijd te teke opgeng, ap ti nooit o trong, ou nooit o tranga, teke op je srevi. Leer ap ting, fa amus verweer en srevi. En Brarangasa, wij, deze generatie, zeg maar, het is onze taak. En mi lop want u brara, he, tele takta pa radio. Mi lop tele takki over uw geschiedenis. Ja, bij Arki en je Arki toe. Wij moeten onze kinderen leren dat wij het ook moeten overdragen. En ze moeten het overnemen. Dadelijk Unu. No demoro. En dat uno wani. Dat de pti otaki mami pa of mi grandpa nooit betegi mi. U moest leer un pitani. U moest stegi den fantak jere no agrontapu disi. No wan kondre no lop ablaka buba fu uno. En if un sabi dati. Dan drindrezi wakti siki. Dan sorgu fantak wetro wan jajamang of wan jaja uma. Unefet makandra. Nee. Unefet makandra. Kwet kweti. We steun makandra, want mi kan te egunu. Zo lees je weer die slechte voorbeeld. Unelop makandra. We roddel over makandra. We taki takru over makandra. We legi makandra. We jarusu tap makandra. Bralangasa. Den bigis man fu unu san ben den na fosi san nyama katibo. Den no be abaten fa san lati. Wij moeten onze kinderen leren om te surviven. Kennis is macht. Want toe fu unu, unu saba geschiedenis echt. Want sommige mensen denken dat a geschiedenis fu unu a begin na a slavernij. Prarasa. Tegenwoordig, ik kan tegen je telefoon en via een woord toe, je toetsen woord en je kies een herbeschrijving zijn naar woord toe.
zo ook over de geschiedenis voor de bigisma voor Onu, voor Afrika. Want wat los maar, ja, ik ben geen Afrikaan, ik ben een Surinamer. Look up, boom, in a speaker in the time, ik if you are an Afrika. Of if Afrikaan broeder not de in your team. Maar dan gaan ze met takatori die zo. Omdat mifeni dat soleisi want toesma voor Onu is sribi. Una ap in de gaten dat ap. Tata systeem, een wet systeem, verdeel en heers, zaaien onder ons, airoko tenanga deftide. Waardoor wij ons op een bepaalde manier gaan gedragen. We hebben het niet in de gaten. Maar als we lezen, en we lezen een systeem voor een wet man, dan was je van tak, hey, om wiki nou. Ik heb me grote vraagtekens over Sang Epsa Nono de in Congo. Want Usabi talk, I apantu di dibri, zo meka den di dibri, San Feni van tak, hey, tum si fursma letap grontapu, dus doan fasi voor a bevolking, a wereldbevolking, komoro minder. Want, Smalai Tumsi. En in het verleden, Bralangasa, Anomitaki, het zijn feiten, is bewezen dat die mannen en die dibri systemen, methoden hebben gebruikt om onze mensen, ja, bijna nog aan het woord toe, maar om onze mensen te ontvolken. Dat want taki. De man en naki was poëtisch zogenaamd tegen een bepaalde ziekte. Maar je no sabi tak as poëtisch dat die. Het is jouw einde. In een man kiest je later morgen, in een man mek je later morgen. Je hebt tot een bepaalde leeftijd te leven. Zoals maar, ik kies een poëtisch, dat later des maar ik kies een ongeneeslijke ziekte. De man praan alle den soort sanidici onder onze mensen, met name in Afrika. Ze hebben het ook geprobeerd. In Suriname, daar komen ze gogotek wel los poëtie tegen dat, tegen dat. Unconi. Want u sabi ook toe van dat, a her coronavirus was ook bedoeld voor ontvolking. En Saepsa Nono in Congo heeft te maken met de ontwikkeling van Afrika. Afrika Wiki. Allemaal, maar de Walokondre in Afrika Wiki. En Salema Edu de Makoji van Tak, hey, Europa, ik kon teki, ik kon furu, maar de man is lever in. De man kon tek de grondstoffen voor UNO. De man is paiwalo rebel, voor tegen de regering. De man is soepwalo faya in de akondre. In literse tijd de maigwanga oli, go to diamant, alles aan die de maigwe. Afrika kowiki. Afrika takiere nou. Het is mooi geweest. Jullie kunnen nu gaan. Wij gaan onze grondstof zelf verder ontwikkelen. Dus aan witman, Europa, naar Amerika en Kondre, de maïsie van tak, hey. Oene man, go maar zomaar voor het tek de grondstoffen. Sta de man e probeer voor doen. De man e probeer voor op invloed. Invloed in die Afrika. En de man e probeer no de. En dat na mi persoonlijke gedachte. Asan die si voor Congo op wan bakate. De man e soeken voor Futjap tjinsen djugo in Akondre om zogenaamd weer in Afrika te kunnen zijn met zogenaamde hulp. En in die tussentijd, de ma is sedentori. Maar Afrika, no is ribiere, maar alleen met probeer voor leggen uit van dat dit systeem om Afrika te ontvolken. En die verdeel en heers in Afrika te behouden is een systeem van Europa
om Afrika in de tang te houden. Voor hoor blakas maar in de tang. Dus, mijn jeres maar etaki, ja, het was op het nieuws. Una moest een brief alles aan zijn leek, want pot tapa nieuws weer. Tede maar een pot san tapa nieuws. Dat na voor beïnvloed unu. De maar etaki alles aan niet over Poetin. Omdat de man wani van tak asal moest we in alles maar tong, tak Poetin, nou aan die debris. Maar fawa kan aan het tra die dibri. Zijn denk je van tak en agado over heel grondtapu. Dat akan doen sa awani tap grondtapu. What about eng? Brada nga sa. Uno sribi. Uno sribi. Omu se follow den san bung san e pesa. Jaso tap grondtapu. Jaso in Holland. Jaso in Ubirti. Tapas koropen em tien view ego. En dan breedt hij dat onze jongeren, nog niet allemaal, maar onze jongeren hebben nu in de gaten van dat jaren al. Als systeem jazo, en of unu, de mij bouwen also in Amsterdam, maar ga goed kijken welke mensen komen in die woningen. Ano blaka malik minanga yu yara. Ano serna malik minanga yu. Het zijn niet onze jongeren. Onze jongeren blijven tot hun 30ste, 35ste, soms 40 jaar bij mama en papa in huis. Op dat dinema vinden we osso. In Amsterdam. En if we osso de, dan moet je, als de huur 1000 euro is, dan moet je minimaal 3000 netto verdienen. Nosso in een kis a osso. En heel veel van onze jongeren, heel veel, vallen tussen wal en schip. Want die verdienen aan money dat. Dus ze kunnen dat huis ook niet betalen. Bradassa, daarom is het takkie. Met de TV gaan naar school, met de leri, met de troon. Afkati notaris, noem maar op. Sportleraar, lerares, leraar. Met de douansani. Met de op de eigen bedrijf. En u noemt concurreer makandra, hè? Lek bedrijf. Om roko samen. Want mi kan tegen uno. U moet zijn luko boom. Die zijn mijn laatste voorbeeld, Samoji. Theosje was een bouwproject. En de Lino noemde in Amsterdam. Was een bouwproject, de mij bouw. Theosje kan de 10 onder. Je hebt een biggie bedrijf. Maar dat je hebt misschien kan de 10 onder aannemers. De man en roko samen. De man zegt no. Je edu udu, mi edu isri, je edu verwarming, mi edu watra. We roko samen. U nebo concurreer makandra. We roko samen. En de man steun makandra. Zij de unu no kan doen dat die ook toe. Uno moest de concurrenten van elkaar. Van elkaar. U moest roko samen. We hebben prataboskopu dis na unu branagasa. Omdat we zien mooie ontwikkeling onder onze mensen. We worden wakker. We worden bewust. Ko hora maar zo. En laten we iets meegeven aan onze jongeren. Kennis is macht. En aan die ouders die nog geen boekenplank voor hun kinderen hebben. Zorg ervoor dat er een boekenplank voor de kinderen is. Koop boeken voor ze. Maar dan bij zomaar boeken die ding. Bij boeken. Zijn Afrikaan. Brada na Asisa. Zijn namang is krivi. Over a bewustwording. Pedenka leerwaan sani. Over unu. Schrijf je. Je put het op een boekenplank. En een kind mag trots zijn. Alla leeste a leeswaan boeken. A put a boeken op een boekenplank. Maar jullie mama na papa, oma, opa. Om zorgen van dat boekenplank. Die na osso. Kennis. Is macht.

Yum sabi dat no no de ye arki Radio de Leon. Dat was mooi die DC. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, in de tuin, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki. A radio no no de. Wel los maar e roko in a bouw, in de tuin. Isabi, broeiana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker, drukker en drukker onderweg. En in de regio kun je dat goed merken aan een paar dagelijkse files. Met name de Afsluitdijk, daar is het druk, met name richting Friesland. Tussen Wieringerwerf en Brezandijk 5 kilometer en 20 minuten. De andere kant op, richting Noord-Holland, is de vertraging zo'n 10 minuten over de dijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Flashback tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
1: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@

Ati, dapper markt, aboyo, de muzuk sana melis winkri, dapper you café, alla sandi saya fanood. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.

0: Uno de ye Arki Radio de Leon.
1: Suriname, amor sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
2: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
3: Radio de Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met We Tak Akara Tang.

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met Wetak Akara Tani.

Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.

0: En twee van die parels zitten hier in de studio. En ik ga even met ze praten. Eerste vraag. Mag ik u tutoyeren?
1: Dat mag.
0: Dat mag.
1: Zeker.
0: Oké. Nou, ik heb hier in de studio, hier tegenover mij zit...
2: Shafir Sobrati.
0: En...
1: Otalia Sordam.
0: Akwaba, welkom in de uitzending hier bij Radio De Leon.
1: Dank u wel.
0: We gaan met jullie praten, want de luisteraars zijn altijd... Kijk, ze zeggen altijd tegen meneer Lewin... Je moet de mensen vragen of je ze bij hun voornaam mag noemen. Want het is netjes als je dat van tevoren vraagt. Dus ik doe dat vandaag.
1: Wordt gewaardeerd.
0: Oké, ik ga jullie een paar vragen stellen. En ik ga jullie vragen om daarom een antwoord te geven. Want we gaan zo meteen praten met jullie als twee van de parels van Zuidoost. Zuidoost heeft meer parels, maar jullie zijn twee bijzondere op dit moment. Omdat jullie nu op de radio zijn, live. Maar de luisteraars willen weten, wie is Shafir Sobrati en wie is Otalia Sordam? Zullen we bij de dame beginnen? Sordam is trouwens een bekende naam, hè?
1: Ja, dat klopt. Is inderdaad een bekende naam in de Surinaamse gemeenschap. En ik probeer die naam nu kracht te geven nog meer. Ik ben Otalia Sordam dus. Ik ben 28 jaar, kom uit Amsterdam.

0: Amsterdam, Amsterdam Zuidoost om precies te zijn. En ja, ik ben nu heel erg betrokken in de gemeenschap binnen Zuidoost. We proberen eigenlijk allemaal leuke dingen uit te lichten, bestaande initiatieven in hun licht te zetten, want er is heel veel.
1: Ja, ja, wacht, je gaat te snel. Ja.
0: Maar dat is wie ik ben.
1: Ja, we willen weten wie je. Vertel iets over jezelf. Ik bedoel, ja.
0: Ik ben dus maatschappelijk betrokken heel erg binnen Zuidoost. Ik studeer, ik zit in de afrondende fase van mijn opleiding notarieel recht.
1: Notarieel recht?
0: Ja.
1: Dus je wordt notaris?
0: Met Gods wil.
1: Hé, er is veel werk hoor.
0: Ja, nee, okay, dat is okay. Waar. Dat is leuk. Goede branche.
1: Milopso, geweldig. Laat onze jongeren horen dat een jongere studeert voor notaris.
0: Ja, nee, is belangrijk. En daarom willen we ook naar de radio en dingen vertellen. Omdat als wij het kunnen, dan kunnen anderen het ook.
1: Zo is dat. Sport.
0: Meer sporten. Ik doe Pilates.
1: Pilates.
0: Ja, stop. Goed voor je lichaam. Rugpijn is weggegaan. Het is... Je daagt jezelf continu uit. Dus ik vind het echt een topsport. Ik doe het al langer dan 4 jaar nu inmiddels. Dus daar haal ik heel veel energie uit. Ik hou van matcha. Ik heb ook een matchaatje bij me.
1: Je noemt allerlei rare namen hier. Pilates, matcha. Niet iedereen weet het hoor. Ik ook niet.
0: Het is
1: wat staat nou matcha?
0: Matcha is dus een Japanse groene thee.
1: Oh.
0: Maar het wordt dan zeg maar tot poeder gemaakt. En dan kan je het ijs drinken of met koffie. Sorry, niet koffie. Of met melk. Dus dan heb je een matcha latte. En het is een beetje een hype. Maar ik vind het oprecht heel lekker. Dus het is niet dat ik het drink voor de hype. Maar ja, ik kan er gewoon van genieten.
1: En daar zitten vitamine in?
0: Het is best wel gezond voor je, ja. Okay. Je moet het niet te vaak drinken. Maar ik ben geen... hoe noem je dat? Expert. Dus... Ik zal niet te veel richtlijnen geven.
1: Pilatus?
0: Pilatus.
1: Pilatus.
0: Ja. Focus, focus, Pilatus vast.
1: Leg de luisteraars uit wat je bedoelt met Pilatus hoor. Sport.
0: Pilatus is een soort groepssport. Je hebt verschillende vormen. Je kan het op een matje doen. En dan gebruik je voornamelijk je eigen lichaamsgewicht. En misschien soms van die kleine tools zoals weerstandbanden en zo. En dan ga je gewoon lekker op een matje oefeningen doen. Dat is heel leuk, vaak in groepsverband. Maar je hebt ook reformer pilates. Dan zit je op zo'n op een reformer apparaat. En dan doe je enigszins dezelfde soort oefeningen. Alleen nu heb je ook weerstand op dat apparaat. En dan kan je train je vooral je core en je rug. En je lichaam wordt heel defined daarvan. Dus ik ben echt achter spieren gekomen waarvan ik niet eens wist dat ik ze had toen ik daarmee begon, zeg maar.
1: Zo? Ja. Je maakt de luisteraars wel een beetje nieuwsgierig, hoor.
0: Het is ook gewoon echt goed voor je. Het is ook goed voor je als je lichamelijke klachten hebt, want je bent eigenlijk continu alles aan het versterken. Ik heb ook in een groepje gezeten met wat oudere mensen die dan bijvoorbeeld aan het herstellen zijn met hun heup en zo. En het is gewoon, je wordt er heel sterk van.
1: Je gelooft het niet, we hebben nu al een beller. We gaan kijken wie dat is. Even kijken, doe ik het goed? U bent in de uitzending. Goedemorgen, wie bent u?
2: Goedemorgen, Lilian. Hallo?
1: Ja, Lilian, hoe meer?
2: Wilson.
1: Wilson. En ja. U wilt reageren op het programma?
2: Ja, nee. Ik heb er gehoord toen ze dat eerste ding heeft gezegd. Denk ik matcha en al die dingen. Kreeg ik geen diarree.
0: Mevrouw Lilian. Nee, het is wel goed voor je spijsvertering en zo, inderdaad. Maar het is gewoon een drankje. Het is net alsof je thee drinkt. Het is eigenlijk een vorm van groene thee. Dus
2: Nee, weet je waarom? Omdat ik hoor die dingen wat je zei, denk ik, oh my god, als ik het gebruik, ik diarree krijgen.
0: Oh nee, als dat er zo zou zijn, zou ik het niet zo frequent drinken. Maar het is een valid, hoe noem dat? Een goede vraag.
1: Lilian, maak je geen zorgen. Je kan het gewoon. Ik kan dringen gewoon.
0: Je kan gewoon een matcha bestellen.
1: Oké. Okay. Was dat hem, Lilian?
2: Ja, dat was het.
1: Oké, okay, dankjewel voor je belletje.
2: Ik was er verder.
1: Oké.
0: Dank u wel.
1: Nou, dat is heel snel gegaan dat jullie nu al een belletje krijgen. Misschien dat mensen zo meteen bellen om te vragen hoe het zit met die
0: Pilatus.
1: Pilatus. Amigado. Oké. Dat is alles wat je op dit moment over jezelf wil vertellen.
0: Ja, dus dat, ik denk het wel. Mijn opleiding waar ik vandaan kom. En we gaan straks wat dieper in op het maatschappelijke stukje. Dus ik denk dat dit wel de hoofdlijnen zijn, ja.
1: Mooi. Dan ga ik naar onze andere gast, Javier. Zubrati Javier, vertel even aan de luisteraars. Je verstaat ze naar tongen toch? Hey. Sumanayu, wie ben jij?

0: ik neem aan mooie dingen.
1: Mooie dingen, maar ook dingen die een steentje zijn in je rugzak.
0: Oké.
1: Om het zo mooi te mogelijk te zeggen. Want doordat je dus opgroeit in Amsterdam Zuidoost, krijg je ook van... Bij mij dan kreeg ik dan een lager studieadvies. Dus moest ik vanuit VMB basis omhoog klimmen naar op een gegeven moment naar HBO. Dus dat heb ik toen ook afgerond. Ik heb ook op het ROC gezeten daarvoor en niveau 3 en 4 afgemaakt in 4 jaar tijd. En toen daarna ben ik gaan denken van wat wil ik eigenlijk met mijn leven? En ja, toen had ik gelukkig een zus die zei van kijk verder dan je horizon breed is. En die heeft me toen gezegd van ga het gewoon proberen, ga gewoon even kijken. Ga naar die open dag en kijk gewoon. Toen dacht ik, nou, ik ga even kijken naar of HR. Want ik deed filiaalmanagement, dus in de detailhandel. En of HR was het dus Human Resource Management, voor de mensen die niet weten wat HR is. En ik heb daarna gekeken naar een IT-opleiding, Business IT en Management. Een soort brugfunctie tussen de IT en de business. En toen zag ik bij HR dat er heel veel vrouwen waren. Toen dacht ik van ja.
0: Heel veel vrouwen?
2: Ik zou juist een reden voor sommige mensen zijn om die opleiding te kiezen.
0: Oh, jij was de enige man daartussen.
1: Enige man, ja. Is confronterend.
0: Nou. Je was gezegend. Maar ga door.
1: En toen zei ik tegen mijn zus van ja, die IT-functie vind ik echt, lijkt me echt leuk, die opleiding. Maar ik ben dom. Ik weet niet beter. Ik kan dit niet. En toen zei mijn zus, weet je wat, ga het gewoon proberen. En kijk waar je terechtkomt. En ja, nu zie je, meer dan 7 jaar later zie je nu dat ik dus nu werkzaam ben bij een financiële instelling in de IT. Ik ben nu al 5 jaar, dit jaar is mijn 5e jaar als manager in de IT.
0: Wauw.
1: En ze noemen me ook wel IT-expert op het gebied van operations, infrastructuur en security.
0: Wow.
2: Mag ik even aanvullen dat deze man echt een wizard is? Er zijn echt dingen dat ik soms denk van, hoe krijg je dit voor elkaar? En dan bel ik zelf en dan zeg ik, kan jij hier iets van maken? En hij fixt het gewoon altijd. Dus ja.
0: Geef eens een voorbeeld.
2: Nou, echt, je hebt heel veel van die graphic programma's om bijvoorbeeld content te maken, maar ook een website bouwen. Ik, voor Parels en van Zuidoost hebben we ook een website weten te bouwen. En ik zei van ja, ik wil een beetje dit en zo en zo en zo. Maar ja, ik kan niet coderen of wat je allemaal moet doen om dat te doen. Dat is niet mijn expertise. En Shaf, hij zet het gewoon in elkaar.
0: Wauw.
2: Echt met. En soms praat ik niet eens heel duidelijk. Want dan
0: maar hij
2: begrijpt het en hij brengt het gewoon tot leven. Het is zo knap. Wow. Ja, echt leuk.
0: Maar Xavier, is dat iets wat je hebt moeten aanleren of is het gewoon talent?
1: Ik vind iedereen die ook vanuit Suriname komt en naar buiten, we hebben allemaal een soort hustle mentaliteit, want anders kwamen we hier niet. En kijk, ik heb ook workshop WordPress gegeven, dus hoe bouw je een website? Maar op een gegeven moment, na al die jaren, vergeet je het, want je bent ook mee bezig met andere dingen. Is het talent? Ja. Of is het een verborgen kracht? Het is lastig.
0: Is een combinatie van?
1: Ik denk dat het een combinatie van is, ja.
0: Mooi, man. Ik blijf nog even bij jou, Xavier. Want in het voorgesprek hebben we iets leuks ontdekt.
1: Ja.
0: Mijn beste vriend is jouw oom.
1: Klopt.
0: Hoe heet hij?
1: Aaron Barsati.
0: Nami Mati. Want jouw moeder is Barsati.
1: Ja, klopt.
0: En jouw vader is Zubrati.
1: Yes.
0: Oké. Nou, we gaan zeker contact opnemen met Haroon. Om hiernaar te luisteren, om naar jou te luisteren.
1: Gezellig, dank
0: en
1: je.
0: Ik denk, want was jij op het feestje van Haroon toen hij 60 was geworden in Rotterdam?
1: Ik denk het niet, nee.
0: Oké. Want daar was heel veel familie, maar goed. Ik was er ook in elk geval. Hey, maar goed, jij bent nu even centraal. Of jij staat centraal. Otalia, we gaan even naar jou. Want voordat we overgaan naar het officiële gedeelte Parels van Zuidoost. Welke ondeugende dingen heb jij gedaan toen je een klein meisje was?
2: Ik weet dat dit radiostation in vele Surinaamse huishoudens aanstaat. Mm-hmm. Dus... ik heb niet zoveel ondeugends uitgesproken. Mijn moeder...
0: Nog die mensen.

0: Moet ik je vader bellen? Want ik ken hem hoor.
1: Ik weet het.
0: Oké.
1: Nee, maar ik was oprecht niet zo heel ondeugend. Mijn ouders waren best wel streng. Mm-hmm. Mijn moeder in ieder geval op een positieve manier. Dus ik was ondeugend binnen hele strakke kaders. Weet je, een keer wat later thuiskomen als je buiten mocht spelen. Of een keertje naar de stad. Terwijl je dan zegt dat je naar de film ging of zo. Maar niet, ja, niks geks.
0: Dus je hebt nooit een snoepje of een koekje?
1: Ik heb per ongeluk ooit een potje glitter van de Ethos in mijn jaszak gezet. Toen ik echt heel jong was. Maar ik was ernaar aan het kijken en ik deed zo. En toen vergat ik het. Nou, ik heb het geweten. Mijn moeder heeft me teruggesleept naar de Ethos. En toen zei ze, moest ik gewoon aan die dame zeggen, ik heb dit gestolen. Maar dat was niet eens mijn intentie. Dus toen moest ik sorry zeggen. En daarna durfde ik nooit meer iets te vergeten in mijn hand of zo. Dus nee, ik heb ervan geleerd.
0: Oké, leuk. Nou, dan weten de luisteraars dat ook. Weet je, kijk, het zijn dingen die in het verleden zijn gebeurd. Je kunt het niet terugdraaien. Snap je? En iedereen heeft wel eens wat gedaan toen hij jong was. Ook ik, Isabi. Xavier. So, Ogri, you do the you been the Peking boy.
2: Ja, ik heb wel eens de auto van mijn vader een keer gereden.
0: Hoe oud was je toen?
2: Ja, ik zat nog op de basisschool.
1: Op de basisschool?
0: Hé, je bent ja adequaat, hè?
2: Ja, en ik heb ook wel een keer motor gereden.
1: Oh,
2: Maar ja, zo gaan die dingen toch. Ik denk dat hij dat ook wel eens een keer gedaan heeft.
0: Ik had alles niet aankomen behalve deze.
1: Nee, maar nu je het zegt, ja, same.
2: Toch?
1: Ja, scooter toen ik nog geen rijbewijs had of zo.
2: Ja.
1: Ja.
0: Wauw. Oké. Luisteraars, ik praat dus hier in de studio met Otalia Zordam. Kleindochter van oom Max. Ja, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: En Xavier Subrati Barsati, neefje Fumi Biggie Beste Matti Haroun Barsati. Mm-hmm. Oké, wat Archiwan Pokuno, even kijken wat ik klaar heb gezet. Even kijken, waar is het nummer? Ik weet niet hoe het klinkt hoor, maar we gaan het gewoon even zetten.
1: We zijn benieuwd.
0: Het heet Djugu Djugu, of moet ik Frenna zetten?
1: Doe maar Djugu Djugu.
0: Djugu Djugu. We gaan naar Djugu Djugu.

0: van Amsterdam Zuidoost. En ik weet dat heel Amsterdam Zuidoost op dit moment op luisteren is. Ja, toch?
1: Yes.
2: Yes.
1: Hoop ik wel, ja. Wij zijn

0: En we praten vandaag met deze twee parels. Otalia en Xavier. Xavier.
1: Xavier, yes.
0: Ja, het klinkt een beetje eigenlijk, het lijkt een beetje op Xavier, maar goed. Oké, okay, jullie zijn twee parels van Amsterdam Zuidoost. Neem de luisteraars even mee als het gaat om de parels van Zuidoost. Wat moeten de mensen daarbij zich voorstellen? Otalia.
2: Nou, ik ga straks het woord geven aan Xavier, want hij is eigenlijk de initiatiefnemer van het platform Parels van Zuidoost. Maar de manier waarop we eigenlijk elkaar zijn tegengekomen, dat was wel heel bijzonder. Dus dat is wel leuk om te vertellen. Ik heb de gelegenheid gekregen via het netwerk wat ik de afgelopen jaren heb opgebouwd om een heel leuk project neer te zetten in Amsterdam Zuidoost. Xavier en ik kennen elkaar. We zitten samen in het adviespanel van een project dat bij de gemeente wordt gedraaid, genaamd Bright Minds. Ook voor jongeren die zich willen positioneren op de arbeidsmarkt beter.
0: In Zuidoost?
2: In Zuidoost. Dus okay. Dat is vanuit de gemeente. Mm-hmm. Maar zo zijn we elkaar tegengekomen. En op een hele mooie dag had ik opeens de ruimte om dus een project neer te zetten. En in een soort van gelijk moment kwam Xavier naar me toe en zei van, ik heb een heel leuk idee. Toen hadden we nog niet met elkaar besproken dat het project eraan zat te komen. Maar hij zei, ik heb een idee en ik denk dat jij wel een waardevolle input kan hebben. En toen zijn we eigenlijk met nog een klein groepje die er helaas vandaag niet bij konden zijn, aan tafel gaan zitten. En toen heeft Xavier zijn idee gepitcht. Dus misschien wil jij er wat meer over vertellen. Wat daar
0: Xavier, wat was het idee?
1: Ja, ik... zoals ik al in mezelf voor had gesteld, zeg maar. Ik heb mijn zus gehad die me heeft gezegd van, kijk verder naar je horizon breed is. Ga het uitproberen. En zo kon ik meerdere mensen met mij, gaandeweg mijn carrièrepad die ik heb gezien, heb ik mensen gesproken die aangeven van, nee, dit is mijn horizon en het is niet breder dan dit. En daarom heb ik nu, Parels van Zuidoost, zeg maar, bedacht, omdat ik zie van, ik kijk om me heen en ik zie zoveel potentie, zoveel talent, ook in Zuidoost. En de dingen die belicht worden zijn alleen maar slecht vanuit Zuidoost.
2: Dank wel, ja.
1: En daarom vind ik het zo jammer dat heel veel jongeren, jong professionals die vastzitten in die vicieuze cirkel, dat ze dus ook gestimuleerd worden door hun omgeving, maar soms ook dus de verkeerde kant op. Want het is ook mindset.
0: Ja.
1: En juist die mindset en die angst houdt ons gewoon klein. En ik vind dat we met z'n allen gewoon omhoog mogen kijken. En vandaar heb ik dus Parels van Zuidoost bedacht.
2: En dat is dan een soort platform, moet dat zijn, waarin dus de jongeren waar Saf net over had zich herkennen in bijvoorbeeld rolmodellen. Want Parels uit Zuidoost is niet... Het is heel breed. Het kan iemand zijn die het op corporate, dus zakelijk niveau, heel erg goed heeft gemaakt en een achtergrond heeft uit Zuidoost. Maar het kan ook een dokter zijn die opgegroeid is in Zuidoost. En met dat platform proberen we eigenlijk zulke rolmodellen een podium te geven, zodat jongeren die ons dan gaan volgen kunnen zien van, hey, maar ik had niet gedacht dat dat mogelijk was. Maar nu zie ik gewoon iemand die uit Zuidoost komt die dit ook heeft gedaan. En dat kan een soort van inspiratie opwekken om verder te gaan en je horizon dus te verbreden en die grenzen te verleggen die soms onbewust in ons hoofd zijn opgelegd door je omgeving. Mm-hmm. En dat is eigenlijk waar Parels van Zuidoost voor gaat nog steeds wild staan eigenlijk, ja.
0: En hoe bereiken jullie die jongeren?
2: Nou, toevallig, dus zoals ik net al aan het begin aangaf, kwam dit heel mooi samen. Dus ik mocht een project best wel vrij invullen. En Saf zei, ik wil een leuk platform, waardevol platform opzetten. En toen zei ik van, weet je, laten we dit samen gaan doen. Want ik vind Parels echt top. Ik heb ook heel veel zelf moeten ondervinden gedurende mijn loopbaan. En dat heeft niks met mijn ouders te maken. Want ik heb toevallig ook bijvoorbeeld mijn moeder en mijn vader, die zijn ook heel erg betrokken geweest met mijn opleiding, et cetera. Maar toch enigszins beperkt door bepaalde omstandigheden, waardoor ik alsnog zelf heel veel moest ondervinden. Dus ik stond helemaal achter zijn idee. En toen zei ik van, laten we dit project dan gebruiken om en het platform te lanceren en om direct zoveel mogelijk jongeren te bereiken. Op dit moment doen we dat vooral via Instagram, maar onlangs heeft ook de Bijlmerrun plaatsgevonden. top-event. Echt, Zuidoost stond helemaal... De sfeer was gewoon perfect. We hebben lekker geflyerd. Mensen koud aangesproken.
0: Ik denk dat we een beller hebben. Oh. Die gaan we even in de uitzending halen. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
3: Goedemiddag, meneer Lewin.
0: Goedemiddag, meneer Baer.
3: Ja, ik wist je op mijn YouTube, ja, telefoon. Al die studenten, ja, van hoog uniform, ja, Bilo. Gaat de dag verlaten. Naar Holland. Ik ben echt blij.
0: Oké.
3: Allemaal, ja, ik ben blij, ja.
0: Dus je bent trots op die jongeren?
3: Ja, ze naam is hier weer.
0: Mooi man.
2: Dank
0: mooi man.
2: Blij, ja. Mm-hmm.
0: Oké. Okay. Ja. Grand Tangi Paer.
3: Ja, ik ben echt blij, ja.
0: Oké.
3: Ja.
0: Hij maakt jullie eigenlijk een compliment.
2: Ja, dat is super fijn om te horen. Dat is ook kracht. Extra motivatie om door te gaan.
0: Dat is hartstikke fijn. Grand Tangi Paer. Maar jullie waren gebleven bij de jongeren die jullie benaderen. Laatst zeg je Bel me Run. Ja. Dat was afgelopen weekend, hè?
2: Ja, het was echt was super fijne sfeer. Het was voor het eerst ook bij Krijnes. Normaal was het dan bij op het Anton de Komplein. En ja, wij moeten dus willen een groot aantal jongeren bereiken. Ik zal heel even een kort stukje over het project zelf vertellen. Wij zijn begonnen met een heel leuk project waarin wij jongeren tussen de 18 en de 30 jaar gratis de gelegenheid kunnen geven om zich te ontwikkelen op het gebied van vijf pijlers. Namelijk ondernemerschap, professionele loopbaan, persoonlijke loopbaan, kunst en cultuur. En sport en mental health.
0: Okay.
2: Ja, dus en dat zijn allemaal mini-trajectjes die ze dus in de komende 2 tot 3 maanden gratis kunnen volgen. Allemaal in Zuidoost. Deze trajecten worden ook gegeven door hele mooie initiatieven die al bestaan in Zuidoost. Maar die bijvoorbeeld nog niet het grote podium zodanig hebben gezien. Dus we proberen die initiatieven waar we dus heel erg in geloven. Ik zal ze zo even nog bij naam benoemen. In hun licht te zetten, uit te lichten op ons platform. En ook zeg maar de deelnemers met hun kennis laten maken. En je kan je dus gratis ontwikkelen. Als je denkt aan professionele ontwikkeling, kan je bijvoorbeeld denken aan hoe netwerk ik. Hoe kan ik me prettig voelen op de werkvloer zonder dat ik het gevoel heb dat ik mezelf moet veranderen. Want dat kan je ook heel snel denken van, oh ja, maar corporate, het zakelijke leven is niet voor mij. Want ik kom uit Zuidoost. Ik ben een beetje wie ik ben. Dat wordt vast niet gewaardeerd, dus ik probeer het niet. Maar er is ook een soort van kracht. Het is eigenlijk niet eens talent.

0: is meer een soort weten te navigeren in bepaalde omgevingen. Om daar wel naartoe te gaan en trouw te blijven aan jezelf, maar je ook niet te laten ontmoedigen door je omgeving. Hoe kan je jezelf zijn door je een beetje daarin aan te passen? Dus dat is wat we dan bij de professionele pijler willen meegeven. Ja, LinkedIn, hoe positioneer je jezelf professioneel, bijvoorbeeld op social media? Dat komt ook aan de orde. En dat is een pijler die Parels van Zuidoost zelf geeft. Juridische kracht, waar heb je recht op als werknemer? Hoe ga je de onderhandelingen in? Dus dat is allemaal super waardevol voor je verdere loopbaan. En misschien ook dat net dat setje wat sommige jongeren uit Zuidoost nodig hebben om de volgende stap te maken in hun carrière.
1: Maar begrijp ik goed, dit is een project.
0: Dit is Parels van Zuidoost is een blijvend platform.
1: Okay,
0: maar ja? We mogen ons heel trots lanceren met dit grote project.
1: Okay.
0: Dus op dit moment proberen we zoveel mogelijk mensen te werven. En dit is eigenlijk het begin van hopelijk nog heel veel moois. Workshops die we uiteindelijk gaan aanbieden. Maar ook jongeren en professionals samen in connectie brengen met elkaar.
1: Waarom ik die vraag stel is omdat ik weet, het is ook een paar keer hier aan de orde geweest. Er zijn heel veel jongeren die vallen tussen wal en schip. Mm-hmm. Ze gaan niet naar school, ze werken niet.
0: Ja.
1: Wat doen ze? Sommigen zijn dus nu bijvoorbeeld ook thuis en die luisteren. Omdat mama de radio aan heeft staan, luisteren ze ook. Wat voor boodschap geef je aan die jongeren?
0: De boodschap die ik aan hen wil geven is, zeg maar, je kan je altijd blijven ontwikkelen. En het hoeft niet altijd in de vorm te zijn die mensen, zeg maar, jou voorschotelen of de maatschappij jou voorschotelt. Maar letterlijk al inschrijven aan zo'n project als dit, is gewoon even je brein kriebelen. Al heb je nog geen idee van hoe je moet gaan ondernemen, maar er is een kleine interesse van binnen van, oh, ik zou misschien ooit wel iets voor mezelf willen beginnen. Is dit bijvoorbeeld een perfecte kans om die al bestaande interesse te verdiepen? Van, het is een mini-traject. Bij ondernemerschap ga je bijvoorbeeld binnen een looptijd van 3 weken... ga je leren hoe je van 0 naar pitch ready kan gaan. En je wordt dan begeleid door echte professionals. Volgens mij komt er ook iemand van Microsoft langs. Wordt gecoacht. Waar kan je, moet je beginnen als je nog geen idee hebt? Hoe kan je AI gebruiken om tot die pitch te komen? En hoe kan AI jou ondersteunen met het starten van een onderneming? En het klinkt allemaal heel moeilijk, maar het wordt zo laagdrempelig ingezet dat zelfs als je er nog geen idee van hebt, dat je met waardevolle informatie weggaat. En hoe je er daarna mee omgaat, dat is als jongere zijnde dan jouw eigen keus. Maar dan weet je in ieder geval dat het er is. En als je daarna denkt van, ik wil me verdiepen, kan je altijd weer aankloppen bij dit initiatief. En verder deel gaan nemen, ja.
1: Luisteraars, ik heb hier dus in de studio deze mooie stem die u hoort. Dat is Otalia Zordam. En die andere jongeman, dat is Xavier Zubrati. Xavier.
2: Yes.
1: Als ik Otalia zo hoor, komen jullie uren en handen tekort. Ja. Maar kun je aangeven, is het bedrijfsleven bijvoorbeeld in Amsterdam-Zuidoost ook een onderdeel van jullie project?
2: Zeker, want de pijlers die Otalia noemt, is zeg maar, we doen het samen. Dus we doen het samen met de initiatieven die al in Zuidoost zitten.
1: Mm-hmm.
2: En hoe ik zelf Parels verder zie groeien, is dat we een community worden. En dat we met z'n allen elkaar in de kracht zetten. En dat we ook deuren kunnen openen. Deuren die dus nu dicht zijn voor ons. Dat die open gaan.
0: Ook op zakelijk niveau dus.
1: Ja.
0: Met werkgevers, et cetera.
2: Ja. Want er zijn zoveel mooie grote bedrijven in Zuidoost. Maar hoeveel van mensen van Zuidoost werken daadwerkelijk in Zuidoost?
0: Ik heb me laten vertellen dat dat volgens mij maar 3% is. Terwijl er echt duizenden banen zijn. Want al die multinationals die zijn gevestigd in Zuidoost. En dan is het toch wel colder dat dan de mensen die hier wonen, buiten hun eigen omgeving of misschien zelfs buiten Amsterdam naar moeten reizen om überhaupt aan een baan te komen.
1: Ja.
0: Maar gelukkig kennen we ook, wat Shaf net zegt, heel veel waardevolle initiatieven die dit proberen te bevorderen. En wij willen daar ook een van zijn, zeker.
1: Kijk, wat ik uit dit gesprek ook haal, maar ook uit andere gesprekken, Zuidoost bloeit.
0: Ja.
2: Zeker.
1: Van werkgelegenheid, maar het zijn mensen die van buiten af komen werken in Zuidoost.
0: Klopt.
1: Ook als je kijkt naar, kijk maar gewoon rond, al die bedrijven.
0: Yeah.
1: Die komen niet uit Amsterdam. Die komen uit het zuiden, uit het noorden, uit het oosten. Die komen hier werken.
0: Precies.
1: Maar als ik jullie zo hoor, dan is het jullie doel om de jongeren van hier om ze perspectief te bieden.
2: Yes.
0: Zeker.
1: Want ook zij zouden bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, onder ondernemers kunnen worden. Mm-hmm. En ook kunnen aansluiten bij het bedrijfsleven hier in Zuidoost.
0: Ja.
1: Dat is ook jullie doel, toch?
0: 100%. Wat Shaf net zei, wij hebben allemaal best wel wat dingen moeten ondervinden om te komen waar wij nu zijn. En ik denk dat onze toekomst, en daar ga ik gewoon vanuit, nog veel mooier gaat worden. Alleen, we hebben wel al een hele weg afgelegd. En als wij, zeg maar, jongeren een beetje tools kunnen bieden om diezelfde weg voor hun te vermakkelijken, waarom niet? En dat is eigenlijk echt wel de achterliggende gedachte van en het project en Parels van Zuidoost. En ook de partners waarmee we samenwerken binnen dit project.
1: Wauw. En stel jongeren die bijvoorbeeld nu luisteren, of ouders van jongeren, of opa's, oma's van de jongeren, want die luisteren vaak naar de radio.
0: Mm-hmm.
1: En ze willen de jongeren die ze in hun familie hebben, die bijvoorbeeld niet naar school gaan, mm-hmm. of wel naar school gaan, maar ze horen jullie nu op de radio. Hoe komen ze in met jullie in contact?
0: We hebben een hele mooie website, zoals ik al zei, die Shafir heeft gebouwd. Dus ik raad iedereen zeker aan om de website te bezoeken. Daar staat ook meer informatie over alle inhoudelijke pijlers. Onze website is www.parelsvanzuidoost.nl.
1: Dat is makkelijk.
0: Ja, heel makkelijk. Niet te missen. Daar staat dus ook de inhoud, verder meer informatie over de verdere inhoud van het project, de partners waarmee we samenwerken. We zijn op Instagram actief. Ook @parels van Zuidoost. Dus daar kunnen dan eventueel de jongeren ons vinden. En ook alles omtrent het project, zeg maar, in de gaten houden. En we komen nog ook binnenkort op LinkedIn en Facebook.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Oké. En hoe lang zijn jullie al bezig?
0: Ja. Nou, we zijn al eventjes bezig. Eigenlijk niet. Helemaal niet zo lang. De kans om dit project neer te zetten, die kwam in april op mijn pad. En het was eigenlijk, werd er gezegd van ja, we willen graag dat je op 1 mei al live gaat. Ik vond het spannend, maar het was ook wel een uitdaging. Dus toen kwam Shaf met Parels van Zuidoost. En dan ging mijn creatieve brein gewoon werken. En ik dacht, weet je, we gaan dit en dit en dit doen. En zijn jullie daarmee eens? Dus we hebben eigenlijk het opzetje van het project echt binnen 3 weken of zo gedaan.
2: Heel snel.
1: Zo?
0: Ja, maar dat laat ook gewoon de verbondenheid binnen Zuidoost zien. Want alle partners die meedoen aan dit project, dus die zeg maar zo'n pijler hosten, zijn op dit moment ook mensen die ik gewoon ken vanuit mijn netwerk. En waar ik ook in geloof als zeg maar ondernemers. En toen ik hun belde, was iedereen gewoon direct van, oh, wat tof, wat dope. Dit gaan we gewoon doen. En ook tof dat we het gratis kunnen aanbieden aan die jongeren. Dus dat liet gewoon welwillendheid zien. En uiteindelijk laat dat ook gewoon zien dat de achterliggende gedachte van al deze initiatieven, waaronder die van ons, altijd is verbinden. Verbinden en helpen om jongeren te ontwikkelen, om zelf in hun kracht te komen te staan. En dat is ook eigenlijk de hele achterliggende gedachte van dit project. Zien hoe verschillende initiatieven samenkomen met hetzelfde doel.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Klinkt heel, heel mooi.
0: Ja, dus iedereen heeft ook echt in een korte tijd, want ik zat er dan bovenop met
2: met de gouden hamer.
0: Ja, we're on a tight schedule. Maar iedereen was gewoon super enthousiast. Ik kreeg echt op een korte termijn gewoon prachtige plannen aangeleverd. Van dit willen wij de jongeren meegeven. En ja, iedereen stapte er gewoon met een gestrekt been in. En dat was gewoon prachtig. Want je kan ook mensen tegenkomen die dat zeggen van, oh ja, gaan we doen en dan gebeurt het niet. Mm-hmm. Maar dit zag, ja, het was gewoon prachtig. Ik ben echt
1: Een vraag die wij niet echt hebben voorbereid. Maar is er ook een mogelijkheid dat jongeren zich buiten Nederland kunnen gaan profileren via jullie project?
0: Dat is je laat me nu eigenlijk voor mijn tijd wat zeggen. Maar nee, daar willen we eventueel ook wel naartoe. We zijn er nog mee bezig. Er zijn nog geen concrete plannen om dat te realiseren. Maar we weten bijvoorbeeld dat Heritage Month eraan zit te komen. Er zijn nu goede gebanden ontstaan met Surinaamse diaspora. Dus ik denk dat daar zeker wel een rol voor ons zit uiteindelijk. Ook met studenten die bijvoorbeeld hier naartoe komen en zich niet wegwijs weten te maken. Heel veel gaan bijvoorbeeld op de campus op Diemen. Je hebt studentenwoningen in Zuidoost. Dus dat is zeker een hele mooie doelgroep die we uiteindelijk willen bereiken, ja.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Mooi. En de leeftijd waarop jullie je concentreren is 18 tot 30 jaar.
0: Voor dit specifieke project wel, ja. Dus 18 tot 30 jaar. Die jongeren kunnen zich gratis aanmelden. Het liefst jongeren met een binding van met Zuidoost. Puur omdat wij er vanzelf daar ook vandaan komen. En ja, toch voor de lancering van dit project dat iets terug willen geven aan onze community. Mm-hmm. Maar ken je iemand uit Amsterdam die bijvoorbeeld opgegroeid is in Zuidoost, maar daar niet woont, is dat ook al een binding. Dus laat ja, uw neefje, nichtje, of als je zelf een jongere bent die luistert, laat je daar vooral niet door afschrikken. Er wordt ook na de aanmelding nog een contact met je opgenomen. Ga daar nog eventjes over praten. Maar als jij je gewoon wilt ontwikkelen, dan wie zijn wij om daar nee tegen te zeggen? Maar voor nu ook wel het liefst binding met Zuidoost.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Oké, okay, nou dat is heel mooi wat jullie aan het doen zijn. Complimenten.
0: Dank je
1: wel. Net zoals meneer Paen het heeft gedaan om jullie een compliment te maken. Is er nog iets waarvan je denkt van dit wil ik nog even delen met de luisteraar? Safir.
2: Ja, zeker. Want kijk, dit idee is niet overnacht gegaan. Dit is iets wat je ziet dat heel veel dingen in Zuidoost worden geregeld. Maar ze bereiken de juiste mensen niet. Ik werk zelf dus bij een financiële instelling. Nu al iets van 8 jaar. En naast mijn werk zet ik me ook in als vrijwilliger. Op scholen, op middelbare scholen. Ik geef daar carrièrecoaching. En ik denk elke keer van, als ik zo'n student dan spreek, die dan zegt van, ik stel me dan voor, ik zeg oké, okay, wat denk je dat ik voor werk doe? En dan zeggen ze tegen me, ja, jij werkt zeker bij Albert Heijn.
1: Zeggen ze dat?
2: Ja. Of je verkoopt auto's.
1: Ja, ja.
2: Kan ook, hè? Okay. Had ook gekund, auto verkopen. Maar dan zeg ik ze, wat als ik je zou zeggen dat ik een manager ben? Zeggen ze, ja, dan ben je teamleider bij Albert Heijn.
1: Wauw.
2: Ik zeg, oké, okay, maar wat denk je dat die andere coach, die niet van kleur is, wat denk je dat die is? Zegt hij, ja, die werken sowieso bij een van die top zoveel bedrijven, die zijn daar managers. En dan zeg ik, nou, die persoon, dat ben ik. Ik werk ook bij een van die financiële instellingen. En ik ben daar ook manager. En dan zeggen ze, Shafi, dat kan toch niet? Wij kunnen dat niet. Ik zeg, jawel, daar ben ik dus het levende bewijs van.
0: Ja.
2: En samen, wow, meer mensen met mij.
1: Wauw.
0: Heel mooi.
1: En je komt uit de Belmer.
2: Snap je? En we hebben allemaal
1: dus
2: die hustle mentaliteit.
1: Kan, dan kan jij het
2: snap
1: ook.
2: Je? En dat is Paros van Zuidoost.
1: Wow.
2: Daarom moeten mensen onze community joinen. Want dan kunnen we nog meer dingen regelen, om het zo te zeggen.
0: Voor elkaar.
2: Ja, voor elkaar. Ja, daarom zegt Otalia ook heel mooi in die promovideo. Jouw roots is jouw kracht.
1: Ja, ja. Otalia, heb jij nog iets waarvan je denkt van dit wil ik nog even delen met de luisteraar? We hebben nog 2-3 minuten.
0: Oké, ik zou wel heel snel even de inhoud van de pijlers een beetje willen toelichten. Gewoon puur omdat mensen dan weten waar het over gaat. We hebben dus life skills en persoonlijke ontwikkeling, waarbij jongeren zich in 4 weken tijd kunnen ontwikkelen op het gebied van, hoe ga je om met geld? Hoe kan ik een woning kopen? Zelfredzaamheid en persoonlijke groei. De jongeren gaan ook echt weg met een persoonlijk actieplan. En je leert tegelijkertijd hele leuke nieuwe mensen kennen en bouwt al een netwerk op. We hebben voor ondernemerschap een initiatief genaamd The Bridge. Hierbij word je als voor een startende ondernemer dus opgeleid om met AI onder andere een pitch te gaan verzinnen. Want uiteindelijk heb je bijvoorbeeld geld nodig. Hoe ga je dat vragen aan investeerders? En eigenlijk wordt in dit 3-weekse traject een mooie basis gelegd voor jou als ondernemer.
1: Ja.
0: Zelfs als je er nog niks van weet. Nou, zoals ik al zei, wij doen zelf de professionele ontwikkeling door Parels van Zuidoost. Daar gaan we in op arbeidsrechten, juridische basiskennis, hoe pitch je jezelf, LinkedIn en ook hoe vergroot je je netwerk en sta je zelfverzekerd op de werkvloer. We hebben Kings Island voor sport en mentale gezondheid. Dat is ook een toppijler. Daar gaan heren die Kings Island is een organisatie die broederschap versterkt. Dus waar soms mannen van kleur een rolmodel kunnen missen. Ik wil niet generaliseren, maar dat komt nog wel eens voor. Proberen zij als broeders dat gat op te vullen en elkaar zeg maar in hun kracht te laten staan. Zij gaan een weekend naar de Ardennen om allemaal outdoor activiteiten te doen en ook sport te koppelen aan mentale gezondheid voor mannen, wat vaak nog steeds een taboe is. Dus dat is een heel mooi initiatief. En we hebben de New Amsterdam DJ Academy met het programma Passion to Platform voor kunst en cultuur. En daarbij worden eigenlijk opkomende artiesten of aspirerende artiesten opgeleid en getraind in hoe zet je jezelf neer als artiest, hoe werkt de music scene, hoe brand je jezelf als opkomende artiest en waar moet ik eventueel op letten als ik echt werkzaam ga zijn in de creatieve sector. Dus er zit echt heel veel waardevols in. Als je je inschrijft, je leert sowieso wat.
1: Dat klinkt hartstikke mooi.
0: Dank u wel.
1: Misschien een kleine aanvulling. Als jullie jongeren spreken en die willen zeg maar iets doen met media, laat ze nou even contact met mij opnemen.
2: Mm,
1: want
2: top.
1: Je hebt jongeren die denken van, poeh, het is ver van mijn bed. Nee.
0: Ja.
1: Je hebt gezien, jullie zitten hier lekker ontspannen erbij.
0: U bent ook een pareltje.
2: Echt zo.
0: We gaan er zeker aan denken. Ja, zeker. 100%. Okay. Dank
1: u wel. Ik ga jullie bedanken. Safir en Otalia.
0: Ja.
1: En ga door met het prachtig werk.
0: Dank je.
1: En heel veel succes. En komen jullie nog een keer terug?
0: Ja, zeker.
1: Oké, om de resultaten.
0: Zo gezellig. Ja, gaan we doen.
1: Oké, geweldig.
0: www.parelsvanzuidoost.nl
2: Dank je wel.
1: Oké.
3: Wij zijn Parels.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in krimp aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten Ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is drukker en drukker aan het worden in de regio. Nog niet veel echte files. Behalve dan op de A7, de Afsluitdijk. In beide richtingen heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
1: Radio Swammerdam. Hoezo?
2: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
3: Radio Swammerdam.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
1: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie, mailt u naar twinklesound.com.

The Leon. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803. NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

Aki, Dapper Markt, Apoyo, de Muzik van Amelis Winkri. Dapper Yuka vindt alle Sandisayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.

0: uno de ya arki Radio de León.
1: Suriname, amor sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
2: Ook deze krijgt het podium via Radio de León.
3: Radio de León, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met We Tak Akara Tang.

dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met Wetak Akara Tani.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Sabi, that no-no there, yeah.

0: giving up is not an option. Happy birthday.
1: Thanks, dear. We did it. Yeah. Happy. Adi. Hey, yeah. Adi. Daya ko di di di.
2: If you want to dance one poco, Isabi, moet je doen naar Judee. En daarom feliciteer ik u. En de mensen om de jarigen heen. Zorg ervoor, trobi of niet, jugu jugu of niet, ta verjari, ab vier taka verjari. Nog een denkje van tak, nomineta kan hij dus. Nee, niet doen, meneer Mekturi. U wordt ook een dag jarig. En dat even op trobby, dan ga je het ook niet leuk vinden dat er geen aandacht aan jou wordt besteed. Even parkeren. Misschien is het ook een moment om het meteen goed te maken. Isabi, want zo lees je jugu jugu en de in familie. Maar dan kun je dit soort momenten gebruiken toch. Dus je doet alsof je neus bloedt en je belt. Amy, versteer je jongen aan een idee. Dan gaat die andere denken van, wacht hier, maar hoe ben je op om te jugu jugu toch? Dat is juist het moment. Ik kan koi van jugu jugu weg. De etageren nog aan jugu jugu zijn benden. Dan wasting time, want if I de van oude, dat was attacky. Maar if ander de van oude, koop het een punt jazz erachter. Meer versteer je. En zijn je abortie de, of zijn je abi, dan ben je lomp zal later. Kan ook, Isabi, want zo lees je wakker naar een wraak, naar een wrok. Isabi, haat is niet nodig. Nergens voor nodig. Bel mekaar, tik haar telefoon, Sinoa app. Hé, ik feliciteer je met je jaardag. En ik kan u vertellen, ja, het doet wonderen. Je maakt heel veel goed met een heel klein gebaar. Je hebt ook mensen die jarenlang hun moeder of hun vader niet hebben gesproken. Terwijl mama of papa verjaart die de. Tik haar telefoon, nee, belli ma, belli pa. Dag papa, ik feliciteer je met je jaardag. Ik ben apamchi toko, maar je bent jarig vandaag. Weet je hoe goed het voelt? Weet je hoe goed het voelt als je zo een bericht krijgt of je krijgt zo een telefoontje? Wacht niet te lang. Bel je pa, bel je ma, bel je zoon, bel je dochter, bel je schoonzoon, bel je schoondochter en feliciteer hem of haar. Wacht niet tot morgen. Natuurlijk voor degenen die het allemaal nog hebben. Hè. Want ik blijf het zeggen, if je op mama of papa bepaalde leeftijd koesteren. Want heel veel hebben geen papa meer en geen mama meer. Dus als je eentje hebt en die is jarig vandaag. Hé, hey, mekangere, meknanging, want na één day. Isabi, anderen kunnen dat niet meer doen. Ze kunnen alleen maar zeggen, rest in peace of happy birthday in heaven, mama of papa. Isabi, want die is al een aantal jaren overleden. Maar als je die nog hebt, tik haar telefoon of tik haar tram of tik je waggie dat je lompsa, dat je gonna je man aan je pa met een bloemetje of een cadeau of een envelop, dat je gogo versteerding. Dat doet heel veel goeds.

0: Pikachu, Pikachu, and my mama loves me too. It's fresh, that's all I do. And the food says moo.
1: Alsjeblieft, Payanti, dankjewel. Een prachtige jonge dame. Een heel leuk klein meisje. Ja, man. Achterkleindochter van oma Jacqueline Vreda. Payanti, dankjewel, dankjewel.

Informatierubriek van Radio De Leon. Elke vrijdag tussen 1 en 2 uur. En dan feliciteren we iedereen die vandaag jarig is. De afgelopen dagen jarig is geweest. Maar ook de komende dagen. Iedereen van

u bellen met het telefoonnummer 020-788-4305. Dan komt u live in de uitzending hier bij Radio De Leon. 020-788-4305. En dit is de formatie Double R.

0: En we hebben een beller. U bent in de uitzending. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Vandaag, ik ben nog een jaar vandaag.
0: Bent u jarig vandaag?
1: Ja, je was me vast overleden en mijn zoon.
0: Oké. Okay.
1: Mijn dochter is Ancella Tabara Manikayama. Hij is 23 jaar oud. Hij heeft een gezond.
0: Oké, okay, van harte gefeliciteerd. Zeg,
1: papa, je bent wel beperkend. Ik heb niet geleerd, maar ik hoop veel van jou. Echt waar.
0: Wauw, dat is toch mooi?
1: En God geef me een kind, ja? Ja? Ik gezond geboren, ik ben zo blij. Ja?
0: Mooi, man.
1: Ja, God op je, ja.
0: Oké, okay. Grand Tangi, en geniet van de je prachtig weer.
1: Dag, weer mooi. Ik ga naar de fietsje, ja?
0: Mooi, man.
1: Ja, weer mooi. En meneer Lewin, ik hoop veel van jou, ja?
0: Grand Tangi, Missabi. Oké, alsjeblieft. Van harte en een mooie dag, hè?

Dus met tegen mijn maf in lijst. Ja. Ik heb alle namen genoteerd van de mensen die ik vandaag moet feliciteren. Maar mijn maf in lijst. Mensen, bellen jullie maar om jullie mensen te feliciteren. Oké. Okay. Als ik het goed heb, is vandaag jarig Kitty Balker. Ja, die is jarig vandaag. Die wordt natuurlijk van harte gefeliciteerd.

En bijzondere felicitaties gaan naar mijn zoon, mijn kleinzoon. Ja, mijn kleinzoon Zion, die is vandaag 6 jaar geworden. Zion, van harte gefeliciteerd door je lieve opa, door mama Charelle, papa Sam, je zus Zendaya en jouw broer Zendee en alle ooms en tantes en alle neven en nichten. En Zion, je bent een flinke jongen. Jij wordt van harte gefeliciteerd. Geniet van je dag. Je bent jarig vandaag. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Hoeree.

komende week dan wordt mijn broer Glenn Lewin. Ja, Glenn Lewin. Je hebt drie maal Glenn Lewin, hè. Maar Glenn Lewin, die is jarig komende week. En die wordt natuurlijk van harte gefeliciteerd. En we gaan intussen luisteren naar Glenn Snow met Limbo Kawina Band.

voor. Even kijken. Jonathan Kluivert. Ja, deze jongeman is zeer gezegend. Hij heeft twee lieve oma's. Ja, Ronalda Kluivert en Lianda Lewin. Ja, en hij heeft twee fantastische ouders. Nancy Kluivert en Regilio Kluivert. En Jonathan is a blessed young man. 31 jaar. Jonathan, van harte gefeliciteerd door de hele familie Kluivert en de hele familie Lewin. Geniet van je dag. Na je day, oké? En natuurlijk oma Lianda en oma Kluivert. Ja, Ronalda, van harte gefeliciteerd met jullie kleinzoon. Eén van ze.

0: We hebben een beller. U bent in de uitzending. Goedemiddag.
1: Kato Poi. Goedemiddag. Goedemiddag, Lobby Brada.
0: Goedemiddag. Achterhoede, voorhoede.
1: Met tijdje zijhoede. Links, rechts. Hoe gaat het, Goedo?
0: Ik mag niet klagen. Ik op cheese. Het begint langzaam maar zeker weer op gang te komen.
1: Ja, ja, ja. Bij mij ook. Bij mij ook, Goedo. Maar samen staan we sterk.
0: Zo
1: ja?
0: Is dat. Zo is dat.
1: Ja, blij je stem te horen. Odi Odinalasi. Hij is de Bedemi Day. 56 jaar. Nang aan een van Nana. Nang aan boeie.
0: Was je gisteren jaren?
1: Ja, gisteren was ik jaren.
0: Oh, van harte.
1: 65.
0: Ja, man.
1: 65.
0: Oké, dan.
1: 65.
0: Want ik kan mijn lijst naar...
1: 70. Abra 50 jaar 70 mee.
0: Oké, dan. Oké, dan. Nou, van harte, Goedo. Van harte.
1: Dank je, dank je, dank je, dank je. Met tegen Odi Odinalase, met tegen Iwan. Ay atay ka mo beknap na misi, abeknap ala si tat mis kuru no wa tar ay fadong.
0: Ya eh.
1: Agi ma krakti tak take you day, take you day. Mi oru ya day srefi. No wa prak seri lek ay make me laugh wa da meding de kwai fu mangeto.
0: Mhm.
1: Afra make me laugh te shi mi goy wa slemer.
0: So.
1: Iwan no wa tar ay metaken danchi dar in heaven. Dalam mala in heaven di horba ka Jimmy.
0: So is that.
1: Mi opa di yang abumi tapi yang abu ene kata moye dah. Ye shadi ti de tok sono cha ene, sono cha ene. Opa do lo juro, opa do lo juro. Ipa da pip, ipa da pip.
0: Ja, ja,
1: ja. Ipa da pip.
0: Zo, so, ik zie dat we nog een bellen. We gaan door hoor, Hortans.
1: Ipa da pip, hoera, hoera. Iwan.
0: Ja.
1: Ook gefeliciteerd met je kleinzoon hè.
0: Dankjewel, dankjewel.
1: Manevia, Manevia, Clivio. Die is aha. Ook een zaterdag jarig.
0: Oh.
1: Ja, dan gaan jullie smawani. Maar dan gaan we niet ego zien. Hij heeft feliciteerd. Bakat team heeft vast ook te nemen. En mijn schatje, Sydney. Die is ook jarig geweest. Alsnog gefeliciteerd. Hopen dat je ook een leuke dag feliciteert. Bakat team heeft vast ook te nemen. Sydney.
0: Mooi man, mooi man.
1: Te laat dan nooit. En Perotti is ook jarig geweest. Piet Perotti. Is ook jarig geweest. Hij had ook een leuke dag.
0: Mm-hmm.
1: En een gadoani. En zaterdag is ook jarig. Ja, Milobi Sisa. Ja, Sisla. Perotti.
0: Oké.
1: Okay. 7 jaar wordt ze. Ze wordt 7. Dan gaan Libis Mawani. Maar dan gaan gadoani en Shadi ook. Toe hippe de pip. Hoera.
0: Zo so is dat.
1: Ik ga het team in versterken. Wala mala.
0: Zo so is dat.
1: Dat was het Lobby Brada. En ik bedank Radio Mart. Ook voor een mooie kaart. Ja. Oké, okay, okay. Dat was het. Kijk aan weekend, hè.
0: Abon Goedo. We hebben contact.
1: Ik ben met je kleinzoon, hè.
0: Dankjewel, dankjewel.
1: Oké, okay, Goedo. Bye-bye. Okay. Hyper de piep, hyper de piep.
0: Hoeree.

Daarnet iemand die ik had ik in de wacht gezet, maar het ging niet goed. U wordt uitgenodigd om opnieuw te bellen. 020-788-4305. Dat is het telefoonnummer van de studio. 020-788-4305.

0: We hebben de volgende beller. U bent in de uitzending.
1: Hi, Gudu, daar ben ik even weer.
0: Ja.
1: Ik wil iedereen ook bedanken. Die versterming aan mijn day.
0: Mooi,
1: Iwan,
0: man.
1: Mijn kinderen wil ik ook bedanken. En mijn kleinkinderen, die mekken aan mij, die verwemmen. Dalamala, God bless.
0: Mooi, man.
1: En lobby. I love you all.
0: Oké.
1: Okay. Forever in my heart. Ja, die mekken aan mij, ba. Mijn naam is Krati Angelozonto.
0: Geweldig.
1: Ja, dat is mijn en God bless.
0: Okay. Ja man, geweldig. Oké.
1: Ja. Oké, goed. Lekker weekend. Yes.

zelfs naar mijn broer Glenn Levin, die 65 jaar wordt. Hey, op naar de AOW. Hey Glenn, mijn broer, mijn versterie alvast, ja? Oké, naar je day, trouwiki. En prachtig weer, oké. Okay. En natuurlijk je lieve vrouw Phyllis, van harte ook gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel Errol Burger. En ik vraag aan Sabaku om het over te nemen.

0: Otro sweetie, only sweetie, ma abari mustapu ya, ja, ja, ja. Brother Angasisa ook tot idee. En motaku grantang in het bijzonder ex don voor een prachtig technisch rokosa aidu jaso. Ja, na Radio de Leon. En mo baru een sweet weekend. Dus sabitak een weekend sa ik kom na mooi sani opesa. Want toes ma ofier de verjaardag. Dus maak er wat van. Ik ga u een fijn weekend toewensen.
1: Wacht, wacht, wacht, en... wacht. Je maar.
0: Ja, onderbreek me.
1: Ja, je tak zo voeren in takitanta odi.
0: Ja, maar amai, tjarera.

aanbieden. Maar voordat ik weg ga, dag Tante Lena, dag Oom Sjors. Temtegi alas malubuno. Maar goed, X-Done is going home.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel en gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgesloten.
3: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsrafi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Maart Meet the People inzamelingsactie. U draapt.

special big up and shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, zij wan Sint, maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja, en dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb

0: Heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemene Laansweg. Nummer 2, dichtbij Zwarte Novenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: Adjossi Dawang. Dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Adjossi Dawang ontneemt u alle verloop en spa-idee van uitvaartdiensten, crematie, grafstukken, verhuur van stoelen, tafels, tenten en toiletten, kelderdecoratie, aula-decoratie en natuurlijk ook onze specialiteit, het decoreren van kisten. De bekende themakisten. Zij het een Inky Kissy, een Louis Vuitton, een Burberry, Chanel of een Armani kist. Tot zelfs een kist in de favoriete kleur van de overledene. Daar zijn wij meester in. Het organiseren van de Signinetti, bazuinkoor, cateringservice van de Dede Ozo, autoverhuur, limousineverhuur, koetsverhuur, bustransport voor de familie en zelfs airportservice van het stoffelijk overschot uit het buitenland. Ook security op de begraafplaats en de aula regelen wij. Eenmaal 24 uur ophaalservice, een dragersgroep, livestreaming, compleet met slideshow en schermen in en buiten de zaal. Kom met ons praten voor een vrijblijvend gesprek of advies. Ons kantoor, tevens showroom, staat aan de Kasaba Olleweg nummer 133A. Bel ons op 875-7586 of 828-3939. Kortom, die adjossi van uw Lubiwang wordt perfect geregeld door Adjossi Dawang.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat hij lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Nederland, Europa, de boye komen, de boye doro. Uit Coroni, Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Coroni saus, de Bos Rane. Op zondag 28 juni in de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band, Black Harmony, Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Rane Amsterdam. Raneweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644 300415 0620 679620 en 863 5358.

0: Moende 1 juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijmegen. Sasa Vribom. Jereno, na suite dim koprata, ga ik bekam je odoro dief toe. Futa dede, afoswan be suite. Atori et atori de mat programma man. Wokom bakama kan rijden. Mi, you, we, u, alla, manawo, langanu. Nana tori is up meet the people. Missy Lucia van den Burg dan in groepu. Jereno, wespa anu pi bij wie egi osso. Obi egi osso opota money. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori echa tori, munde 1 juni, ja, ala langanu e je piere. Futuur te tevuur bakanna, na Woud Richemstraat nummer 8, arkibon, Woud Richemstraat, ja, nummer 89 geen, maar no vergeti, wanyang, wanat neki, ode, na voila, adrapumbe, saa saa fri morabong, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fu bayuwi e yu oso no. Abundang.
1: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

Ja, luisteraars, we gaan meteen beginnen met het programma Black Hour Story hier elke vrijdag op bij Bat Radio. Ik was een aantal weken afwezig omdat ik ook in het buitenland was en ik had daar ook nog overlijden van een familielid van mij. Ik was in Atlanta, dat is een bekende stad in Amerika, in de US. En ik was daar echt op bezoek, op een werkbezoek, voor het maken van een internationale co-productie en ook over een, de voorbereiding voor een internationaal erfgoedprogramma waarbij ik Black Culture, de movement, de strijd van mensen tegenover racisme wil documenteren en presenteren en dat tegenaan wil houden, tegen racisme hier, wat we meemaken, maar ook de movement, de strijd die we hebben tegen white supremacy. Dus daarvoor was ik een periode in Atlanta. Wat moeten weten over Atlanta? Voor de mensen die dat niet weten, Atlanta wordt ook wel genoemd de stad van de Civil Rights Movement. Dat was heel interessant. Ik ben vaker in Atlanta geweest, moet ik wel zeggen. Maar ik ben daar, ik was daar voor een muziekproductie. Samen met vanuit Eternity hebben wij een muziekpresentatie gemaakt met, even nadenken, de Marching Panther Band. En de Marching Panther Band is onderdeel van het Clark Atlanta University in Atlanta. Je moet je voorstellen dat wat maakt Atlanta zo bijzonder? Dat de gemeenschap is vooral black. Dat is zo moet je het zien. Dus je hebt een zwarte middenklasse, je hebt een rijke middenklasse, maar natuurlijk altijd armoede overal waar je komt. En daar hadden wij dus met de Marching Panther Band van Clark Atlanta University een muziekproductie gemaakt, heel goed. En misschien kent u nog de Willem Drumline. De drumline waarbij die Marching Bands die tegen elkaar gaan strijden. Nou, wij waren dus daar op die universiteit met ook waar de film is opgenomen. En waren ook drummers van de Marching Panther Band deelgenomen aan deze film. En we hebben toen samen een muziekpresentatie gemaakt. En dat was gewoon een geweldige ervaring. En dit keer was ik. Laat me ook dit nog zeggen. Je hebt HBU, dat is eigenlijk een verzamelnaam voor de zwarte universiteiten in Atlanta. Je hebt verschillende zwarte universiteiten. De Clark Atlanta University is er een van. Morehouse College is een hele bekende. Morehouse College is alleen maar voor zwarte mannen. En dan heb je Spelman College en dat is alleen voor zwarte vrouwen. Volgens mij heeft Oprah Winfrey, ik weet niet zeker, heeft ook haar studie gedaan op Spelman College. En als het niet zo is, hebben bekende zwarte Amerikanen hebben op Morehouse College en op Spelman College hebben ze hun studie afgerond, genoten en afgerond. Dus dat heb je dus in Amerika, vooral in Atlanta. En wat je heel veel hebt in Amerika is dat vaak de universiteiten hebben allemaal een marching band. Wij zeggen brass band hier in Nederland. Brass band is natuurlijk niet de juiste term. We zijn een Caribische drumband. Want brass betekent natuurlijk koper. En dat heb je echt in New Orleans. Heb je gewoon ongeveer 7-8 blazers, trombonen, trompetisten. En heb je meestal 1 snare drummer en 1 bass drummer. Check het even later. Brass band in New Orleans. En wij zeggen hier brass band. Maar het is eigenlijk niet een correct term om dat hier te omschrijven. Dan weet u dat wanneer u zegt, wanneer een drumband op straat die zegt, oh, kijk een brassband. We zijn geen brassbands. Ik praat uit ervaring. Even kijken. Ik was daar natuurlijk ook helemaal niks gemerkt van de oorlog. Want iemand vroeg me gisteren nog van, hey, je was weer dit jaar in Amerika. Ja, klopt. Ik was dus in maart was ik in New York. En in een maand later, dus in mei, was ik in Atlanta. En ik merk er helemaal niks van. Er wordt daar ook niet over gesproken in de gemeenschap. Want natuurlijk heb ik altijd contact met verschillende mensen uit de gemeenschap. En op het vliegveld merk ik er ook niks van. Want ik was nu zo snel door de douane heen. Dat ging heel soepel. Je moet gewoon heel ver lopen. Want Atlanta is volgens mij, vliegveld in Atlanta, Hartsfield volgens mij, is een van de grootste vlieghavens in Amerika. Dat is best wel druk. Wat het mooie van Atlanta is trouwens dat je overal,

waren daar, ik was daar met een kleine delegatie van Untold. We hebben willen een internationale theaterburgerschap op gaan zetten in volgend jaar mei. En daarin hebben we de samenwerking opgezet met Seven States Theater. Is een theater net zo groot als het Belmopart Theater. En zij zijn ook bezig met theaterproducties. Verder heb ik natuurlijk, wat heel interessant was in Atlanta, is ik heb een Civil Rights Black History bustour gedaan. En dat duurde ongeveer 4,5 uur, nou zelf 5 uur. Want de guy vond ons zo interessant dat hij een meer tijd heeft uitgetrokken. Dus je bent zeker wel een dag bezig. En wat ik het heel mooie vond van deze bustour, want alle keer dat ik in Atlanta ben geweest, heb ik dat nooit gedaan. Wat ik heel interessant vond aan de bustour is dus dat je dus rijdt, toert langs plekken die illustreren hoe de zwarte gemeenschap heeft gestreden. Ik ben ook naar het huis, een van de woningen van de familie Martin Luther King en zijn gezin heeft gewoond. Het huis staat er nog. Je kan alleen naar binnen, want ze zijn het aan het renoveren. Dus ze stonden gewoon voor de deur. We zijn ook naar het Martin Luther King Center gegaan, waarbij je dus een speciale museum waar je alles kan leren over over Martin Luther King's strijd, maar ook over andere strijders, over zijn strijders. Ik ben naar het Civil Rights Museum geweest. Dat lag vlakbij het Coca-Cola Museum in Atlanta. Dat is heel interessant. Dus daar zie je ook verschillende facet die is gepleegd tegen de Jim Crow wetten in Amerika. En daarnaast zijn we dus langs verschillende zwarte wijken, echt volledige zwarte wijken geweest in Atlanta. Het was echt heel interessant om te zien allemaal. En ook echt de black community, hoe ze daar bezig zijn. We zijn ook downtown Atlanta geweest, waar wij ook bleven was Midtown. Die heb downtown, Midtown heb je ook iets verder van Atlanta, dus buiten Atlanta. Maar Midtown ziet er nog redelijk netjes uit, maar als je downtown Atlanta gaat in de binnenstad, wat je eigenlijk vaker hebt, als je naar Suriname gaat, downtown, wat wij noemen het centrum, het stad, als je naar Miami gaat, als je naar Johannesburg gaat in Zuid-Afrika, al die downtown, het centrum zelf ziet er gewoon niet uit. En dit was ook hetzelfde in Atlanta. Het zag er echt verpauperd uit. Er is weinig, niet zoveel verkeer. Wat je wel heel veel hebt, is dat heel veel daklozen, heel veel mentaal gestoorde mensen, blakkemans. En dat is dus niet veranderd, want een aantal jaren geleden toen ik in Atlanta was, zag ik hetzelfde. Dus het lijkt net als de middenklasse en de rijkere klasse zich alleen vertonen in de binnenstad als dat nodig is. En ze hebben gewoon een eigen gated community. Ze hebben gewoon een paar andere wijken waarvan alles is opgezet. Malls en ga zo maar door. Dat vond ik altijd heel interessant als je naar bepaalde steden gaat in de wereld. Downtown zijn we wel weer, ben ik wel een paar keer geweest, omdat daar ook een museum staat. De Auburn Museum. En wat ik wel interessant vond aan dit museum is dat ik was binnen. Het gaat over de historie, niet alleen van Amerika, maar ook het over slavernijverleden. En ik kwam daar gewoon een expositie tegen met uitvinders. En ja hoor, en wat zag ik? Een foto van Jan Matseliger en waar ze gingen uitleggen dat hij van Suriname komt en dat hij de schoenmaakfabriek heeft uitgevonden. En toen dat kenbaar maakte aan het personeel in het museum, waren ze heel blij, heel positief. Ze vonden het zo interessant dat er een iemand van Suriname ook daar in het museum is. En dat ik ze wat kon vertellen over Suriname en waar onze strijder, kan ik zeggen, Jan Matseliger, vandaan komt. Wat ik ook nog zag, ik bracht ze meteen ook. Ik ga altijd overal koekeloeren als ik in een museum ben. Ik ging ook naar een landkaart, want ze hadden verschillende landkaarten voor de slavernij en tijdens de slavernij. En de landkaart tijdens de slavernij hadden ze echt Suriname aangegeven van hoe de boten vanuit West-Afrika in het Caribisch gebied en in Noord-Amerika en Zuid-Amerika terechtkwamen. En ja hoor, daar zat ook echt Suriname. En u kent mij, toen ik daar was, heb ik het personeel dat aanwezig was echt een korte Black History lessen geven, ook over Suriname, wie wij zijn, waar we vandaan komen, waarom wint die voor ons heel, voor mij dan, maar misschien ook voor u, waarom wint die heel

0: erg belangrijk is en hoe onze mensen hebben gestreden met de kracht van Winti tegen de slavernij. En het mooie was dat een voormalige civil rights leader ook daar was. Hij zag mij, hij hoorde mij praten en hij wilde echt een foto met me maken. En hij heeft ook gezegd van, hey brother, ik wil echt naar Suriname komen. Ik heb hem ook gezegd van, hey, op het moment dat hij dat heeft besloten, moet hij mij even contacten. We hebben ook nummers uitgewisseld. En dan kan ik hem guiden als ik in Suriname ben op dat moment. En ben ik er niet, dan ken ik genoeg mensen in Suriname die hem een rondleiding kunnen geven over Suriname. Maar vooral over Black, de African history en het African immaterieel en materieel erfgoed in Suriname. Ik wil wel dat als ik mensen doorverwijs naar Suriname, ze wel de juiste informatie krijgen over wie wij zijn, waar we vandaan komen en welke strijd we hebben geleverd. Ik ben ook nog naar, ik moet even kijken hoe ze heet. Ik ben ook nog naar het museum geweest van Madame C.G. Walker. Zij was heel erg bekend. Kijk, iedereen, mensen streken nog steeds hun haar, gebruiken nog steeds chemische spullen voor hun haar, vlechten, dat soort dingen allemaal. En zij is heel erg, zij was een van de rijkste zwarte vrouwen in de tijd van na de slavernij. Tijdens de Jim Crow-wetten heeft zij een eigen kapperszaak opgericht. Ze heeft er twee. Eentje ben ik naar binnen geweest. En ik kwam per toeval, was er een rondleiding bezig. Dat was echt heel interessant om te horen. En haar spullen, haar kapperstoel, kammen, van alles is er gewoon nog in het museum. En we mochten dit gratis bijwonen. En met een C.G. Walker is heel erg bekend geworden dus om de haarrelaxer en alle dingen die zij ging verkopen als zwarte vrouw in het racistische Amerika was, wat toen ondenkbaar was. Dus je kunt meer informatie over haar krijgen met M.J. Walker in Amerika. Dat was dus, ik heb veel meer Black History dingen gedaan in Amerika, maar dat gaat te ver voeren om dat allemaal aan u uit te leggen. Wat ik nog wel wil zeggen is van, stel je voor, u gaat naar een land op vakantie, buiten Suriname, zelfs Suriname, is altijd heel goed, ook voor uw kinderen, om altijd een museum te bezoeken. Want daarin, tuurlijk mag je over de markt slenteren en in downtown allerlei dingen doen. En naar het binnenland gaan van Suriname, dat is helemaal geoorloofd daar. Maar probeer ook altijd te kijken als u een museum kan vinden of iets historisch waar u naartoe kan gaan en informatie kan krijgen over de historie van het land waar u bent. Dus dat dan. Nog even iets anders over Atlanta, wat ik ook heb geleerd. Ik heb het één keer gehoord toen ik in, ik was in februari in New York, had ook een guide mij dat verteld. De brown paperback. En de brown paperback is, u kent wel die bruine zakken waar boodschappen in doet. Dat heb je dus ook in Amerika. En op bepaalde, in tijdens de tijd van racisme, nee, het is nog steeds racisme. Laat maar zeggen, na de slavernij, toen er nog Jim Crow wetten waren. En Jim Crow wetten is niks anders dan apartheid. Apartheidswetten, dat noemen ze Jim Crow. Dan had je, als je bijvoorbeeld, als je lichter was dan die zak, dan mocht je naar bepaalde plekken toe waar de zogenaamde gemengde, de mixed black people konden komen. Die hadden een soort van privilege, dus colorism was heel erg gaande. Tot nu toe hoor, is colorism gaande in Amerika en sowieso hier in Nederland en ook in Suriname, dat weet u. Op een kleur hoef ik alleen maar te zeggen, dat speelt nog steeds een rol. Nog steeds heden den dagen. Maar had je best wel in zware omstandigheden in Amerika. En ik heb zo'n zak meegenomen. Want ik wil tijdens een van mijn colleges die ik af en toe geef op het HBO. Maar ook op het MBO wil ik ze dat laten zien. Want je kan mensen pas echt iets leren als je ze ook echt iets tastbaar kan geven. Ik heb zo'n zak meegenomen. En als je lichter was dan die zak, dan had je bepaalde privileges als iemand van kleur. Ben je donkerder in die zak, dan mocht je bepaalde fans niet binnen. Je mag bijvoorbeeld een club niet binnen. Je mocht bijvoorbeeld een event niet binnen. En ik was best wel enigszins verbaasd wat eigenlijk niet kan. Want ik kan niet verbaasd zijn over dit soort dingen. Want ik ben voornamelijk bezig met dit soort items. Maar omdat als je daar bent en je zit er voor jezelf, dan denk ik van, hé, die colors, die racisme, die haat in onszelf die we tegenover onze eigen mensen hebben, heden ten dagen, dat speelt nog steeds een grote rol. Ik heb een hele korte fragment over de Brown Paperback Test. En die ga ik maar met precies 1 minuutje. Hier komt die.
1: They did a study about how people reacted to the color of the skins of the doll. And these were black children and found out that there was this color issue within the black community of people reacting to the darker doll in a negative way from the lighter doll. And that had always been thought of, you know, of issues. When I applied to Fisk University, you had to have a photograph. And for the most part, Fisk, Howard, and other schools, the lighter you were, the more likely you were to get into those schools.
2: All black schools.
1: All
2: still
1: black
2: had
1: schools,
2: their
1: yes.
2: Color gradation.
1: And those were the private schools. The public schools, you didn't have to submit a picture because it was assumed that the public school would have to let all black students in regardless of the color of their skin. But again, the lighter the child, the more likely they were to get into the state-supported schools as well. It's just that no picture was required. But there were some issues there. So this was the color consciousness issue.
2: The brown paper bag test.
0: Ja, dus de brown paper bag test. Als u later in de avond even niks te doen hebt, dan kunt u even gaan googlen. De brown paper bag test en dan komt u daar meer informatie over te weten. Dus dat is wat er gaande was. En ook tijdens de hele tijd, en niet alleen in Atlanta, ook in New York, want daar hoor ik het, maar in heel Amerika was de brown paper bag test van toepassing. En wat ik zeer schokkend vond, is dat van dus dit kennen wij ook in de Surinaamse gemeenschap, wel niet de brown paper bag test, maar wel de vorm van dat we nog steeds kijken naar huiskleuren, lichte huiskleur, donkere huiskleur. En sommige mensen vinden het niet leuk dat ik iets zeg, maar dat gebeurt nog steeds. En ik vraag me best wel af, hè, maar ik ben in Suriname geboren, niet getogen. Dus ik vraag me best wel af van waren er ook dit soort handelingen in Suriname? Dat men keek van een lichte huiskleur, donkere huiskleur, waren er zakken daarvoor? Of werden er ballentesten? Het lijkt me best wel interessant, maar goed, ik kan ook niet alles doen, want ik ben nu echt bezig met onderzoek in Amerika. Want de volgende stad waar ik naartoe ga, waarschijnlijk dit jaar, is Oakland. En Oakland ligt in Californië. En in Oakland is the birthplace of the Black Panther Party. Dus ik ben bezig mijn reis samen te stellen met een kleine delegatie. Dus ik kan niet alles tegelijkertijd. Maar ik ben best wel benieuwd hoe colorism in Suriname. Tuurlijk, we weten het van je moest je haar omkroesten, je moest iemand nemen. Als je donker van huiskleur bent, moest je iemand nemen. Liever iemand nemen die een lichte huiskleur heeft. Zodat je nageslag niet te donker werd. Dat ken ik. En dat je haar echt moet omkroesten. Want anders beginnen ze zeggen van je hebt trangawiri. Of je moet niet te lang in de zon lopen, anders word je te donker. Dus dat soort dingen weet ik wel. Dat weet je ook natuurlijk. Kunnen we niet ontkennen. Niemand kan het ontkennen trouwens. Maar waren ook andere symptomen van haat tegen onszelf in Suriname? Ik ben daar niet getogen, wel geboren. Dus ik weet het niet. Dus misschien weet u dat. Dat mag u zometeen bellen. Als ik het aangeef natuurlijk. Oké, we gaan even naar het volgende onderwerp. Dus dat is even over Amerika, waarom ik afwezig was. Dit jaar ga ik weer naar Amerika. Maar dus even snel resumeren, maar ik ga naar Oakland. Als ik zeg van ik heb meer informatie over Oakland, ik moet dit en dit bezoeken, let me know. Dan kunt u mij gewoon mailen op otmar.watson@gmail.com. otmar.watson@gmail.com. Mail me even, Kodjo, dit moet je echt bezoeken als je in Oakland bent. En ik ga vooral dus onderzoeken de rol en de strijd van de Black Panther Party. Want dat is de birthplace of the Black Panther Party. Dus dat eventjes, Amerika. Dus ik ben nog wel eventjes met Amerika bezig. Omdat ook mijn ESTA nog twee jaar geldig is. Dus ik kan dan gewoon vrij reizen naar Amerika. Oké, dus dat is over Amerika. Het is de zwarte bevolking is goed vertegenwoordigd in Atlanta. Er is heel veel armoede, laat me dat ook alvast zeggen. Het is heel gezellig. Je hebt heel veel zilverzaken waar ik mee ga eten. Gezellig met de black people daar. Maar ik heb ook ontzettend veel armoede gezien. En wat ik overal al zie als ik reis, is vooral mentaal in de war. Mensen uit de zwarte gemeenschap. Dat kom ik ook heel veel tegen over waar ik reis. Oké, we gaan even heel kort naar... ik wil naar de muziek gaan, maar ik heb nog maar 50 minuten. Ik wil even...

0: kijken, ik heb een fragment klaarstaan over decoloniseer geschiedenis van de wetenschap. Ik wilde eigenlijk even naar Zuid-Afrika gaan, maar ik heb dit al klaarstaan. Dus ik ga eerst dit voor u afdraaien en het duurt niet zo lang. Het gaat over dat een wetenschapper wordt geïnterviewd over hoe we de geschiedenis moeten gaan decoloniseren. En vooral als het gaat om wetenschap. En deze meneer wordt geïnterviewd over iemand die wij kennen in de geschiedenis. En hij heet Kwasi, onze broeder die medicijnen ging maken gedurende de slavernij. Dus ik vond het heel interessant om het aan u te laten horen. Hier komt hij, gaan we even klaarzetten. Hier komt hij.
1: Wetenschappers schrijven vanuit helemaal Europa bekeken.
2: Daar gaan we verandering in brengen. Is al verandering ingebracht. We hebben u gevraagd welke niet-westerse wetenschappers zijn we ten onrechte vergeten. Ja. En u zei, dan moeten we het sowieso hebben over een Kwasi. U moet me even helpen.
1: Graman Kwasi.
2: Graman
1: Kwasi, ja, inderdaad. Hij was een tot slaaf gemaakt, zoals we tegenwoordig zeggen. Afkomstig uit wat we tegenwoordig Ghana noemen. De Goudkust toen de tijd. Is toen naar Suriname gebracht. Werd als slaaf te werk gesteld. Maar hij bleek enorm grote talenten hebben om planten en bepaalde de heilzame werkingen van planten en kruiden te herkennen. En hij is de eerste geweest die een plant heeft ontdekt die ook naar hem is genoemd. Quassia wordt die plant genoemd. Die zeg maar behulpzaam was om tegen malaria te worden ingezet. Dus het kon de koorts bij malaria zodanig verminderen dat mensen konden overleven. Nou, dat werd ook toen ook door die plantagehouders als zo belangrijk geacht dat hij zelfs de vrijheid kreeg. Hij werd gezien als te belangrijk om als slaafgemaakte door het leven te gaan. Hij werd nota bene ontvangen door de stadhouder, Willem de Vijfde in die tijd. We hebben het over de 18e eeuw. En kreeg, ironie, zelf een plantage met zwarte tot slaafgemaakten. En vervolgens werd hij een hele strenge plantagehouder. Dus dat zit ook wel een groot discrepantie in het verhaal. Dat hij zelf ook heel streng was tegen zijn eigen slaafgemaakten. Maar het feit blijft dat hij dus een hele belangrijke ontdekking op zijn naam staat, terwijl hij zelf helemaal vergeten is.
2: Ja, want helemaal vergeten, want wat is er na die uitvinding verder met hem gebeurd? Is hij ook in vergetelheid gestorven?
1: De betreffende plant is gebruikt voor de verdere ontwikkeling van medicijnen tegen malaria en ook om malaria te voorkomen. Pas recent is ook de naam van die plant weer opnieuw naar boven gekomen van, hey, wacht eens even, dit was geen westerse wetenschapper, dit was een wetenschapper buiten Europa, die nota bene ook nog oorspronkelijk tot slaven was gemaakt. En dan zie je dus, door nieuw onderzoek te doen, door in archieven in te duiken, wat deden al die mensen op die plantages, dan kom je eens tot verrassende ontdekkingen. En dit is eigenlijk, zijn naam is opnieuw zeg maar herontdekt in de afgelopen 30, 20 jaar. En nu pas proberen we hem ook weer deel uit te laten maken van de algemene geschiedenis van de wetenschap.
2: Juist, ja. Graman Kwasi.
1: Hele belangrijke.
2: Niet vergeten. Dan hebben we het over de vroege geschiedenis. We tegenwoordig krijgen niet-westerse wetenschappers.
0: Ja, dat was even een gedeelte, een stukje wat ik u wil laten beluisteren. Over Graman Kwasi, zeg maar. Ik vraag me alleen af, wat ik volgens mij een keer heb gelezen over deze persoon, Graman Kwasi, maar u weet misschien beter dan ik, dat hij ook ging. Hij stond ook bekend als een verrader, volgens mij. Tegen de mensen, tegen onze strijders die het binnenland ingingen. Om vandaar uit te strijden tegen de Maaf, tegen slaven. Nee, ik kan me vergissen hoor, maar waarom ik eigenlijk nooit iets over heb behandeld in de uitzending, is dat ik me kan herinneren dat hij niet zo positief stond in de geschiedenis als het gaat om verzet. Hij was juist iemand die de witte criminelen, de witte slaafcriminelen ging helpen. Als ik het goed heb, maar dat is het enige wat ik nog kan herinneren van al die jaren terug. Als het niet zo is, we zijn hier allemaal om van elkaar te leren, dan mag je ook zo meteen naar de uitzending bellen. En dan kunt u mij daarin corrigeren. En dan kunt u het zelf even goed uitleggen. Oké, we gaan meteen door naar het ene laatste onderwerp. Want het laatste onderwerp gaat over de Chinese immigratie in Suriname. En dan ga ik u later uitleggen waarom ik daarover een klein stukje wil aan u laten horen. We gaan het hebben even over Zuid-Afrika. Iedereen weet van mij, iedereen volgt social media, Facebook en ook de televisie. De televisie wordt er heel weinig over gesproken trouwens, meer op social media. Momenteel in Zuid-Afrika is er sprake van xenofobie tegen andere Afrikanen. Uit Ghana bijvoorbeeld, uit Nigeria. Sowieso al jarenlang uit Afrikanen.

stad Zimbabwe. En er zijn een aantal vigilantes, veel mensen die zeggen van ja, de armoede in Zuid-Afrika komt door de Afrikaanse immigranten die daar al, sommigen wonen al 30 jaar daar, sommigen zijn daar echt geboren, grote gemeenschappen. Ik had een cijfer gezien, zeker 2 of 3 of 4 miljoen Afrikanen wonen die uit andere landen. En wat er nu gebeurt, is er zijn allerlei mobs. Dat is, het is echt een grote groep mensen die de straat op gaan. En iedereen die niet van Zuid-Afrika is. Of ze worden in elkaar geslagen, of ze worden gesommeerd, aangehouden en gesommeerd dat ze binnen no time moeten vertrekken. 30 juni, heb ik begrepen, is de deadline dat deze vigilantes, deze grote groepen mensen in Zuid-Afrika hebben gezegd van oké, dan moeten iedereen die ongedocumenteerd is in Zuid-Afrika en van een ander Afrikaanse land afkomstig is, moet het land uit. En hoe ze dat doen, moeten ze zelf in, moeten ze maar teruglopen. Wat heel erg dom en niet goed over nagedacht is. En wat ik het ergste vind van, is dat de regering van Zuid-Afrika er helemaal niks over het tegen doet eigenlijk. Want ik bevolg op de voet. Ik heb ook vrienden en kennissen in Zuid-Afrika waarmee ik samenwerk. En ik heb hen ook gevraagd wat er aan de hand is. En zij geven ook aan van, hey, het is best wel ernstig wat er nu gebeurt. Het begon volgens mij in Pretoria en het is nu in KwaZulu-Natal. Dat is de omgeving Durbangebied, het is in Johannesburg. Ik heb nog niet gehoord als het ook in de omgeving Kaapstad is. Dat heb ik nog niet gezien of gehoord. Maar in ieder geval op verschillende plekken in Zuid-Afrika. En ze geven dus de andere Afrikanen uit andere landen geven de schuld van de armoede. En ze zeggen, en ook heel veel Afrikaanse immigranten, eigenlijk is niemand een immigrant in je eigen continent, dat is een beetje onzin. Geven ze de schuld dat het door hun komt dat ze zo armoedig zijn. En daar ben ik het sowieso niet mee eens. En ik ben het sowieso met een aantal van deze Zuid-Afrikanen in discussie gegaan op Facebook. En ik heb altijd gevraagd van oké, jullie willen de Ghanese, de Nigerianen, de mensen uit Malawi, de Zimbabwanen, die waren altijd de klos al, net tussen Suriname, hoe de Haitianen altijd de klos zijn en soms ook de Guyanese. Zo zijn de Zimbabwanen altijd de klos. In Zuid-Afrika. Ze worden zelf vermoord, in brand gestoken. En ik kan me nog herinneren dat ik een aantal jaar geleden, toen ik in Zuid-Afrika was, gebeurde het ook al. Dus de xenofobia. Eigenlijk is het geen xenofobia. Het is eigenlijk, want ze doen niks tegen de witte mensen. De colonizers zijn nog steeds

0: geleden, toen ik in Zuid-Afrika was, gebeurde het ook al. Dus de xenofobia, eigenlijk is het geen xenofobia. Het is eigenlijk, want ze doen niks tegen de witte mensen. De colonizers die nog steeds in grote getalen wonen. Maar het gaat echt om, is een afrofobie, wil ik bijna zeggen. Want met witte mensen en ook de Indiërs, die worden vooral met rust gelaten, zover ik het kan zien. Ik heb ook nog een beeld gezien dat witte mensen zich echt zijn gaan verdedigen met wapens en al. En je merkt ook dat de politie en de militairen, de regering, ik zie helemaal niks wat er gebeurt. Je ziet wel politie op straat, maar zij zelf, de politie is bang, wat ik heb gezien op social media zelf, politie is bang om deze mobs aan te houden of om verzet te bieden. Die afrofobie speelt heel erg een rol in Zuid-Afrika. Nu momenteel, ik was van eigenlijk ook in augustus naar Zuid-Afrika vliegen, maar door deze situatie wat er nu gaande is, heb ik besloten om mijn reis uit te stellen naar Zuid-Afrika. Maar dat komt goed uit, want ik moet toch mijn reis voorbereiden naar Oakland in Amerika. Dus dat komt goed. Ik heb wel met vrienden en kennissen gesproken die in Zuid-Afrika wonen. Ze zeggen, what's going on? Hoe kunnen wij als Afrikanen elkaar aanvallen, terwijl anderen kijken toe hoe we elkaar afmaken? Dat is niet, dat is gewoon niet cool. Heel even snel een korte, raadsnelle geschiedenis over Zuid-Afrika voor degene die niet precies weten wat er allemaal, hoe de apartheid in Zuid-Afrika is. Dus gaan even 1-2 minuten, dan zijn we allemaal op hetzelfde niveau. Hier komt ie.
1: Welkom bij Raadsnelle Geschiedenis van Zuid-Afrika. Er is nog steeds een hoop geschiedenis met veel verschillende spelers, dus het moet allemaal heel snel, want we hebben niet veel tijd. Gelukkig hebben we 7 delen. Dit is deel 7 over het apartheidsregime, het verzet en de regenboognatie. Onder apartheid is het leven prachtig voor de witte bevolking. Wit is rijk, wordt op de wenken bediend en hoeft de dagelijkse werkelijkheid van de ander niet te zien. Heb je als witte persoon kritiek op het regime, dan is er vast iets mis met je. Communist. Voor de niet-witte bevolking is het leven onder apartheid niet bepaald prachtig. De niet-witte bevolking is arm en het land kent de grootste inkomensverschillen uit de moderne wereld. Kleurlingen en Indiërs hebben het net iets beter dan zwarte en het regime doet er alles aan om verdeeldheid te zaaien. Maar de verzetsbewegingen uit de verschillende groepen winden elkaar. De grootste is het ANC. Walter Sisulu, Oliver Tambo en Nelson Mandela worden gekozen als leiders en starten samen met de Indiase beweging een campagne van geweldloos verzet. Die weer wordt gestaakt vanwege massa-arrestaties en zware straffen. Bij demonstraties tegen de pasjeswetgeving in 1960 opent de politie in Sharpeville het vuur en worden 69 demonstranten in koele bloeden vermoord. Na aanhoudende protesten kondigt het regime de noodtoestand af. Volgende arrestaties worden het ANC en PAK verboden en wordt Nelson Mandela samen met andere kopstukken tot levenslang veroordeeld. No. Internationaal krijgt het regime te maken met een boycott en mondjesmaat spreken ook witte Zuid-Afrikanen zich uit tegen de apartheid. No. Dan zegt de jonge zwarte activist Steve Biko, zwart zijn is top en de Afrikaanse cultuur ook, want wit is niet de standaard en zwart niet de afwijking. En dan wordt hij vermoord door het regime.
2: What?
1: Verzet en repressie groeien verder. Met talloze slachtoffers, tot het land op de rand staat van een burgeroorlog en de situatie onhoudbaar is. En dus zegt president de Klerk in 1990, laten we onderhandelen. Verzetsorganisaties worden weer toegestaan en gevangenen worden vrijgelaten. 4 jaar later zijn de eerste vrije verkiezingen, is het ANC de grootste partij en wordt Nelson Mandela president en het symbool van verzoening in het nieuwe Zuid-Afrika. Maar 20 jaar later zijn de problemen nog groot. Leeft de erfenis van het kolonialisme en de apartheid voort, in aanhoudend racisme, in de geografische scheiding en in het enorme verschil tussen arm en rijk. Het hoge misdaadcijfer is ook een groot probleem. En de huidige president is corrupt. Maar de strijd gaat door, geleid door een nieuwe generatie. Doei.
0: Ja, dat is even over Zuid-Afrika in het kort. Een andere keer wil ik wel meer informatie. Nog een keer een programma maken over Zuid-Afrika. Er valt best wel veel te vertellen over Zuid-Afrika. En ik kan ook even kijken als ik een van mijn kennissen in Zuid-Afrika kan vragen om een telefonische interview te doen. Ik moet even kijken wie. Ik ken wel een aantal mensen, maar ik denk dat ik... Ik moet het even voorbereiden, want ik wil u nog meer informeren. Niet alleen over wat er nu gaande is, maar wat er nu allemaal speelt in Zuid-Afrika. De laatste 10 minuten, 5 minuten ga ik even een fragment afdraaien over de Chinese immigratie in Suriname. Waarom ga ik dat doen? Ik beluister heel veel zaken en dit keer ging het over de Chinese immigratie en dan moet u even wat vertellen daarover. De vader, ik moet even hard op nadenken, de vader van mijn opa was Ongafat. En zijn vader kwam dus, was

0: een van de mensen die uit China kwam, die dus dan in Suriname terechtkwam. En ik ga heel even kijken als ik zijn... Ik heb zijn plakkaat ook gevonden. Ik leg helemaal op een Chinees, hoor. Ik wil niks insoleren, maar ik ben wel bezig met dingen te onderzoeken. Even kijken. Ik heb zijn plakkaat hier gevonden. Zijn naam was... Even kijken... Oh nee, wacht even. Dit was van mijn overgrootoma. Even kijken. Waar heb ik zijn gegevens staan? Nou, ik kan het even snel vinden. In ieder geval, hij was ondervat. Hij is in Suriname komen wonen. En hij is dus op Saramaka komen wonen, komen werken op de plantage. En heel interessant, want ik ga dit nog aan mijn familie vragen. De plantage waar de vader van mijn opa heeft gewoond, die dus als contractarbeider naar Suriname kwam, dat werd ook genoemd in deze vraagstelling. En ik vond het zeer interessant om te horen van hoe deze Chinese vrouw vertelt in een vraaggesprek over de Chinezen die terechtkwamen in Suriname en dan met zwarte vrouwen gingen. Want ze hadden natuurlijk, was voornamelijk niet maar mannen en ze hadden natuurlijk ook een behoefte. En ze gingen dus, en wat was gebeurd in mijn gezin is dat mijn overgrootoma, haar eerste, zat een kind met een Chinese immigrant. En daaruit is mijn opa gekomen. Mijn opa is dan niet erkend naast zijn vader. Mijn opa heeft dus niet de naam Ongevat. Dat draagt hij niet. Maar hij draagt de naam van zijn moeder, mijn overmoeder de Hunte. En de rest van de kinderen van deze... de rest van de broers en zussen van mijn opa is de oudste, die dragen wel de naam Ongevat. Want het was nog even... Het was nog een schaande in die tijd om als Chinese man met een zwarte vrouw te gaan. Dus ik hoop dat ik me een beetje kan volgen, want de tijd dringt. En er was dus ook echt sprake van colorism al in die tijd in Suriname, na de slavernij. Er was nog steeds sprake van. Ik ga heel kort even het vraaggesprek laten horen. Ik vond het gewoon heel interessant toen ik het gewoon plotseling tegenkwam. En ik herkende gewoon de plantage waar mijn familie het wel eens over heeft gehad. Dus ik ga dit fragment ook naar mijn familie opsturen. Hier komt hij heel kort.
1: Echt uit China toen het, hè?
2: Nee, dit waren Chinese arbeiders die in Nederlands-Indië terechtgekomen zijn. Geworven werden om in Catharina Sophia, de plantage Catharina Sophia.
1: Daar werden ze te werk gesteld.
2: Daar werden ze te werk gesteld. En waarom? Catharina Sophia was een zogenaamde modelplantage geworden.
1: Ja.
2: Dat was eerst... eigendom van een gouverneur in Suriname. Die had een lening afgesloten die hij niet kon afbetalen. Is toen door de overheid overgenomen, die plantage. En die zou dus met de modernste technieken een winstgevende plantage moeten worden. Met ook de duurste machines die tot voor kort niet in Suriname waren. Maar de kennis om met die machines te werken, die waren wel in Nederlands-Indië aanwezig. Dus werden die 18 arbeiders...
1: Ja, okay.
2: Die 18 arbeiders uit Nederlands-Indië verplaatst naar Suriname.
1: Ja.
2: En waarvan die 18...
1: Ik heb het liefst dat je even draait. En
2: ja.
1: Gewoon, je okay. Kan gewoon praten en, als ik... Ja, okay. In de microfoon.
2: Van die 18 zijn 4 gesneuveld. Dus
1: ja?
2: Er waren uiteindelijk maar 14 op die plantage aan het werk.
1: Oké. Okay. Hoe was dat op de plantage? Was er sprake van zware omstandigheden? Hoe moeten we dat zien? Dat daar 18 mensen worden te werk gesteld en...
2: Ja, er waren daar nog iets van 640 slaafgemaakten.
1: Ja, ik heb liever dat je in de microfoon praat. Sorry.
2: Ja.
1: Ja? Kijk maar naar het publiek. Als ik iets heb, dan...
2: Ik vind het heel moeilijk als de vraag daar komt en dan daar te kijken. Maar... het was een plantage waar dus nog slaafgemaakte werkten. En deze arbeiders die werden ook te werk gesteld als suikerkokers. Die dus kennis hadden om met die machines te werken. Maar het waren allemaal mannen. En ze hadden een 5-jarig contract. En in die 5 jaar ontstonden...
1: Sorry, heb je heel even... Kan die telefoon uit, alsjeblieft? Ja? Dankjewel. Oké, ga je gang.
2: In die 5 jaar kwamen er natuurlijk ook relaties met de Creoolse vrouwen die daar werkten. Daar werden ook kinderen geboren. En wat wel bekend is, is dat van die 14 arbeiders die er waren, dat er zeker 3 mannen hun vrouwen en kinderen vrijgekocht hadden.
0: Ja, tot zover, want het is bijna tijd. U kunt alvast inbellen als u het wil, 020-471-4291. Even snel als toelichting, want ik heb in de tussentijd heb ik, ik had wel wat tekst opgeschreven. Kijk, deze mevrouw heeft over de plantage in Suriname, Katrina Sofia, op Saramaca. Ik ben ook altijd op Saramaca, want mijn moederfamilie is van Saramaca en komen wijnen, maar ik ben vooral altijd op Saramaca. En kijk, wat ik heb gevonden, ik had al onderzoek gedaan, is het is als volgt. Ja. U kunt alvast bellen. Tussen 1858 en 1874 zijn ruim 2500 Chinezen, voornamelijk uit China, geworven voor arbeid in Suriname. Na 1874 stopte deze migratie door het officiële verbod op contractmigratie door China en de sluiting van havens zoals Macau en Hongkong. De familiegeschiedenis, Ongafat. Ongafat reis, als in Wong was de voornaam, Wong Ongafat reisde af op 9-jarige leeftijd vanuit Hongkong, vertrek 5 januari 1866 naar Suriname en arriveerde in Paramaribo op 30 maart 1866. Hij werkte op plantage Katrina Sofia in het district Saramaca en na afloop van zijn contractperiode ontving hij een eigen perceelgrond in Saramaca. Dat hebben mijn familie me ook geleerd. Wong Ongafat, de vader van mijn opa, had een relatie met Louise Augusta Hunte. Samen kregen zij 1 kind. En dat was Reinier Hunte, dus mijn opa. Even tot zover. Dus ik hoorde het eergisteren. Ik kwam deze YouTube-programma, de programma op, tegen op YouTube eergisteren. Ik dacht, laat me het gewoon even luisteren hoor. Maar ik ben wel altijd in geïnteresseerd. Niet alleen in African history, wel voor 80%. Maar voor 20% luister ik ook naar andere historische zaken. En toen kwam ik dit fragment gewoon tegen. En ik van, hey, ik ken deze plantage. Van, over deze plantage hebben mijn familie het altijd gehad. Katrina, Sofia in de district Saramaca. Ik ben er nooit geweest. Wel vaak op Saramaca, maar niet op deze plantage. Ik weet überhaupt niet als deze plantage nog toegankelijk is. Maar ik kwam het wel tegen. Dus dat wil ik even aan u laten weten. Het is bijna tijd, 5 minuten. Ik had nog een ander onderwerp, maar dat gaan we gewoon niet redden. Dat verschuif ik naar een volgende week. Dat red ik gewoon niet. Even kijken. Als u nog wilt bellen, ik heb nog een paar minuten. 020-471-4291. We gaan sowieso ook nog iets organiseren over colorism. Ik ben benaderd verschillende jongeren die zeggen, hey, laten we een debat organiseren over colorism, over lichte en donkere huidskleuren, hoe wij daarmee omgaan. Maar daar ga ik u nog van alles over uitleggen. En ik wil ze ook uitnodigen hier bij Mat Radio. In een 2-uurige programma om daarover te praten, over colorism, hoe ervaren zij het. En het gezelschap dat bestaat niet alleen uit Suriname, maar ook uit Curaçaoënaren, Ghanese. En wellicht ook iemand van Dominicaanse afkomst. Dus dat vergt even wat voorbereiding, wat productie. Maar dat wil ik. Ik wil ze hier uitnodigen. Er zijn 6 stoelen hier, dus dat komt wel goed. In de tussentijd, als u niet wilt reageren of niet kan reageren of geen zin hebt om te reageren, gaan we wel even naar muziek. Beyoncé. Hier, tot zo.

0: show it. I'm a grown woman.
1: Ja, we gaan het programma beëindigen. Beyoncé is voor mij een van de beste artiesten als het gaat om muziek, dance, show, presentatie. Net zoals Michael Jackson, Janet Jackson. Dat zijn echt gewoon toppers. Ik hou ook sowieso van Whitney Houston. Maar als het gaat om show-elementen, want ik ben natuurlijk theatermaker, dan zijn deze drie personen, Beyoncé, Michael Jackson, Janet Jackson, echt wel mijn toppers. Als het gaat om presentaties op het podium. Fantastisch. Vandaar dat ik afsluit met Beyoncé. Beyoncé moet ik zeggen. En natuurlijk, ik was zelf een theatermaker op het podium. Ik ging natuurlijk performen, dansen en acteren. Dus vandaar dat mijn liefde voor theater altijd zal blijven. Tot volgende week.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige vier Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

Moende 1 juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijmegen. Sasa Vribom. Hier en nu, na schuiten die kom praten, ga ik bekam je odoro dief toe. Futa dede, afos wan be schuiten. Atori eti, atori de mat programma man. Wokom baka makan rijde. Mi, you, we, u, alla, mana wo, langanu. Nana tori is up, meet the people. Missy Lucia van den Burg, dange groepu. Hier en nu, wespa anu pi bai wi egi oso. Obi egi oso opota moni. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori echa tori, munde 1 juni, ja, ala langanu e je piere. Futuur te tegur bagana, na Woud Richemstraat nummer 18, arkibon, Woud Richemstraat, ja, nummer 89 geen, maar no vergeti, wanyang, wanat neki, ode, na voila, adrapumde, saa saa vri morabong, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fu bayu e yi osono.

0: na donateur stonfutu gorokowang no so vertrouweling fu mart. You de na nga vakansi in Isranang and you see wawagi na nga wasteker fu mart na inskin. Aksi a chauffeur na nga ala respeki fu rei you go pe you wani in ina foto fu Isranang. Dati na a extra abrawatra service fu mart spesrutu di you lek krakawang fu mart dende tu spesrutu di you dai sabi
1: broeders en zusters. Hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessy, blessy day.

0: 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boy futan Eugenie talk. We jere, if you want sharing, we ring e buying, me if you want ni, ye me gwa moi ketifeng, wa ye silinga, iya! Julier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: Amsterdam, Amsterdam.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020 66 926 70. Kent u onze website nog? www.praise.nl. Tot ziens.

0: 28 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Corona Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa. Patteke. Botto. Café Het Baarsje. Café Kossu. Eethuis Ricardo. Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woud-Lichemstraat nummer 8 in Gein. Isisiboom, Masafsrafi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Maart Meet the People inzamelingsactie. U draait weg.

De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geprezen. Job 1, vers 21. Hierbij maken wij met droefheid bekend dat vrij plotseling van ons op de leeftijd van 52 jaar is overleden de heer Rodney Runes Panka. Geboren op 15 mei 1974, overleden op 15 mei 2026. Beste Rodney, de Heer heeft jou geroepen. Je taak op aarde is klaar. Nu rust je in zijn vrede. Veilig, geborgen en nog zo voelbaar. Hij was zoon van moeder Carmelita Panka en vader Marinus Mussendijk. Rodney was vader van Shirley Felice, broer van Cosmea en Virgil Panka. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 30 mei om 13:30 op de Nieuwe Ooster aan de Kruislaan 126 1097 GA in Amsterdam, Watergraafsmeer. Directie en medewerkers van Maart Radio condoleren de nabestaanden van Rodney Runes Panka en wenst hun heel veel sterkte toe met dit groot verlies. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

beste luisteraars van Mart. Vanwege het meerdere malen doen van ongeoorloofde uitspraken heb ik de heer Loddy gevraagd om een time-out voor 3 maanden te nemen. Ik betreur deze stap, maar had geen andere keus. Een deel van mijn taak is om Mart zoveel als mogelijk aangenaam en duurzaam te behouden. Ik maak u misschien ter overvloede bekend dat Mart een zeer gerespecteerde multi-etnische omroeporganisatie is met meer dan 40 jaar ervaring. Ik hoop ook onze 100ste verjaardag desnoods in de hemel samen met u te vieren. Ook dit is Mart. Een status apart. Radio met respect. En uit het hart. Ik dank u voor uw aandacht.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

In het kader van Mart Verbindt zijn wij op zoek naar de heer Steven Jongapin. Kent u hem? Vraagt u hem om te bellen met Mart Radio. 020-67-99-665. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Bent u ook op zoek naar een oroemattie, schoolvriendin, familielid, buurvrouw, man of collega? Belt u met onze Mart Business en Service Line

0: 020-67-99-665. India, China, Pakistan, want to Afrika kondre like Nigeria, dengo specialiseerden srefi in na technologie. AI. Idea de we karden experts, de fenuro kona her grond tapu. E bai oso nga grond, ja in Amstelveen nga want to trapresi moro in na kondre disi. Dat hij ook toe wie kan doen. Ik specialiseer je schrijven in de techniek AI en wat zijn die vrede.
1: En dat zo je ziet, dat door het programma die ziet, dat je ziet dat je op deskundige autonomie die je liever wat bijdraagt.
2: Klopt.
1: Zo je kan informeren. De brada dan als je dat moro bent.
2: Precies, Luko. De voetballers de massa op money moest investeren voor corrupte data dat uno libeng die AI met AI kon corrigeren a data san corrupt san trama pot ineng. Zij de mine bribin deepseek na de sneisi boweng.
1: Pas aan deepseek?
2: Deepseek na een programma like ChatGPT maar voor de sneisi.
1: Okay.
2: En sa de sneisi do, die de sneisi sitaki a informatie en dat na a kloofatori van mangai nono. Die de sneisi sitaki ChatGPT Copilot is westers gebaseerd en bijna Amerikaan is dominant. Dat is de sneesie doe. Dat is de sneesie bouw de diepziek, de egi. Sani de sneesie bouw. Omdat de

0: sterker nog, als Sansa de Sneesie bouw, was stukken goedkoper dan zou de Amerikaan ben bouw. Dus zou een westerse ben bouw. Maar want ik heb de laatste paragraaf, want dat na een spirituele en culturele reflectie. Ja. De ego om AI. De voorouders voor UNO, ben overleef zonder AI. En de man bij bouwde kennis naar dit systeem, even naar geneeskunde, even naar architectuur, even naar muziek, even naar gemeenschap, zonder algoritmes. Maar de vraag is, hebben we AI wel nodig? En dient AI onze menselijkheid? IDPMD?
1: Ja, ja, ja. Ik heb AI
0: van Odo. Ja.
1: Dat die abe sek over Ablakamang.
0: Ablakamang.
1: Ik heb een taki Ablakamang. Taki u no ap a ifanodu damo taki taki. Yo horeb ching. Alasani okto in a vinti. Alasani ching chide. En voor een kang in a four standard didesa and that thing. We stoppen ap a ifanodu.
0: Klop.
1: Maar a flu. Na Alexa, you ever tell it, na suma na den suma.
0: Zij profiteer van.
1: En ik dat abra AI, dat ik kan je ook goed op een spirituele voor u.
0: Klopt.
1: Suma na den suma. En doe de rokoto.
0: Precies.
2: Vooral UNO, den dongru na de moksiwang. Moes leren voor investeer in collectief verband in AI. Un pot moni koma kandra, sorgu tak den boina adep chin funu, kwas kor go tek leri ina technologi, AI, fu sabi so dat de kan verdedig, minanga yu nanga adep bakap chin funu later te de kon, agrontapu. Dus unom de inoang slachtoffer rol go chibri, chepoti, minasabi, de wet man kon moro unu next, AI e di kansen ook toe voor go leri, tek sabi, ontwikkel je schrijfie en de pchin view. Dan ik kan go mek proces, progressie in na maatschappij die si san de tide na dei. Moes je samsa in Oekraïne, Oekraïne na gaat rusa de non bigi feti, de swaki, maar in na swakt of ding, den go ontwikkel den tapa gebied voor drones. Weder de Girosland mankeer die tiden aan dee. Sterker nog, de zeer drones bijna die heer grond tapu no. Wa ogri, tjauan boonji den. Precies zo om ons beschouw AI en a technologie. Zou no tjisif lera score fossi, we gebruiken een techniek, een schrifttechniek voor de wetman. We hebben een tot een en we gaan morgen varen, morgen ding. Dus massa ab money, de goede wang, minder unu. Moest leren voor pot money in fondsu, zodat de chin voor mij naar jou. Het is een lezing, ik ga ontwikkelen ding, dat per allerhoogste niveau. Dat na boskopu. Voor Mart. Sa eshi sa epsa in a grond tapu. Mart is een status apart. We eshi sa epsa in grond tapu en we praten aan jou, zodat je kan go praten moro fara aan de trawa.
3: Lezoku. Ano mi wa wande. Ano mi wa wande. Boye loan to me, mano mi wa wande. Beste luisteraars, Norman hier na lange tijd weer, Maart op straat. Programma zonder vaste zendtijd. Vandaag vanaf station Lelylaan. En ik moet u vertellen dat ik een ingeving heb gehad naar aanleiding van een droom. Ja, zo'n dring. Ik moet je praxeren. Zo'n dring. En ik moet je

0: mek a bij helder zo. Zeide mek a dren bisi mino vergeten. En a hoofdthema van dren. Na uiteindelijk mi bar poro en dat mi wiki die mi tak desondanks. Wel, a woord dat die desondanks ik ga kijken even pieping in woordenboek Google. Daar is jouw betekenis van. Dat neem ik even op Google toe, loko. En dan kun je kijken dat je gestoond denk je. Dan kan je ook toe confieren dat desondanks je doet aan toe. Ik laat u even in de spanning, omdat het is nou een aanleiding voor, een inleiding voor een nieuw begin. Een nieuw begin in een vertrouwelingskwestie. Want een kwestie dat goes ribi, hè? U hoort mij niet. Wanneer ik een paar morgen zodanig op de radio, we wachten, we lopen. Soms moet je mensen met rust laten. Maar af en toe een bekendmaking je doet. De look van motivatie. Ik moet automatisch onder de luisteraars voor Mart. En ook toe de Rokomang. Want ik niet tegen dat ook toe onder de Rokomang je vier die tak als aan de Sribi. En meestal nou was maar. Je trekken we elkaar. Wat leiding de. Maar ik kon een idee, de familie kon een idee, dat eigenlijk dat je moest haring, je moest troosten, go moro fara omdat je bribi, kan je moro afdem, trasma in Aurokodisi. Een vertrouwelingskwestie per wie voor maart in Suku 600 vertrouwelingen. Alhoewel, ik denk het verkeerd, 500 vertrouwelingen zijn wat leveren en bijdragen voor €600 per jaar. Zo, en desondanks verhaal die zie, ik ga door en nu, ik ben ik knap, ik ben een bus, en dan ben ik broken ledja, ik keer hoor, een vertrouwelingskwestie voor maart, 500 donateurs, wel gesitueerde Surinamers, of beter gesitueerde Surinamers, zijn die bereid. Goeiedag. Ja, beter gesitueerde Surinamers zijn die in staat voor lever aan bijdragen dat die. Gelukkig, want toen de. Maar nego, lek van ons go. Vanwege het feit, mis doe je naar Buzen, hè? Dus aan Buzen rijdt wel met Tango Doro. Soms maar ze denkt, oké, wat is die man aan het doen? Maar me doe via mijn telefoon, dus ik ga ervan uit dat ik met die nog een gesprek met gaan trouwen. Ja. Beter gesitueerde Surinamers, omdat zeiden we dat met nadruk op de beter gesitueerde Surinamers. Niet iedereen kan €50 per maand missen. Maar je hebt zeker weten, ook beter gesitueerde Surinamers die dat wel kunnen. Sterker nog meer dan dat. Maar we gaan de wansa man. Dus juzan om man. Na vichiri radio no no ba itaki na arki gomoro faro aki no mam. En un enemi u kwale ke fina mam. Want je situatie moet het toelaten. Voepot €50 ala muna wa sefu je baya gebouw voor maart. Sterker nog, €50 dat hij. Ano jie jieng, je jueng. Na lin je linweng. Dus anytime you can do een beroep, tap maar takere no to them, you want me money baka, me be vergis me, to na situatie fi me be moroboom, me want me money baka. Dat we kar vertrouweling. You must ma vertrouw tap maar tak we bribi you, and we able to take, you know, take your money so Omar Baka if you know they not know to. So is that for trawling's question. And you able to take your money is geparkeerd. Naar zo'n pensioenfonds doen, wel een soort organisatie, verzekeringsmaatschappij, noem maar op ziekenfonds. Je hebt vertrouwen erop dat de parkeer je money. De wet man, de wet organisatie. Die is dan blakken. We gaan een markt. Zijn we 40 jaar ik ba. En desondanks, we gaan door. Een woord desondanks, jongetje breng. Want ik kan comfort in de campagne zou opkomen. De campagne die zie je waka, alles is in de kondre, ook te gooien met kwaku naar een toetrabi evenement te zijn konden. Zij de award desondanks ontstaan, nou een lange beretorie. Maar. Nou, een lange beren drink. Maar toch, we moest vertering. Adren tak zo, me ben de bezig een flyer. Is ook hoe kiesjes maar zo vaar af hoe stort een bijdrage praatpapier aan. Naar straat. Daarna praat die, kan ik ook met een homo vrouw. Zij praat die toe. En ook de praatpapieren voor actie. Dat is actie. Ik zeg aan mevrouw, zeg maar, waarmee bent u bezig? Wat bent u aan het uitdelen? Aan mevrouw tegen mij, ik ben aan het uitdelen voor een radiostation in Suriname. Ik ben speciaal naar Nederland gekomen en vraag aan de Surinamers of ze ons willen helpen zodat onze station door kan gaan. Ze hebben het ook moeilijk, een vrouw uit Suriname. Dat is dan mijn lukotaksa, concurrentie, tik media. Maar behalve het feit dat ik begin denken in concurrentie, toch wel ingeving tegen me. Een ingeving tegen me dat nee, dat is een vrouwelijke concurrentie. We gaan samen naar een praat. Dat we praten gezamenlijk. Tel ik door in een café voeren naar een zo maasma. Blaga malik midja. Le ma allemaal op een beker in de anu. Sopet drinken, man, toret di, toret taki. Zo lakken met elkaar. Feest. Dan afro op zago in een café. Dekati, want de hier de mindere mensen die een beetje beschonken zijn, maar vrouw dat ik kans heb gehad toch. Want ik naar mijn vader, dan is hij, een vrouw go, tak mijn hobaka, een beetje teleurgesteld, want niemand was geïnteresseerd in haar verhaal. Maar was maar, dan werd ik geïnteresseerd.
1: Piet Wiedijkstraat. Vergeet niet uit te checken.
0: Toen meneer Norman. Dat nu wel go. Met me go nou. Dan heb ik go in een café. Nogmaals, alleen maar mannen die op me lijken. Met een beker in de hand te dringen gezelligheid door het takkie. Dan heb ik go. Wat hoeft de man dat? Ah, oh, zo. Dat je kan nou, een vrouw gaat zoeken versterking. Oh, je vier kan nou. Weet ik ja, omdat Mino en Frede voor vertellen hoe een verhaal zeiden om ons ondersteunen organisatie. Een belang voor media, radio, televisie en alles erop en eraan en een eigen gebouw. Mino en Frede vertellen hoe een verhaal. Ja, joh, zij denken, joh, je denkt je overhalen met dat nu wel op proberen. Dus dan moet je horen een pleidooi dat je van hier tot daar. Ik denk dat je dat gaat bedanken aan mij. Want de bestel, de arki mij. Maar in een arki, mijn machine was maar gewoon in een bakasaka of arpoeru, kodmoni. of doe een poging. Maar zou op het einde voor het desondanks komen. Want bij de boer, zou maar attackeren, mijn arka verhaal is morgen van mijn boer, ik ben op vakantie hier. Dus mijn jompo in mijn wagi, wat mooi wagi. Wat mooi, thank God die lak. En mijn jompo is door me. Dat man dat bargi me. Zij de mijn donor. Omdat mijn Libi in Canada en mijn belang voor donor. Hij bari, hè. Als je in de wagik ba, dan bar poor je in baka. Met dat, desondanks. Toch ik kan doneren, want Mart is ook toe te ontvangen via internet, ook toe in Canada. Toen was ik stil, maar staat er ooit niet bij Morovara. Maar mijn bari, dan jong po wiki na Sribi, desondanks. Antwoord dat hij was genoeg, ook voor u. Desondanks de problemen van Abi en de teleurstellingen. En kan de stand zijn op voetbal. Desondanks, hij moest dan een mogelijkheid geven. Hoe start je bijdrage ook toe? En Bijing Bribi in dat verhaal. Dat je voelt nog doen ons revi. Hoe wacht je toch alweer? En middenbereid. Hoe goes of haar dat ik mijn man. En Bagadati is er dragen over. Die wantrouwen, want Norman heeft ook niet het eeuwige leven hoor. One day. Asakaba, ook toe. No, de. Mijn tegen eerlijk bij mij go. In de bus. 63. Mijn tegen alleen dan. En mijn go naar afscheid voor een dierbare collega zijn leven. Want mooi bijdrage. De heer Johan Cameron. Die de naar afscheid ving. Megodape. En ook toe. De Bribi in maart. Leveren een mooi bijdrage, mooi programma's. Maar Alibi, Willy Ben. Vrij plotseling. Hartaanval. Agwe. Dus, dan een verhaal die zie. Nu overtuig je. Dat je zijn Arki ook toe naar Abba Eeuwige Libi. Anytime minna you can go. Maar de weg we kunnen aan genoeg toening. Dat we doen, we leveren een bijdrage. En we liever hebben dat je trouwen. Leuk Bragasta, dit is bij de een speciale aflevering voor het programma. Mart op straat. Met als titel Desondanks. En dan neemt dat die. Desondanks, dat woord toe die zie. Je moest proberen onthouden. En go zoeken in een woordenboek. En kijken wat ding je kan gebruiken, ja of nee. Luisteraars, ik wil u hartelijk danken voor uw bijdrage. En graag tot de volgende keer. Dit was een overdenking. Ingegeven vanuit een droom. En dromen zijn soms bedrog. Maar zo lees je de controle. Tambo, de ontra de sbaga. Welogo. Anomi wa wande. Anomi wa wande. Boye lon to mi. Manomi wa wande. Josie.
2: Monde 1 juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijngein. Salsa vribom. Jereno, na suite dim koprata, ga ik bekam je odoro dief toe. Futa dede, afoswan be suite. Atori e tjatori de mart programma man. Wokom bakamakan rare. Mi you we u alla malawo langanu nana tori that meet the people misilu chapano burdang in grupu ireno bespa

Tweede dief toe, meet the people langanu, tori echa tori, munde e juni, ja, ala langanu e je piere. Futuro te te vuur bagana, na Wout Richemstraat nummer 18, Arkibon, Wout Richemstraat, ja, nummer 89 geen, maar no vergeti, wanyang, wanat neki, ode, na voila, adrapumbe, saaf saafri morabong, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fu bayu e yu osono.

Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Is er Sibon, Masaf Sravi, Moroboen. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draait bij.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige 4 Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draapt.

0: een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dan heb je ook een zittingbaar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, zij wan Sint, maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja, en dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwarte Overbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: Adjossi Dawang. Dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Adjossi Dawang ontneemt u alle verloop en spa-idee van uitvaartdiensten, crematie, grafstukken, verhuur van stoelen, tafels, tenten en toiletten, kelderdecoratie, aula-decoratie en natuurlijk ook onze specialiteit, het decoreren van kisten. De bekende themakisten, zij het een Iggy Kissy, een Louis Vuitton, een Burberry, Chanel of een Armani-kist, tot zelfs een kist in de favoriete kleur van de overledene. Daar zijn wij meester in. Het organiseren van de Signinetti, bazuinkoor, cateringservice van de Dede Osso, autoverhuur, limousineverhuur, koetsverhuur, bustransport voor de familie en zelfs airportservice van het stoffelijk overschot.

0: Uit het buitenland, ook security op de begraafplaats en de aula regelen wij. Eenmaal 24 uur ophaalservice, een dragersgroep, livestreaming, compleet met slideshow en schermen in en buiten de zaal. Kom met ons praten voor een vrijblijvend gesprek of advies. Ons kantoor, tevens showroom, staat aan de Kasaba Olleweg nummer 133A. Bel ons op 875-7586 of 828-3939. Kortom, die adjossi van uw Nobiwang wordt perfect. Perfect geregeld door Adjossi Dawang.
1: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessy, blessy day.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba oru boy futan eusje niet ook. We jere, if you want sharing, Wiering heb bayeng. Me if you want ye me gwa mooi ketiping, wa ye silinga. Ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
4: Amsterdam, Amsterdam.

0: Pati Lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam. Let's go!

Burger. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.

Moende in juni woont Richemstraat nummer 8 Nijngeen. Salsa vribom. Jereno, na schuite die mko praten, ga je bekam je odoro dief toe. Futa dede, afoswan be schuite. Atori e tjatori de mat programma man. Wokom baka makan rijden. Mi, you, we, u, alla, mana wo langanu. Nana tori is up meet the people, Missy Lucia van den Burg dan in groepu. Jereno, wespa anu pi bai di egi osso. Obi egi osso opota moni. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori e tjatori. Munde e juni, ja, ala langanu e jepiara. Futuro te te vuur bagana, na woud Richemstraat nummer 18. Arkibon, woud Richemstraat, ja, nummer 89 geen. Mano pergiti, wanyang. Nga wanat neki, ode, na huala, adrapumbe. Saaf saaf rimoro bon, alek pebeta kende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fumbayu e yi osono.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Ja.
1: Open?
0: Ja.
1: Luisteraars, van harte goedemiddag.
2: Mijn naam is Raymond Delvoer. En ik ga u bezig houden tot de klok van 7 uur. U bent nu afgestemd op uw favoriete en familiezender Radio Maart. Fijn dat u bent afgestemd. Heel graag. Wij heten jullie van harte welkom. En wij wensen jullie heel veel luisterplezier toe. En vanmiddag heb ik hier 2 studiogasten. De ene mevrouw is mevrouw Beryl Nahar. En de andere is mevrouw René Wezer, hè? Wezer, ja. Deze 2 dames zijn verbonden aan de Koningskerk. En in verband met een D-veer of een braderie. Die zal gehouden worden op 30 mei van dit jaar. 31 mei. Dan is het van belang dat deze 2 dames ook even langs hier in de studio komen om het een en ander te vertellen. En jullie thuis, als jullie naar aanleiding van datgene wat u zo meteen zult horen, als jullie behoefte hebben om telefonisch te reageren, dan is de kans ook aanwezig voor u. Ik zal beginnen het woord te geven aan mevrouw Beryl. Zij gaat een intro houden en dan zal mevrouw René dat verder afhandelen. Gaat uw gang. Wees welkom, mevrouw Nahar.
3: Dankjewel, Raymond. Luisteraars, goedemiddag. Fijn dat jullie naar ons willen luisteren vandaag. Ik wil heel even uitweiden over ons jaarlijks evenement. Dat is onze bazaar van de Koningskerk. Dit jaar wordt het gehouden op zondag 31 mei. Aan de

0: een verkoop, een vrije markt. We hebben van alles en nog wat wat je kan inbeelden bij een Surinaams feest. We hebben workshops, waaronder het Anissa binden. En we hebben ook voor de kinderen, de kleine kinderen en voor de jeugd zijn er activiteiten. Onze jongsten die gaan een optreden doen ook. En hebben ook kunnen ook gebruik maken van een springkussen. Ik ben op dit moment bezig met het binnenhalen van donaties voor een suikerspin en popcorn voor de jongsten. En we hebben ook een DJ, we hebben ook een MC's en we hebben ook een bijdrage van Winston Echtelt, die het gezelschap lekker bezig gaat houden met lekker Surinaamse zang. Ik geef het woord aan René, die verder in details gaat treden. Ik hoop jullie allemaal te zien op zondag 31 mei vanaf 12 uur tot 5 uur. Kom er gezellig bij, kom lekker genieten, kom lekker samen zijn, kom lekker samen met anderen praten, oude kennissen ontmoeten, oude families ontmoeten. Betaald parkeren, dat is er niet op de zondag. Dat is vrij parkeren. Dus kom, neem je familie mee, neem je kinderen mee, neem je kleinkinderen mee, neem je buren mee. En kom het gezellig samen met ons vieren. Geef het woord aan René Wezel.
1: Goedemiddag iedereen. We zijn blij dat we bij Mart op bezoek zijn, dat we langs mogen komen... om u eigenlijk te prikkelen en aan te moedigen om ook van de partij te zijn op 31 mei. Zoals u weet is de Koningskerk een van de twee kerken in Amsterdam die gelieerd zijn aan de Evangelische Broedergemeente. De Koningskerk doet dit jaarlijks. We hebben jaarlijks onze bazaar. En de opbrengst van de bazaar is voor de renovatie van ons kerkcentrum. En dat is nodig. Kijk, er zijn veel mensen die naar de kerk komen. Ze geven ook hun collecte, klassen. Maar we hebben extra inkomsten nodig. Want in dit geval gaat het om ons dak. Ons dak moet vernieuwd worden. Beryl had het al erover. Er zijn verschillende activiteiten voor jong en oud. We hebben wel een thema dit jaar. En het thema van dit jaar is dankbaarheid. Dankbaarheid tonen en durven delen. Als mens, als persoon, als gemeentelid, als gast zijn we eigenlijk, of mogen we eigenlijk dankbaar zijn voor wat we dagelijks hebben. Soms moeten we ook dankbaar zijn voor wat we niet hebben. We hebben voorafgaand aan de bazaar die om 12 uur begint, begint de kerkdienst om 10:30. Daarna is er buiten en is er ook binnen, zijn de verschillende activiteiten. En uiteraard zal er genoeg te eten zijn. Er zijn hapjes, er zijn snacks, er zijn drankjes. En er is ook schaafeest bijvoorbeeld. En er zijn warme maaltijden. We hebben het geluk dat we bij de kerk een tuin hebben. En in de tuin is er ook een warung. Dat betekent dat er een live cooking is van Tilo, Bakabana. Maar er zijn ook pannenkoeken voor de kinderen. Er zijn ook allerhande snacks, bijvoorbeeld ook barbecue. Dus ik zou zeggen, schroom niet om te komen. Neem ook andere mensen mee, vrienden, familie. Want zoals u weet is er ook een loterij hieraan verbonden. We hebben dus nu nog een paar loten. Dus mocht u eigenlijk willen meedingen in de loterij, dan zou ik u aanraden om contact op te nemen met de Koningskerk. Het telefoonnummer is 020-694-2888. Ik herhaal 020-694-2888. Kijk, die loterij, een lot kost €2,50. En wat kan je zoal winnen? Er zijn een heleboel waardevolle prijzen. De hoofdprijs is een ticket, een retourticket nota bene, Amsterdam Paramaribo. En een aantal van u wil absoluut niet met

0: SLM-vlieger. Dat weten we. Kijk, als er een andere maatschappij ineens opspringt, dan weten we wat we moeten doen. Maar ik hoef de naam niet te noemen van die blauwe vleugels. U weet het. Dus de hoofdprijs dus is een retourticket. Amsterdam Paramaribo. En ja, er is genoeg te doen op die dag. Het enige waar we een beetje mee zaten is, ja, wordt het mooi weer of niet? En eigenlijk hoeft het niet zo warm te zijn als vandaag. Want u begrijpt al die lekkernijen, die Surinaamse lekkernijen. Als het nou curry is of andere dingen, als het te heet is, is dat ding tricky. Dus we hebben gekeken en het wordt 20 graden. Dus dat risico lopen we dus niet. Ik zou zeggen, kom langs, doe mee en steun de zaak.
1: Dat is mooi. Ik ga een paar vragen stellen natuurlijk. Ik heb begrepen van u dat er een loterij wordt gehouden. En vindt die loterij ook op die dag plaats, de trekking?
0: De trekking vindt zo tussen na vieren plaats.
1: Na vieren.
0: Maar dat betekent niet dat de mensen niet voor vieren moeten komen. Mm-hmm. Vanaf 12 uur.
1: Vanaf 12 uur is iedereen welkom.
0: Ja. De allerkleinste ook, want er is een groot springkussen. Mm. Er zijn een heleboel activiteiten voor kinderen. Er is een knutselplein. En er zijn ook schilderen, er is popcorn, er zijn pannenkoeken, suikerspin en ach, er is genoeg te doen voor de kids, hoor.
1: Mm-hmm. En die D-veer, we hebben begrepen, het begint om 12 uur. Wat is het tijdstip van afloop?
0: 6 uur.
1: 6 uur?
0: Ja, 6 uur. Okay, zes uur willen we ophouden, hè?
1: Ja. U heeft het ook gehad over warme maaltijden.
0: Ja.
1: Ik stel me voor dat de luisteraars thuis, die willen graag weten wat voor soort maaltijden er op die dag ook verkrijgbaar zullen zijn. Ja, het is meer om de mensen te enthousiasmeren.
0: Ja.
1: Kunt u ook onder andere zeggen welke maaltijden dat betreffen? Ik neem aan bruine bonen of nasi.
0: Ja, we hebben verschillende rijstgerechten.
1: Mm-hmm.
0: Rijst, pom, pastei. Compleet, hè? Mm-hmm. Dus niet alleen rijst en pom en pastei. Mm-hmm. Er zit groentebrei, er zit zuurgoed bij.
1: Ja.
0: Er zijn moxalesis, mm-hmm, ook met bakabana erbij. Gebakken banaan.
2: Gebakken vis
0: is er ook. We hebben roties. We hebben ook aan de vegetariërs hebben we gedacht. We hebben barbecue.
1: Ook dat, ja, dat is heerlijk altijd.
0: En ja, het is gevarieerd.
2: Alle soorten soepen hebben we.
1: Ook nog.
2: We hebben pindasoep, we hebben gribana-soep.
1: No.
2: En we hebben cassavesoep, we hebben alakondre-soep. Ja, we zijn van alle markten thuis.
1: Ja, dat weten we.
2: We hebben bami, we hebben nasi, we hebben soto,
1: ja.
2: Pichel hebben we. We hebben pasteitjes, we hebben alle koeksoorten. Ananastaart, viado, boyo, gele koek, bruine koek.
1: En alles is betaalbaar.
0: Ja, klopt.
1: Een beetje lachdrempelig.
0: Ja.
1: Dat je lening moet nemen om...
2: Nee.
0: Ik moet wel eerlijk zeggen, het zijn mensen die gebakken en gekookt hebben.
2: Donaties.
0: Het zijn donaties, maar het zijn mensen die hun specialiteit aanleveren. We weten precies wie de mensen zijn die de dingen aanleveren. Het is niet een probeersel dat ik een cassavesoep ga proberen. Nee, het zijn mensen die altijd die cassavesoep maken. En dan goed gevuld ook, hè?
1: Ja.
0: En alles erop en eraan. Ja. En daar is geen twijfel aan.
1: Oké. Okay. En ik heb van u begrepen dat er ook in de tuin het een en ander verkocht zal worden. Ik ben een paar keer geweest tijdens die braderies. Maar ook tijdens wanneer een dienst werd gehouden ben ik een paar keer geweest. Hoe zit het met kraampjes? Houden jullie dat in eigen hand? Of zeggen jullie van mensen kunnen ook kraampjes huren?
0: Nee, wij zijn niet een kwakkoe op dat punt. Mm-hmm. Hè? We gaan geen verhuur van kramen. Nee, er zijn uiteraard kramen, want we moeten uitstallen.
1: Natuurlijk.
0: Maar in dit geval houden we het in eigen hand. Mm-hmm. Omdat, anders loopt het uit de klauwen. Kijk, we zitten al met de organisatie, met vrijwilligers. We zitten met giften. We zitten met de verkoop. En wij verhuren als kerk wel locaties, dus ruimtes in onze kerk. Voor koren, voor allerhande, zeg maar, activiteiten. De kerk is trouwens ook een trouwlocatie in Amsterdam. En ook voor uitvaarten uiteraard. Maar we gaan niet over op het verhuren van kramen.
1: Dus niet commercieel?
0: Nee, absoluut niet. Kijk, daar zijn we niet in getraind op voor zo'n bazaar. Nee, absoluut niet. Dat gaan we niet doen.
1: Ja, en wat ik in het verleden soms vaak... Maar het is mijn schuld hoor. Want ik hou van een beetje, weet je wel. Dus,
0: kijk. Raymond maakt een polsbeweging. Ja, dus ik begrijp wat hij bedoelt.
1: Een polsbeweging. En, maar dan,
2: en die kunnen ook gemaakt worden.
1: Tijdens die polsbewegingen. Ik weet dat ze dat is aanwezig. Maar gedurende die momenten, dan eet ik niet. Ja. Ik natuurlijk, als ik daar kwam, heb ik al gegeten. Uh-huh. Maar daarna. En als ik dan... Naar de keuken toe. Nee, je gaat eerst... Ah, je koopt bonnen. Want zo gaat het toe.
2: Klopt, ja.
1: Je koopt eerst je consumptiebonnen. En daarna ga je of naar binnen of je gaat in de tuin. Maar wat je in het verleden... Wat ik heb meegemaakt is dat... Het eten is zo lekker dat het heel gauw op is.
0: Ja, dat is wel iets... Het eten is erg lekker. Ja. En de mensen shoppen ook wat het eten betreft. Ja. Maar we hebben deze keer ook gedacht aan snacks. Hè? Want niet iedereen wil een portie... eten, kan een portie eten, wil het graag meenemen. Trouwens, de verpakking is ook duurzaam. Mm-hmm. Op de herherina en de roti, want dat zijn best wel gerechten die in plastic moeten. Wij zijn geënt op duurzaamheid, daar letten we op. En dat houden we ook hoog in stand. En het is trouwens voor alle gemeentes van de broedergemeente. Mm-hmm. Zeg maar wereldwijd hebben we ook een doelstelling om dat te doen. Maar herheri en roti moeten we in plastic verpakken. Dus even terugkomend op uw opmerkingen, opmerking. Ja, het eten is vrij snel uitverkocht. Nee, maar we hebben er ook over nagedacht in die voorbereidingsgroep. We moeten ook wat snacks hebben. Dat de mensen die niet een grote portie willen meenemen... tegenwoordig eten mensen ook niet zoveel. Mm-hmm. Maar als het een schappelijke prijs is, ga je shoppen.
1: Zeker.
0: Dan ga je shoppen. Dus vandaar ook, van kom niet te laat. Mm-hmm. Want je lievelingsgerecht kan misschien op zijn en op is op.
1: Ja.
0: We hebben voldoende, maar je weet, als het mooi weer is, heb je nooit genoeg.
1: Heb je nooit genoeg, ja.
2: Er komen ook heel vaak mensen van buiten en van de buurt alleen maar hun eten halen,
1: voor het eten.
2: Kopen en dan
1: gaan ze weer vandoor.
2: Dus vandaar dat wij dit jaar hebben besloten om ook een soort assortiebox te maken met verschillende snacks erin en genoeg eten, om het zo te zeggen.
1: Ja.
2: We focussen bijvoorbeeld op een bepaald aantal porties. Maar dit jaar hebben we het iets breder gemaakt. Iets meer gerechten. En een aantal porties per gerecht. En ondanks dat moet je toch rekening mee houden. Dat Kijk, we houden de prijzen heel schappelijk. Nee. Het is een fundraising. Het is een goal die we willen halen. En we zijn dan geen een restaurant om dan hoge prijzen vast te stellen. Mm-hmm. Het moet leuk blijven, het moet schappelijk blijven en het moet gezellig blijven. Dus onze maaltijden zijn variëren tussen de 7 en de 10 euro. Alleen de heer Heri is iets duurder. Moet wel, want u weet allemaal dat de aardvruchten heel erg duur zijn.
1: De bakkeljauw ook.
2: En de bakkeljauw helemaal.
0: Weet en het is een heri compleet, hè?
2: Compleet,
0: dus,
2: ja.
0: Dus met alles erop en eraan.
1: En eraan, natuurlijk.
2: Ja.
0: En kijk, we zijn ook heel dankbaar voor de gulle gevers.
2: Mm-hmm. Absoluut.
0: Want we krijgen. En daar zijn we heel dankbaar voor.
1: Kan ik me voorstellen.
2: En daarmee proberen we zoveel mogelijk te bieden. Mm. We doen het ook. Maar genoeg om voor de laatkomers toch te proberen wat achter de hand te houden. Maar je moet wel op tijd zijn, want we zetten geen eten weg voor hem.
1: Nee, maar daar zou ik net op komen van.
2: Gaan we niet doen.
0: Bestellingen.
1: Ja, even sturen.
2: Ja. We nemen geen bestellingen.
1: Ja. Ja, dan neem een goede vriend mee.
0: Ja.
2: Persoonlijk aanwezig zijn en persoonlijk je dingetjes, je lekkers kopen, dat stellen we het meeste op prijs.
1: Ja, nee, maar goed, absoluut. Ik stel me voor dat als je bezoekt het terrein, je komt het terrein binnen via de tuin. En dan natuurlijk ga je ook naar binnen, waar de keuken is. Uh-huh. En dan kan het zomaar gebeuren dat je zegt van mevrouw, nou, wilt u dit voor me apart houden? Niet dat ik ruim een jaar van tevoren dat ga vragen, weet je.

0: Je kan het kopen.
1: Ja, ik koop me. Ja, tuurlijk.
0: En ik kan het voor jou in een kamertje zetten. Nee, op een veilige plek zetten. Dat kan wel. Mm-hmm. Dat kan ik wel doen met uw naam erop. Ja, weet je? En dat je dan verder voor de rest van de dag gezellig kan genieten.
1: Ja, ja, precies. Ja.
0: Tot het punt dat je dan zegt van, ga ik naar huis. Ja.
1: En ik heb... Ik wilde wat vragen, maar volgens mij is die vraag overbodig, want... Ik denk niet dat er toegang wordt. De toegang is gratis nu.
2: Het is gratis. Gratis. Ja, het is ook gratis parkeren. Hè?
1: Ja, dat ik wel
2: dus,
1: gehoord.
2: Ja, dus er wordt geen entree gegeven. Nee, dat doen wij niet. Het is gratis parkeren en het is, ik mag gratis binnenlopen. Ja. En vooral meedoen. Hè? Want er is een programma ook hè, op het bordes van de kerk. Mm-hmm. En
0: in de kerkzaal zelf ook zijn er ook activiteiten. Mm-hmm. Anissa Binde.
2: Ja. Er worden hoeden gemaakt, schilderen. Mm-mm. Als het goed is, zal er ook iets over het orgel verteld worden. Mm-hmm. Want het enige mensenruiterorgel in Amsterdam staat in de Koningskerk. En dat is een bijzonder orgel met een historie. En dan zullen één of twee organisten van ons ook iets over het orgel vertellen.
1: Dat is mooi.
2: Ja.
1: En hebben jullie ook de leden van de overige broedergemeentes? Ik neem maar weer een keer kiezen.
2: Ja.
1: Zijn die ook hier op de hoogte?
2: Ja, die zijn uitgenodigd. Ja,
0: dat is de bedoeling. We hebben heel veel uitnodigingen verstuurd en het zeg maar kenbaar gemaakt. Flyers, we hebben geflyerd. Mm. En we gaan ervan uit dat men wel op de hoogte is van alles.
1: Ik zie het daar, ja.
0: Ja.
1: Kan het niet missen. Maar nog even over het stukje van de loterij. Mm. Als ik zo naar uw uitdrukking van uw lichaam keek toen u het had over onze national carrier. En dat u toen heeft u gezegd van nou iedereen wil niet vliegen met onze national carrier. Waar ik persoonlijk trots op ben.
2: Ik wel. Weet je? Ik wel, dat doe ik consequent. Ik vlieg altijd SLM.
1: Weet je, dus dan gaan we ervan uit dat KLM ook heeft gedoneerd.
2: Nee, absoluut niet.
1: Nou, je moet het geld vandaan halen voor zo'n prijs van een ticket.
2: Ja, we hebben dus jaarlijks een... in het verleden, en dan praat ik over 20 jaar terug... hebben we altijd 2 tickets, retourtickets van de SLM gesponsord gekregen. Mm. Altijd.
1: Okay.
2: Het ging van 2 naar 1 en van 1 naar 0. En op een gegeven moment zijn we overgegaan tot een reischeck van €750 als hoofdprijs.
1: Ja.
2: En dit jaar wagen wij het om een retourticket als hoofdprijs ter beschikking te stellen.
1: Er zijn wel ook bepaalde afspraken aan verbonden. Dat die ticket zal niet gelden in hoogseizoen.
2: Nou, je mag zelf bepalen.
0: Een waarde. Het is een ticket met een waarde.
1: Met een waarde.
0: Een waarde van €1000. Dat is dan de hoofdprijs die je kunt winnen. En hoe jij het wil besteden, met welke carrier je wil gaan, wanneer je wil gaan, dat mag jij zelf bepalen.
1: Netjes.
0: Dat is de bedoeling. En daar wij geen, bijdrage meer krijgen van de luchtvaartmaatschappijen, hebben wij het zelf opgezet door toedoen van een verkoopzondagen te houden in de kerk. Mm. En de opbrengst daarvan gedeeltelijk bij te zetten om de ticket nu tot €1000 te brengen.
1: Ja, precies. Ja. Ik denk dat dat stukje zou wel lekker gaan lopen, want veel mensen willen graag vliegen.
2: Ja.
0: Ja.
2: En Beryl zegt €1000. Punt u ons niet vast op dat bedrag?
1: Nee. Het is een bedrag.
2: Het is een bedrag, maar we weten allemaal dat het vliegen nu kostbaar is.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Dus geen katapis, zou men zeggen. Maar ik weet niet of mijn collega nog wat wil af.
3: In ieder geval de €1000 draagt al een beetje bij om zeg maar een ticket te kopen. Dan zal je wat.
2: En nogmaals, het kan misschien meer zijn, hè?
3: Ja.
2: Okay. Het zal niet minder zijn dan 1000, maar het kan ook meer zijn dat we het ter beschikking stellen.
3: Okay.
2: Nee,
0: verrassing.
2: Het is een verrassing, hè?
1: Zelf
2: praten we over 1200.

0: 750 euro, ja. Maar pint u ons niet vast op dat bedrag. 750 zal het niet zijn, maar daar kom je niet ver mee.
1: Nee. Maar het is in ieder geval een groot deel van een ticket al.
0: Ja, ja.
1: Snap je? Dus kan je de rest er wel bijdragen om zeg maar tot een volledige ticket te komen?
0: Kijk, het liefst niet. Want als je dus een hoofdprijs vaststelt, dan moet het compleet zijn. Dat is ons uitgang. In principe is ons uitgangspunt, hè?
2: En zijn er nog meer van dit soort bazaars in de planning?
0: Eén keer per jaar.
2: Eén keer per jaar. Ik heb het een paar jaar al bezocht en ik heb het als prettig ervaren.
0: Ja.
2: Ik kijk er ook steeds naar uit.
0: Mm-hmm. Ja.
2: En ik ken een paar mensen van de Koenigskerk, die ken ik ook persoonlijk. Dus het is altijd een leuk evenement.
0: Ja.
2: En vooral de keuken, dat is gewoon top. Ik durf dat te zeggen. En dan nodig ik ook de luisteraars uit van... Het is gewoon, de keuken is de bom. Je krijgt waar voor je geld.
0: Klopt.
2: En
0: de prijskwaliteit is
2: kwaliteit
0: goed.
2: Kwaliteit.
3: Absoluut. Ja. Uitnodigend.
2: Ja. Oké. Okay. Mooi te horen, man. Juist.
3: Wonderd.
2: Ik weet niet of jullie nog wat willen toevoegen.
3: Nee. Nou, het enige wat ik kan zeggen is... Kom gezellig erbij. Laat dat wij als één groep... Echt als één groep... lol gaan maken, plezier gaan hebben en met elkaar kunnen chillen. Mm. Kom er lekker naartoe en laten we als one big happy family onze dankbaarheid tonen dat wij er die dag mogen zijn en gezellig samen met elkaar mogen doorbrengen. Dat is de boodschap die ik geef en dat is wat ik vraag.
2: Geweldig.
3: Alleen maar met liefde.
2: Ja, kijk eens aan.
0: En tegelijkertijd door... of aanwezig te zijn of vooraf iets te doneren. Draagt u bij aan zeg maar de renovatie van het kerkcentrum?
3: Absoluut.
2: En over donaties gesproken.
0: Ja.
2: Waar kunnen mensen die zeg maar toekomstige donateurs of donateurs... het hoeft niet toekomstig te zijn, maar mensen die dit nou eenmaal horen... en ze besluiten van ik voel me geroepen, ik wil ook... naar aanleiding van deze DVR, die plaats zal vinden op 31 mei.
0: Ja.
2: Waar kan ik terecht voor mijn donaties?
0: Bedoelt u algemeen of voor deze bazaar?
2: Voor die bazaar.
0: Voor die bazaar. Nou, we hebben ook een e-mailadres. Mm-hmm. En dat e-mailadres is bazaar. Ik zal straks even voor u spellen. Mm-hmm. bazaarkk@ebga.nl. En nu ga ik spellen... de B van Bernard, de A van Anton, de Z van Zero, de A van Anton, de A van Anton, de R van Rudolf, de K van Koning en nog eens een keer de K van Koning, apenstaartje, ebga.nl. U kunt altijd mailen, maar u kunt ook altijd bellen. Mm-hmm. Het telefoonnummer is 020-694-2888. Wat u ook kunt doen, u kunt kijken op onze website, want we hebben ook een website als kerk. www.ebga.nl. Mm-hmm. Daar ziet u ook iets van de bazaar staan.
2: Ja. Nou, ze kunnen het niet missen. Weet je, de ene kan niet zeggen van nou, ik ben een digibet of ik heb geen. Ik kan niet overweg met computers of. Mm-hmm. Maar ze kunnen wel bellen, want u heeft een vast nummer genoemd. En dat maakt het ook heel veel toegankelijk voor degenen die... vooral degenen die willen doneren en dat vanuit een goed hart.
0: Ja.
2: En dat is altijd welkom natuurlijk.
0: Ja.
2: En dan is iedereen heeft daarmee geholpen. Nou, niet geholpen, maar het treft iedereen.
0: Ja.
2: Want het gaat om in de eerste plaats om dat jullie dankbaar zijn dat jullie... dit evenement mogen organiseren, maar ook dat de mensen ook van genieten als mens.
0: Zeker weten.
3: Zeker weten.
2: Daar gaat het om.
0: En dat doen we dan samen, hè?
2: Samen, daar gaat het om.
0: Ja.
3: Samen staan we sterk.
2: Ja.
4: En even een vraag. Heeft de Koningskerk dan ook een rekeningnummer waar eventueel zeg maar de mensen die dit beluisteren en zeggen van hey, ik wil graag zeg maar van tevoren of nu al of morgen snap je om iets te doneren dat jullie een rekeningnummer hebben waarop er gestort mag worden, snap je, want er zijn sommige mensen

0: mensen dus die bijvoorbeeld niet aanwezig kunnen zijn, maar graag een donatie willen doen van tevoren. En dat ze zeggen van, hey, geef eens een rekeningnummer om zeg maar iets te doneren. Maar ik kan bijvoorbeeld op die 31ste niet aanwezig zijn. Dus hebben jullie dan heeft de organisatie dan een rekeningnummer waarop ik zeg maar, ja, een kleine bijdrage kan leveren?
1: Dus. Uiteraard, we zijn een kerk.
0: Ja.
1: En kijk, de Broedergebied is een instituut. Dat weten we allemaal. We zijn wereldwijd. Eigenlijk.
0: Maar heeft de Koningskerk op zich niet zelf een...
1: Ja. Ik kom eraan. Oh, ja, okay. We hebben niet één, we hebben een paar rekeningen. Dus ik zoek nu even, dat verklap ik. Ik zoek nu even naar het bankrekeningnummer. En wat u erbij moet vermelden. Dat zoek ik nu even op.
2: Ja.
1: Dat is de ING-bank.
2: Ik heb dat rekening.
1: Heb je het nummer? Het rekeningnummer komt eraan. Dat is de ING-bank. Dat is NL 54 INGB. Dus NL 54 INGB. En dan 4 keer 0. Dus 0, 0, 0, 0. 1, 5, 9. 2, 9, 2. Dus nogmaals, NL 5, 4, INGB, 4 keer 0, dus 0, 0, 0, 0. 1, 5, 9, 2, 9, 2. Ten name van de EBG Amsterdam Stad en Flevoland. Dus ten name van de EBG Amsterdam Stad en Flevoland. En dan vermeldt u erbij gift Bazar 2026. Ik herhaal.
3: Het nummer wel, want ik heb het niet volledig, het bankrekening.
1: NL 54 INGB 4 keer 0 1 5 9 2 9 2 en dan ten name van de EBG Amsterdam Stad en Flevoland onder vermelding van gift Bazar 2026.
3: Ja. Het is helemaal
0: duidelijk.
3: Duidelijk, ja. Overduidelijk zelf. Ja.
1: En voor degenen die wat over hebben, wij danken u alvast hiervoor.
3: Voor uw donaties, ja. Is niet verkeerd.
1: Ja.
3: Nou, luisteraars thuis, zoals ik dat al eerder aan u had gevraagd. Mocht u nog, naar aanleiding van wat u tot nu toe hebt gehoord, vragen hebben, aarzel niet, pak de telefoon. En bel naar Radio Maart. En dan zullen mevrouw Beriel en mevrouw René u te woord staan. We hebben nog niet zoveel tijd meer over. Dus als de telefoon rinkelt, dan brengen wij u in de uitzending. En ik denk dat we alles al zo'n beetje gehad hebben. Tenzij jullie nog wat aanvullingen hebben.
2: Geen goed, hè?
1: Nee, ik denk dat het zoveel mogelijk vragen stellen. Dat is altijd leuk en goed. Want voor hetzelfde geld zijn we niet duidelijk geweest. En uw opmerkingen, uw vragen, die zijn welkom.
3: Kijk eens aan. Nee, het is helemaal perfect uitgelegd. En vandaar dat het ook stil is. Kijk, als het niet duidelijk was, had men gebeld. Ja. Dat is allemaal onze conclusie, nietwaar?
0: Ja. Misschien nog het adres nog eens een keertje herhalen.
1: Ja.
0: Van waar de Koningskerk is gevestigd.
1: De Ostwaldstraat 1 is dat. Maar de meeste mensen kennen de voorkant van de kerk. Dat is de Van het Hoflaan 20. Maar de poort, de toegang tot de tuin is ook open. Dus u kunt altijd via de zijdeur naar binnen. En dan en anders via de

0: achterkant. En als u via de achterkant komt, dan ziet u gelijk, zeg maar, het plein voor de kinderen. Dus het kan niet missen.
1: Nee, je kan hem niet missen. Nee.
0: Je kunt hem niet missen.
1: Als je hebt geparkeerd, je komt aanlopen, dan loop je er zo tegen.
0: Je loopt er zo tegenaan.
1: Ja.
0: Loopt er zo tegenaan.
1: Kijk eens aan.
2: En voor de duidelijkheid, deze kerk is natuurlijk gevestigd in Amsterdam-Oost. En het is te bereiken met de...
0: Met de verschillende bussen, hè?
2: Ja, klopt.
0: Bus 65, bus 40, bus 320 die vanuit Almere komt of naar Almere gaat. Dan is het vanuit het Amstelstation, hè?
2: Ja.
0: Dus 320 en 327. Eigenlijk alle rode bussen die op Amstelstation staan, die komen langs de halte Middenweg.
2: Okay.
0: Dat is de eerstvolgende halte. Als u met de rode bussen richting de kerk komt, komt u met bus 65 vanuit het Amstelstation. Dan zijn het er twee of drie haltes en dan is het de halte Middenweg. U loopt een klein stukje terug, u gaat de Pasteurstraat in en u komt uit bij de Oswaldstraat. Mm. Er is uiteraard ook een tram, maar we weten allemaal dat GVB nu een beetje op zijn kop ligt.
1: Ja,
0: zo'n
1: beetje, ja.
0: En de tram die gaat... Ja, ik zou de tram niet aanraden.
2: Nee?
0: Maar die gaat dus nu naar Oostpoort. Van reis van Oostpoort naar Diemen. En van Diemen naar Oostpoort.
2: Oh, dus de halte op de Middenweg is vervallen dan?
0: Het is niet vervallen. Het is niet vervallen voor de mensen die vanuit Diemen komen.
2: Ja.
0: Maar voor mensen vanuit de stad is op dit moment de tram niet zo handig.
2: Oh, oké. Okay. Ja,
0: dus dat zeg ik even met klem erbij.
1: Ja, flink verbouwd ook.
0: Ja, maar ook die Middenweg wordt bij gedeeltes zeg maar opengegooid.
2: Maar ik dacht dat de tram nog...
0: Hij rijdt wel. Maar niet richting het centrum.
2: Oké.
0: En niet vanuit het centrum richting... zeg maar de Frieslaan. Dat is de halte van de tram.
2: Oké.
0: Dus dat. Dus ik zou zeggen, pak de bus of komt u lopend, fietsend of met de auto. Het is gratis parkeren, dus ja, u heeft verschillende mogelijkheden om er te komen. Ja.
1: Oké. Nou, het was duidelijk. Ik wil u dan, als er niets meer te melden is, wil ik u van harte danken voor uw bezoek hier naar de studio. En het zal niet de laatste keer zijn, want vorig jaar waren jullie er ook.
0: Ja.
3: Ja, dank voor de uitnodiging. Ja. En dank dat we de mogelijkheid hebben gekregen om de luisteraars te benaderen en ze alle info te geven. Daar ben ik ook dankbaar voor. Dankjewel, heren.
1: Meneer Henk. Nou, dan gaan wij nu even een muziekje zetten. En dan krijgen we straks een onderbreking van... over 5 minuten een onderbreking van de nieuwsberichten in het reclameblok. En na de klok van 5 uur ben ik weer bij u terug. Tot straks.
3: Oké.
1: Ja.
3: Dat was fantastisch.
1: Dat was toch mooi en...
2: Waarom doet hij het niet?

broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessing, blessing day.

We gaan zo meteen naar het nieuws en een reclameblok. En daarna zit meneer Redel Raymond daarvoor weer achter de knoppen. Ik heb hem even geassisteerd. Maar mij hoort u dan van 10 uur tot 12 uur. Natuurlijk met het programma Time to Relax. Tot later.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Demonstranten van Extinction Rebellion willen morgen het spoor in Utrecht blokkeren, maar de gemeente heeft dat verboden. De burgemeester, politie en justitie zeggen dat het blokkeren van het spoor een strafbaar feit is en bovendien levensgevaarlijk. Er zal dan ook worden opgetreden als dat toch geprobeerd wordt. Een woordvoerder van Extinction Rebellion zegt dat de groep de actie morgenmiddag om 1 uur zoals gepland gaat uitvoeren, ondanks het verbod.

bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. En dan nog het weer. Vanavond is het nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radio nieuws.

Hoende 1 juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijngeen. Salsa vribom. Jereno, na schwiti dim kopraten, ga ik bekam je odoro dief toe. Futa dede, afoswan be schwiti. Atori eti, atori de mart programma man. Wokom baka makan rijden. Mi, you, we, u, alla, mana wo langanu. Nana tori is up meet the people, Missy Lucia Fano, Burg Dange groepu. Jereno, wespa anu pi bai di egi osso. Obi egi osso opota moni. Na tweede dief toe, meet the people langanu. Tori echa tori, munde e juni, ya, alla langanu e je piara. Futuro te te vuur bakanna, na Woud Richemstraat nummer 8. Arkeboom, Woud Richemstraat, ya, nummer 89 geen. Mano pergiti, wanyang. Wanat neki, ode, na huala. Adrapumbe, saaf saaf rimoro boom, alek pebeta kende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fumbayu e yi osono.

Broeders en susters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessy day.

0: Nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boy futant Eugenie talk. We yere, if you want sharing, we ring e bayeng, me if you want ni, ye me go moi ketiteng, wa ye silinga, iya! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hippie. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hippie. Jullie Wiering.
1: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Prezen BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Prezen begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.prezen.nl

0: Odi.
1: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woud-Lichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draait.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Horimi Brazami, Naomi Sastra. Dat was een mooi jurypopnummer. Ik doe wederom de groeten naar jullie allen thuis. De hartelijke en de zeer respectvolle groeten. Met Barunu, met Senu, alles Pechi Odi, Santa Odi. En Noyaso, jij Archie, you zender Radio Mart. Radio Mart, Jank Bemre, na Wout Riechemstrati, nummer IT. Radio Mart, Seika Archie Tapu. Vrij kan vangen, tapie Archie Dosu. Tapu Wang, Noti Sebi, Kabamarchi, Negi Noti. Maar ook toe, heel grond tapa loon toe. Ik kan vangen, ik kan Archie Radio Mart ook toe tapu. WWW. Kabamarchi, Radio Mart, Kabamarchi, NL. En een nummer voor een concours dosu voor Radio Mart na Noti to Noti, fo CB1, fo to Negi 1. Het is een nummer voor een concours dosu voor Radio Mart na Noti to Noti, fo CB1, fo to Negi 1. Ayuru sapsade dan uba abi city jaina studio iba abi sisa Beryl Nahar dan sisa René Wesel de umadati de mopona denafu na EB Anitri aminam tak EBG denaf Anitri kerki drape na Amsterdam Oost je begreep en zonde drie tentanga wang.

fu amundisi dan wan basaro fen presi drape a vero moi falek ifiri and de umas de umas madisi de konjana radio mar fu konforteri sa ofen presi drape nyan dringi def kisi de mo hor loterij ook tu ikawin wan ticket de meeste dan wan bedrag yo chisi en dan bedrag dat i moest man tek wan opalanyi de gwa grong subun switi sernang sisa Beryl Beryl Nahar nang sisa René me vergeet hem bakane even snel maar goed Wezel de Libi de Liba Studio de gua de gope de Musgo want kan de gua no ambassar want I don't want no bin ambassar to want ambassar da Rijkers Bosch no no dus maar ja mis donja dus minimaal gua Rijkers Bosch mi be gokba maar mine doe moro. Wat is er aan de hand? Tegen een prijsje geniet. Dem luka jura la juru. Dan te voetba. Dan juist daar als een koshwiti. Dem kotik mapo. En ja, trafas nu de. Radio Mart rekent op mij. En mij rekent op Radio Mart. Dus, naf dat er de isi. Mi gwelibi, Rijkers Bosch. Dan mi dongo kona studio. Want aspraak meki. En in de kang mek aspraak dan. Je bron den sma of. In een kolonna studio. Iviri. Het is een tron. Mi breekt ook op je asje te nou. Want mis moest dan aan ono jatang aan juru voor zee bureau. En wat takip chitori, wat draai poku. Iviri. En adesso ook to taki. Wa archie wang. Wa archi wan di Gwent Belka Radio Mart. Adesso taki amankis wan time out. Amankis wan time out. Den drie moons ekonde dan adesso taki archi wan dati archi man. Nou amansma. Amandat nakan bel voorlopig kon Radio Mart. Min af karning. Amandi da ose archi amansap. Soma wet taki. An ana tak wi minoloba mang efsang ma luku de edemang fu Radio Mart ateken bos roiti taki voorlopig amanati amanat de even amande even tap hold drimung amanaf bel even isa we dus en le speci fa mang minokara maneng isa bima amasap sumaneng maar goed fosuko morofara da watan tiri na de wandi last libi den wani gweli bunu den lobi wang den paka wang den sobun den famiri den paka famiri we wis den bunfuru krakti in de dunguru DDC en de wang di da siki bedi esin nga go we hopu tak de kan betere de kan tron baka lek fade bede ya trawang di verjari of de verjari ba of dem verjari te of de wang firu wang sani de we baro an hippie pipure en we wisden ala koloku in ala bungsani archi bungsa metaki ana ala sani ala bungsani sa de wandu we wisden bungfur koloku maestra Frank Creton me bari wale speci odi misaptaki is da oso ya archi maestra Dali me bari wale speci odi maestra Frank Creton en este secretaria se be foyari mi bendrema poku jengba okto es deneti ana programa dati ma goed. Nou, Sisa is een kar qua la juru, dus hoe dat kan vergieten. Ik hoop dat af een jaar of zo voor Sisa Hortense, bij Waka, naar vast die fiti. Zo. Ayudip zade ook toe bij Abja in haar studio, Masra Henk. Adjaja, hij loont toe eten, maar aan de goede, dat ik wel o Jim was sting, je begreep. Maar ten nou adjaja eten. En mijn breed aan, hè. Dineti, om standby, met Baruno. Dineti om standby, want Masra Henk, Albert Schoen. Nou, moro biji boy om Albert, toch. Dineti, ik kan Archen, bijing 15 euro, kom ik aan 12 euro aan, neti. Ook saka poko juno. Dus me kan tegen nu, ook kan ta ook zo. We drip den sturu. Dan we... Dan voel ik je dansen aan onze refina ook zo. Je vieren. Next naar voren.
Je nyan je dringi, of sa je du, data yu mou sabi, fa pres jami nan man lukou kote nyo so. En, a vre poste k mi vre poste. En, sorry. Mi be kis wang archi wang, be sen wang san jimi,

0: de wan presi na na tapse serna liba en a pres dat beneng torarika abede wan inji presi a den inji ben tangdrape ma san komsa apresi fare karen in serna tonga apres na def shimoro gewoon uit het niets apres na def shimoro ya wan tumang di urokona nga uru karta de pot de karta si nga si en no de konveni taki de konveni apresi en de taki apresi de na wang na wang kompe pe de hori de kari over bridge na pe ikango relax ya chari amaka ya chari nya ya chari dringi na wang mooi presi nasional liba ifiri en dan adesso tak mo chara ator dati kuna uno na oso en dan tokba archeng nou kan kar kong en dan mide benoot sa uno fn fator dati no anator dati dis nou poco me aksu le speki taki no dis natori pardon era Daar voor Archie Sweetie. Ik heb zo'n zin niet. Ik zie niet naar Gouden en op het ook. Maar moest beginnen ook nog. En
1: op het regeringsgebouw, een kerk en misschien wel de allereerste synagoge van heel Amerika. Een stad met een haven die zo groot en veilig was dat er wel 100 schepen tegelijkertijd konden aanleggen. En die stad was niet Londen of Amsterdam. Die stad was hier, in Suriname. En het was de allereerste hoofdstad van het land. Maar dan gebeurt er iets vreemds. Deze stad, genaamd Torarica, verdwijnt. Niet zoals een stad die voor. Een stad. Geen klein dorpje, maar een echte stad. Met wel 100 huizen. Een eigen regeringsgebouw, een kerk en misschien wel de allereerste synagoge van heel Amerika. Een stad met een haven die zo groot en veilig was dat er wel 100 schepen tegelijkertijd konden aanleggen. En die stad was niet Londen of Amsterdam, die stad was hier, in Suriname. En het was de allereerste hoofdstad van het land. Maar dan gebeurt er iets vreemds. Deze stad, genaamd Torarica, verdwijnt. Niet zoals een stad die langzaam krimpt en leegloopt, maar alsof iemand hem heeft opgerold en meegenomen. In de 18e eeuw is hij er nog een beetje, maar vervallen. En als je in de 19e eeuw op zoek gaat naar de eerste hoofdstad van Suriname, dan is die weg. Helemaal weg. Opgeslokt door de jungle. Vandaag gaan we op expeditie. Niet met een kapmes en een tent, maar met oude kaarten, historische boeken en een flinke dosis nieuwsgierigheid. We gaan op zoek naar het verhaal van Torarica, de verloren stad in de Surinaamse jungle. Hoe kon een bloeiende stad zomaar verdwijnen? Wat gebeurde er met de mensen die er woonden? En wat zegt dat eigenlijk over hoe we naar de koloniale geschiedenis kijken? Blijf kijken, want wat ik ontdekte over deze stad, dat had ik echt niet verwacht. Laten we even heel eerlijk zijn. Als ik jou vraag om aan een oude hoofdstad te denken, waar denk je dan aan? Aan stenen paleizen, aan brede pleinen met standbeelden, aan Rome of aan Paramaribo met zijn houten kathedraal. Torarica was niets van dat alles. En dat is precies wat het zo bijzonder en tegelijkertijd zo moeilijk te vinden maakt. Het begint allemaal in de 17e eeuw. Suriname is dan nog geen Nederlandse kolonie. In 1651 stichtten de Engelsen hier een nederzetting. Een paar jaar later, in 1662, maakt Lord Francis Willoughby, een Engelse edelman, Torarica de hoofdstad van de nieuwe kolonie. Ze noemen het Willoughby Land. Maar waarom kozen ze in vredesnaam deze plek? Waarom niet gewoon aan de kust, waar de schepen uit Europa makkelijk konden komen? Het antwoord is simpel. Veiligheid. De kust was gevaarlijk. Franse kapers, Spaanse schepen, je was een makkelijk doelwit. Door ongeveer 50 kilometer de Suriname-rivier op te varen, naar waar nu het

0: strikt para is, waren ze veel beter beschermd. De rivier was daar nog steeds breed. George Warren, een bezoeker uit die tijd, noemde het een heel fraaie baaien of de haven, groot en wijd genoeg voor 100 schepen, maar je was wel uit het zicht van de zeerovers. En er was nog een voordeel, het water. Verder stroomopwaarts was het water zoeter en gezonder dan in het modderige, brakke water bij de kust. Schepen konden hier hun watervoorraden opvullen. Het was dus een perfecte plek. Laten we een tijdje in dat beeld blijven hangen. Het is de tweede helft van de 17e eeuw. Je vaart met een klein schip de rivier op. De jungle staat als een groene muur aan weerszijden. Apen schreeuwen in de bomen. Je komt langs een paar plantages, suikerriet en tabak vooral. En dan, na een bocht in de rivier, zie je het. Torarica. Houten huizen, een kleine maar trotse kerk en aan de waterkant een drukte van je welste. Er is een gouverneurshuis, genaamd Parham House. Dit is het centrum van de macht. Dit is de plek waar beslissingen werden genomen over het lot van duizenden mensen. Over slaven, over suiker, over oorlog en vrede. En waar is dat centrum van de macht nu? Verdwenen. Het eerste wat ik zo fascinerend vind aan Torarica is hoe ontzettend internationaal het was. We denken bij de Surinaamse geschiedenis vaak meteen aan Nederland. Maar Torarica was een mix van culturen. Het was eigenlijk een mini-Amerika, maar dan in de 17e eeuw. Ten eerste waren de oorspronkelijke bewoners, de Arawakken. De naam Torarica komt waarschijnlijk uit hun laan. Sommige historici denken dat het zoiets betekent als de plaats waar de blanke woont, of een verbastering is van een inheemse plaatsnaam. Dus voordat de Europeanen er een stad stichtten, was het al een bekende plek voor hen. Het was een ontmoetingsplek. Dan komen de Engelsen. Zij stichten de stad formeel. Maar snel daarna komen er verrassende nieuwe inwoners. Joden. En niet zomaar een paar families. Het waren Sefardistische Joden, vaak afkomstig uit Spanje en Portugal, die via Brazilië en Nederland naar Suriname kwamen. Ze vluchtten voor de vervolging door de Portugese Inquisitie. In het Engelse Torarica en later in het beroemde Jodensavanna aan de overkant van de rivier vonden ze vrijheid. En dat is bijzonder, want in die tijd was het in Europa helemaal niet normaal dat Joden zoveel vrijheid hadden. In Torarica en omgeving konden ze hun eigen religie beleiden. Rond 1664, heel vroeg dus, stond er in Torarica waarschijnlijk al een synagoge. Dat is ontzettend belangrijk wereldwijd. We hebben het hier over een van de allereerste Joodse gemeenschappen van het hele westelijke halfhilver. De oudste synagoge van Amerika staat in Jodensavanne, maar het begon allemaal hier, in Torarica.
1: En laten we de grootste groep niet vergeten. De groep die het hardste moest werken, maar de minste rechten had. De tot slaaf gemaakte Afrikanen. Zonder hen was Torarica er simpelweg niet geweest. Zij waren het die de suikerrietplantages bewerkten, de huizen bouwden, de schepen laden en losten. De hele economie van Torarica, van de Engelse gouverneur tot de Joodse planter, was gebouwd op hun ruggen. Dat is de donkere, pijnlijke kant van dit mooie plaatje van een internationale vrijhaven. De vrijheid voor de een was gebaseerd op de onvrijheid van de ander. Dus, Torarica was in de 17e eeuw een plek waar een Indiaanse naam werd gebruikt door Engelse bestuurders, waar Joodse vluchtelingen naast Nederlandse avonturiers woonden en waar duizenden Afrikanen in ketenen naartoe werden gebracht. Het was een smeltkroes. En die smeltkroes is nu compleet overwoekerd. En dan komen we bij de grote vraag. Hoe kan zo'n belangrijke plek nou zomaar verdwijnen? Je zou denken dat een hoofdstad heilig is, dat mensen er nog eeuwen later trots op zijn. Maar nee, Torarica verdwijnt van de kaart alsof het nooit heeft bestaan. Hoe zit dat? Het antwoord is een combinatie van pech, oorlog en een veranderende economie. Het begint al in 1667. Een Zeeuwse commandeur, Abraham Krijnse, vaart de Suriname rivier op, verrast de Engelsen en verovert de kolonie voor Zeeland. Maar de nieuwe Nederlandse bazen hebben geen enkele behoefte om in Torarica te blijven zitten. Het is te ver weg van zee.

0: Zij verplaatsen het bestuur meteen naar een plek die beter te verdedigen is en makkelijker te bereiken. Fort Zeelandia, aan de monding van de rivier. De plek waar nu Paramaribo ligt. In één klap is Torarica haar status als hoofdstad kwijt. Maar dat betekent niet dat de stad meteen leegloopt. Er blijven mensen wonen. Er wonen nog planters, arbeiders, joden. In 1697 krijgt Torarica zelfs nog een eigen dominee, een zekere Bernhard ter Maat. Die blijft er 2 jaar tot hij in 1699 overlijdt. In 2000 wordt zijn gemeente samengevoegd met die van Paramaribo. Dat is een teken dat het kerkje in Torarica gewoon te klein en te onbelangrijk is geworden. En dan is er de klap van 1712. De Franse kaper Jacques Cassard valt Suriname binnen. Hij legt de hele kolonie een zware brandschatting op. Uit oude verslagen blijkt dat er in Torarica op dat moment nog een klein militair garnizoen lag. Maar de angst voor Franse aanvallen en de onrust die zulke invasies veroorzaken zorgen ervoor dat mensen wegtrekken. Waarom zou je in een geïsoleerd dorp in de jungle blijven wonen als de echte macht en de bescherming van het fort in Paramaribo is? Rond 1763 bezoekt iemand, Thomas Pistorius, het voormalige Torarica. Hij schrijft: "Hetzelfde is mede van gering aanzien, wordende merendeels bewoond van arbeidslieden, planters en joden. Het is dus niet meer dan een klein, onbeduidend dorpje. De huizen zijn waarschijnlijk in verval geraakt, opgekocht en afgebroken voor materiaal of gewoon weggerot in de tropische hitte en regen. Uiteindelijk worden de gronden van Torarica gewoon plantages. Het gebied waar de stad lag valt uiteen in plantage Watervliet en plantage Overbridge. De stad is opgelost in het landschap. Ze bestaat alleen nog als een divisienaam op papier tot 1863. Daarna is zelfs die laatste herinnering weg. De jungle heeft zijn werk gedaan. Dus, Torarica is weg. Geen ruïnes, geen stenen fundamenten, alleen maar een vermoeden van waar het ooit lag. Maar het verhaal is daarmee nog niet afgelopen. Integendeel. De afgelopen jaren hebben onderzoekers en lokale historici, zoals John H. Debye, die een heel boek over Torarica schreef, proberen de stad terug te vinden. En wat blijkt? De stad is misschien fysiek weg, maar de sporen zijn er nog wel. Je moet alleen weten waar je moet kijken. Ten eerste zijn de oude kaarten. Als je die kaarten van Herlijn uit 1718 of Hartzink uit 1770 naast een moderne rivierkaart legt, kun je gaan vergelijken. De bochten in de rivier, die zijn hetzelfde gebleven. En op de plek waar de kaarten Torarica aangeven, is nu een resort. Het heet Overbridge River Resort. Stel je voor, je ligt in een hangmat aan het zwembad en onder je, een paar meter diep in de grond, liggen de resten van de eerste hoofdstad van Suriname. De verrassende vondsten zijn vooral verhalend. Duikers en lokale bewoners hebben door de jaren heen van alles gevonden in de rivier en op de oevers. Scherven van oud aardewerk, pijpenkoppen, soms een oude munt. Het zijn geen spectaculaire schatten, maar voor historici zijn ze goud waard. Ze bewijzen dat hier intensief geleefd en gehandeld is. Ze bewijzen dat de beschrijvingen van Warren kloppen. Hier was een drukke haven. Maar de echt belangrijke vondst, de vondst die de koloniale geschiedenis herschrijft, is het besef van hoe geïntegreerd deze samenleving was. Lange tijd werd de geschiedenis van Suriname verteld als een verhaal van Nederlanders die hier kwamen en de boel gingen besturen. Maar de zoektocht naar Torarica laat iets anders zien. Een complexe, internationale gemeenschap lang voordat de Nederlanders de baas waren. Torarica laat zien dat de wortels van Suriname veel dieper en breder zijn dan alleen Nederlands. Het is inheems, het is Engels, het is Joods, het is Afrikaans. Al die culturen kwamen samen op één plek aan de Surinamerivier. En die plek is vergeten. Het opgaven van dat verhaal, letterlijk en figuurlijk, is veel belangrijker dan het vinden van een paar oude munten. Het vertelt ons wie we waren en wie we zijn. En dat brengt me bij het einde van onze expeditie. We hebben gezocht naar een verloren stad en we hebben hem gevonden. Niet als een spookstad met hoge muren, maar als een verhaal. Een verhaal dat diep in de Surinaamse grond zit en wacht om verteld te worden. Torarica is een spiegel. Het laat ons zien dat macht tijdelijk is. De stad van de machtige gouverneur is verdwenen, maar de rivier stroomt nog steeds. Het laat zien dat geschiedenis niet altijd is wat we denken. We denken aan Nederland en de 18e eeuw. Maar Surinames eerste hoofdstad was Engels en bloeide al in de 17e eeuw. En het laat zien dat de geheimen van het verleden vaak dichterbij zijn dan we denken. Ze liggen onder een resort, verscholen in een bocht van de rivier of verstopt in een oud boek in de bibliotheek. De waarheid over Torra Rica herschrijft niet alleen de koloniale geschiedenis, het voegt er een hoofdstuk aan toe. Een hoofdstuk over veerkracht, over mix van culturen en over de onverbiddelijke kracht van de natuur. De jungle heeft de stad teruggenomen, maar het verhaal is van ons allemaal. Dank je wel dat je met me mee wilde op avontuur. Als je dit soort verhalen interessant vindt, vergeet dan niet om je te abonneren. Ik duik vaker in de verborgen geschiedenis van Suriname en de rest van de wereld. Heb jij wel eens iets gehoord over Torra Rica? Of ben je wel eens in de buurt van Overbridge geweest? Laat het me weten in de reacties. Ik ben super benieuwd of er meer mensen zijn die het verhaal kennen. Tot de volgende keer. Blijf nieuwsgierig. Stel je dit eens voor. Een stad. Geen klein dorpje, maar een echte stad. Met wel 100 huizen. Een eigen regeringsgebouw. Een kerk. En misschien wel de allereerste synagoge van heel Amerika. Een stad met een haven die zo groot en veilig was dat er wel 100 schepen tegelijkertijd konden aanleggen. En die stad was niet...
1: Dames en lieve luisteraars thuis, Oendida Oso, Lobby Archiwang, adesso taki mi bentrea a programma disi. Maar Bagadati Mikoshita, die aprogramma komt ba, dan bij je inschrijf Baga. Ik heb veel techniek dit ook. Maar niks een fout. Even mi hoop dat je op het jesi arti. En even feni, even reageer. Even reageer, dan. Hoe kan dat komen? Na Radio Mart. Adjenge voor Radio Mart na. Noti to. Noti. Voor JB Wang, voor To Negi Wang. Een programma zang met draai je net Juno. Ik kies een voor Archie Wang. Een zin in conjim via app. En uiteindelijk ook to make me Archie. En die me Archie dan misref conchita kato di si. Nou, kan de. Ja, bismana also die outbreak na happy story di si. Kan de true. Maar enough de true ook to. Iviri, a dayu. Sa you fan factory that me give me character coin in you in for oishi fika lugu evi agri evi ine agri. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Meneer Raymond Feite.
1: Safri Masrayan.
2: Meneer Ray, mooi toerie, chaka tap talmente.
1: Met jongen. Weet maar wat ik doe mijn best.
2: Ja. Nou, meer dan je best.
1: Me probeer je toch. Me probeer aan alle lespetje.
2: Ik zou zeggen, meer dan je best.
1: Dat kan je niet meer gaan, toch? Meer als dat is het niet. Is niet mogelijk.
2: Maar mooi geschiedenis. Nou ja, Osalukusa Dodangi.
1: Ja.
2: Voorlopig... regering
1: na temne san
2: na regering
1: pero que
2: ede
1: na
2: watra ay mas
1: na ya
2: akabo bien eh watra na ga
1: contabilidad
2: sweat ya aanwijzing van je moest hier aan de remonie.
1: Ja, ja.
2: Dan ga je hem goeden, ga je hem doen. Maar dan maakt ik nog mis van misschien een Weinerman tak nog. De 2028 of zo.
1: Maar en dan is de man voor monitoren, financiën?
2: Ja, ja, minister.
1: Oké. Okay.
2: Mm-hmm. Financiën en planning.
1: Planning, oké.
2: Okay. Nou, mijn vertrouwen, want een deskundig vrouw. Hebben de minister bouwen wat cool is.
1: Ja, dat is true, dat is true. Dat is true.
2: Ze hebben er ook, dus.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: En dan de naing. Dus kan de saai taki. Okomoro Mungis en dat moeten we afwachten.
3: Dat moeten we afwachten, ja.
2: Maar jij leest wel een boek, meneer. Ja, zo. Vergeten plekken, vergeten mensen. Een boek die komt pas uit. Dan schreef maar een boek interview. André Moses, Pasha van Okanisi Marons.
3: Ah, oh, bekend man.
2: Vertegenwoordiger van het groot opperhoofd. Percussionist en dichter.
3: Ja.
2: Dat is nou een bekende Schranamang.
3: Zo.
2: Ikareschrift. Maron, dat na hij moest sabi.
3: Ja.
2: Samelisi na Sanskrivi.
3: Sanskrivi.
2: En meneer, dus ben ik nou een koning naar Afrika, of een koning naar Afrika.
3: Ja.
2: Een prins, en een koning, een prins.
3: Een prins.
2: Die de Maron van groep dat hij meneer hoort bij 900 vierkante meter grond in Den Kondere.
3: In Ghana?
2: Ja, ergens in Afrika.
3: In Afrika, oké.
2: Togo. In de buurt van Togo. Grens daarbij. Ergens.
3: Maar
2: dit is allemaal mooi nieuws voor mij, Fanny.
3: Ja, maar luk, de man die ook pis grof zo zo. Samen moest doen.
2: Nee, kijk, de hoe ook, de magia grof voor erken, de erkende Maron, lek Afrikaan.
3: Oké.
2: En daarom deed ik de agrof. En het was een erkenning. Van Ascrivi, het was een erkenning. Dat de Afrikanen een verkeer zijn verkocht. Dus de man nou een soort spijt. Spijtbetuiging.
3: Spijtoptand.
2: Spijtoptand. 900 vierkante kilometer.
3: Ja. Maar ja.
2: Dat is voor je actie, mevrouw Jenny. Om een vierkante meter op potje den Vadekaruja zo. Diaspora.
3: Diaspora.
2: Mevrouw Jenny, meneer
3: Rusland.
2: Gregory Rusland.
3: Gregory van de NPS, ja.
2: President en vice-president.
3: Ja.
2: En parlementsvoorzitter Adin, want de drie stieren akondere.
3: Nou ja, dat is true.
2: Want permissor taki, het parlement na hoogste orgaan.
3: Sowieso.
2: En hij takke, maar nou dit zo, je hebt drie machten in Sernang.
3: Klopt.
2: Nou, trias politica.
3: Trias politica, ja.
2: Maar meneer Vermeser, want ik wist dat hij een toeterawang. Dat is een goleisa wet, morobong, misatake.
3: Kijk eens aan. Maar Jan.
2: Ja.
3: En dat die deuwen zetten boven het pressie voor Masra Bronto Somarje?
2: Nee, die voor meneer Nur Mohammed.
3: Oh, dat is Bronto.
2: Nee. Die Bronto kan de had nou. Maar die voor Nur Mohammed, mijn belukkoda ineens afvallen weg.
3: Oké.
2: Okay. Maar sorry, op GPC. Want dat maakt een manouan in publiciteit openbaar. En Bronto, Mbri, Baka en Bronto. En ja, derde man in de Nosapa man, dit is meneer Hoefdraad.
3: Oké.
2: Dus meneer Hoefdraad ook al na zitting.
3: Nee.
2: Maar goed,
3: dat is goed.
2: Want Rotori in Beuant, de Balfa Grond is die de man, ik de meneer Mooi Amoxie, André Moses.
3: Moses.
2: A groep ving, wie vindt dat ze dan kan leer hieruit. Want de inheems nanga ding de Maron in Sernang. Om een jaar bijna, sa 40 jaar ik ba, of 50 jaar bijna, de actie herkennen van dit dorp. Dus maak de lukuta kwa, if een Afrikaan kondere, een prins, kan gisan na man, dat 900 vierkante meter, zij de regering ten nou vanaf 1975. Dit is mijn actie voor erkenning van het dorp. de Nederlander, maar de gieberbedrijf, buitenlands, binnenlands bedrijf. Ik go dikke go to dape verpesta ja. Herkondre. Maar goed.
3: Maar duidelijk, ja. Oké. Okay. Ja, ja. Bedankt voor de informatie, maar Jan.
2: Tot slot even.
3: Omdat ik nog een andere beller onder de knop heb.
2: Ja, tot slot. Mi venitake de 20 vrouwen die na Serbie presi. Mi ere dat bij één actie vragen aan burgemeester. Dus burgemeester, go kide umas mawan. Te huis voorlopig, ja, dat allemaal moest huis voor burgemeester ja. Hansema.
3: Okay.
2: Dus maar ook als hij binnen in garage naar een box.
3: Naar een box, ja. We gaan straks, ja, ja. We gaan straks daarop terugkomen.
2: Oké. Okay.
3: Ja, man. Bedankt, hè. Tot zover. Ja,
2: dank je.
3: Okay, tot straks. Doei. Nee. Dat was de heer Jan. U heeft heel lang gewacht. En,
4: 7 minuten.
3: En ik wil u bedanken voor al het geduld dat u heeft willen opbrengen. U bent nu live in de uitzending.
4: Dat is zo. Ik zou echt neerleggen.
3: Nou,
4: met Lilian.
3: Wat een goed gevoel heb ik ook dat u niet hoefde neer te leggen.
4: Oh, als ik begon al te blazen. Maar ja, als iemand over belangrijke dingen praat, dan kan je het ook niet zo abrupt stoppen. Maar goed. Hoor je me goed?
3: Ik hoor u luid en duidelijk, alleen ben ik uw naam vergeten.
4: Lilian.
3: Oh ja, mevrouw Lilian. Ach ja, KNSM. Ach, wie kent... Maar ga je de boem, de valk boem. Dalvoer, dali, dali, dali.
4: Oh, oké.
3: Papi, papi. Met deze
4: afzavrie. Oké, mooi. Je hebt nu een andere stem, daarom moet je nou herkennen.
3: Ja, oké, okay, ik snap dat. Nou, nou, stem
4: niet
3: zo. Ik
4: snap dat met een goede handen.
3: Je bent een goede handen, mevrouw Lilian.
4: Yes, over dat ding van Torarica, toch?
3: Mm-hmm.
4: Migo, wat is na overbrief naar een familie, een blikslager?
3: Ja, Sonja.
4: Server. Mie, naar een Sharon, een nechtje. Hoe vind money drapable? Hoe best doe je naar Watra, naar Watra C? Hoe vind money dollar, Amerikaan dollar? In a Watra, in a toko-toko. If you ship away, diki go, morowe, diko, morowe,
3: fin. Ja, Fini.
4: Ja, okay. En hoeveel Amerikaanse dollar dat we in Awatra.
3: Ja, ja want dat programma tak ook toe van Overbridge, bouw, tap door Arika. Dus april. Ja. Ja, dus,
4: ja, dat deed de hoofdstad, ja.
3: Ja.
4: Ik heb het heel lang terug gehoord. Met de vrouw van een vrouw. Dat vrouw bij de en pa bij de wang rabat. Warabijn.
3: Warabijn.
4: Ja, en dan heb je verteer want toen zijn ze schranang. Want ik ga naar een vliegtuig naar Watra. Ja, een vliegtuig gaat op Watra.
3: Jere drap, hè.
4: Ja, ja. En dat wil ik even zeggen. Dat is nee. Een Sharon.
3: Nou, ja, jere drap. Maar om je brein te houden,
4: Maar weet je wat het is? Mijn sapsami doen naar haar money. Ik kan niet kieberen, hè. Maar
3: hoe vind je...
4: Of hoe goed kink, zoiets, ik weet het niet. Maar hoe vind je...
3: Een boom voorwaarde erop, hè? Historisch.
4: Ja, zie toch? Ja. Dus dan ook weer begin denk ik, moet je die money wel? Niet je oud geld, zowel munten als papier geld. Dus dan maar ik Google look in een box FDNDET. Ja. En dan mogen ze erin die Surinaamse bank.

0: Zeker, sowieso.
1: Ja, toch?
0: Mooi te horen, man.
1: Dat ik even kwijt.
0: Hartelijk dank.
1: Ik groet alle senioren, iedereen, hoor.
0: Ja, hoor. Dankjewel, mevrouw Lilian. Dank je. Oké. Doei, doei.
1: Doei, doei, doei. Doei.
0: Zo is hij. Archiwana Osho. Sisa Lilian. Dongo gona presi. Wayarteng. Ana ewango. Agwangawan city feng. En na tendi de na shoroshi. Crosby awatra. Dan Sisa Lilian fen wang. Fen money drape. Ana papira money. Maar money disi. A fosfosi. De man belop nak money in die munten. In de saps feyakar munt in zijn antongo. Maar dit is niet bij de papieren munt. Nou, zoals visie benjama munt, olang ak bama. In berikert ak, atteen die de inji betandra ap, in a pres die de kartor arika. En nou, na grand way bifo, dus ma betandra ap, falek vrom, en het ak vrom, maar voerus man, kon sap fa a pres die de kartor arika kon lasi. Maar nooit zo leuk van betaki. De man pot karta zei karta. En dat de koshitaki. Per overbridge de no. Trape, torarika da grong. Dus asso, atoor de. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
2: Anomi wawande. Anomi wawande. Boeie je lon to me. Anomi wawande o. Odi lobby brother ofa.
0: Mide man. Thank you.
2: Odi nala say ego am chiveri skin.
0: Yeah, man.
2: Yeah. Is de bede mi day, mi shadei.
0: Nana
2: nga libis ma wani mi tapas as of ekta. Abra feiti ara save om
0: ego.
2: Kato ma wafergeis.
0: Ja.
2: Dali, gado met mi shadei.
0: Boutoni, na verstamus boon eter, dat na shani.
2: Juist, we hebben een mooi day.
0: Juist.
2: Ik vadong. Alles is goed smooth. De team met aan mij. Weet je, de verrast me. De bedankt ding. En de staat me op ding. Mijn aftijg is dat me op ding. Mijn handel wijs zo wang.
0: Sorry, ik
2: verstand.
0: Sorry.
2: Dat is na brasa voor mij.
0: Juist.
2: Terwijl go verkeerd. Look who am I? Look who they first
0: attacked.
2: That's mother. Mommy is boss. That is Abi.
0: That is Abi.
2: But for the rest, I'll take me to the say. I'll take me hold the bagage. So me go forget. Me have any crack.
0: Yeah, have any crack.
2: That's
0: something.
2: Yes.
0: Sometimes ook too. Is very.
2: Yes. Na kweki dat cookies as na mi konja da bay 40 jaar mi ja. Kweki Hollandse mentaliteit.
0: Nee.
2: A mentaliteit na sami kong. Ang adat me go migrebi.
0: Ang adat je go baka.
2: You understand toch?
0: Naso.
2: Wat loopt dat hele luku ding daar? Is hij handel wees dat no boy aan de bedeso?
0: Aan de bedeso.
2: Wat zou dat kunnen kwijt man? Utang.
0: Meneer me Archie.
2: Yes. En me bedankt alles wat die versterkt me ook toe.
0: Dank je.
2: Mijn day. En me verstaar Ambra Basie ook toe naar personeel. Naar een mooie kaart voor Mark. Ja. Kan ik eens voor nu. Ja, bedankt.
0: Okay, God bless. Mooi man.
2: En verder ook toe. Anna. Meneer, ik heb een dali bedrijf, want ik heb een bedrijf bezig.
0: Ja, mijn bedrijf.
2: Maar alsnog bedankt.
0: Ja, dadelijk moet je het wel eens doen. Moet je het wel trouwen.
2: Is goed, guru, is goed.
0: Abo, moet je het wel trouwen doen alleen.
2: Yes, yes, dat kan weekend, hè.
0: Ja, jij ook, hè. Abo, man.
2: Alvast bedankt. Hier voor de piep.
0: Hoeree.
2: Bye-bye.
0: En dat was onze secretaris, mevrouw Chris Burre. Bedankt voor al het geduld dat u heeft willen opbrengen. U bent nu live in de uitzending. U bent van harte welkom. Hallo. Zegt u het maar. Hallo.
3: Die is weg.
0: Beller of belster. Het kan zijn dat er wat fout is gegaan daarnet. Maar voelt u zich niet beledigd. U heeft altijd weer de ruimte om terug te bellen. We hebben nog 5 minuten. En daarna worden wij onderbroken door de nieuwsberichten en het reclameblok. U bent live in de uitzending. Wees je van harte welkom. Hallo.
4: Ja?
0: Ja, zegt u het maar.
4: Goedemiddag. Met u spreek ik.
0: U heeft gebeld naar Radio Maart en u bent nu live in de uitzending.
4: Oh ja, nee, sorry. Stink hier, Norman Stink. Ik hier nog een keer. Jij zegt munten, hè? We hebben papiergeld gevonden. Papiergeld.
0: Oh, papiergeld. Oké. Okay.
4: Ja.

0: Βγαίνει τραπέ.
1: Γεια,
0: ένα παπίρα, κουπίλα, που σαν ήμαν.
1: Γεια, γεια, that was it.
0: Οκ, thank you well, μεφράου Λίλιαν. Οκ, en dat was mevrouw Lilian met een correctie. Ik ging ervan uit dat het muntgeld moest zijn, maar anabedem, munt, abede, pampira, kupila. Ze mensen tak, voor wintiki, en praten nu voor 1 euro, voor 6 euro. En dan was iets nieuws naar Barboskoku. En tena, dan was Archie Masra Renkarot, dan net alleen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Staanstra met het Radio Nieuws. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn twee mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. In De Bilt is vandaag de eerste officiële zomerse dag van het jaar gemeten. Rond het middaguur tikte de thermometer precies 25 graden aan. Een week later dan normaal voor deze tijd van mei. In het zuiden van Nederland was het nog warmer. In Woensdrecht liep het kwik op tot bijna 27 graden.

0: Ook de komende dagen blijft het zomers met regionaal kans op 30 graden, vooral richting het zuiden. Tijdens de Pinksterdagen houdt het warmer weer aan. Volgende week wordt het iets minder warm. De Franse oud-premier Gabriel Attal wil volgend jaar meedoen aan de Franse parlementsverkiezingen. De 37-jarige politicus heeft zijn kandidatuur officieel aangekondigd en keert daarmee nadrukkelijk terug in de nationale politiek. Attal, die eerder als jonge premier onder Macron heel populair was, zegt dat Frankrijk een nieuwe koers nodig heeft, zonder verdere details te geven. Zijn deelname kan de verkiezingsstrijd in Parijs en daarbuiten merkbaar opschudden. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het Ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een Ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Martradio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Isisiboom, Masaf Sravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Maart Meet the People inzamelingsactie. U draagt weg.

0: of app naar 06-840-678-85. Gaarne een donatie voor onze plantage Berlijn. Addis aan het Paleis Mawang. Koto is niet verplicht, maar kom je in je mooiste koto, dan wacht op jou een mooie prijs van de orga. Balende Keti Koti Viering.
1: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessy, blessy day.

Catering is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaga na daarna scheutje

varen. En na 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €30 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 00038005 ten name van het Surinaams Verbond onder vermelding van Schuitje Varen Boottocht. En let wel je naam, hè. E aan de poort is €5 duurder. No, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaans-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobi boto, alanga boto, aboto Elusu.

0: www.odiclam.com. Odi, Odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom met uw vrijwillige bijdrage aan de Woud-Liegemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Markt Meet the People inzamelingsactie. U draait.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Imana Oso, Breti, en aan de Breti met Breti Wang, met Tegu Tangi, Fudi, met Tampo Jesi, Archie, you Station, Radio Mart, na you Station, our familie Station, Radio Mart de Morelek, 14 Tanga Wayari, en no. And for 10 tanga wang day, no so for 10 tanga wang wiki, no so for 10 tanga wang moon. No, quit quitty. You feel it? This is not 14 tanga wang. 14 tanga wang, yari, Radio Mart. Solanga, Radio Mart, a shorgo, tachi, you did that also, kayere poku, and a poku wang. I kayere barboskopu, I kayere efwans magwelibunu, wa lobby wan gwelibu an tsobu wana demoro, I ka archi nyunsu, politik, karkong, poku dat, we furu nuna osona nga poku lai srefi, ifiri, and dat na Radio Mart, lobunu, and unu lob Radio Mart. En dat maakt me tegen de wang die er krakt die, de krakker Radio Mart, met tegen den, met tak den tangi. Voor die detecting, en dan moet die voor krakker Radio Mart. Ik loop zo. En de wang die vindt dat die, dat in dat deze kon, deze krakker Mart, ook toen, nog bij me begin tegen tangi. Voor die, op het nou praxeren tak. Wo potwan sa wo chimbroko doti wo kraka mart en lek van me tak aan beji mine da beji sturu me aan domri en me aan awari domri to ook to si mis don ya giju ki wala mi tek mi ten me be kan kwa wa pres go chel fare karen a wor chel no ala sot wor de my friend like ma fudi mi sabi tak Ye ji a station yu mofo tak ye kong den kontu. In a kan tak in a kong. Radio Mart e woroko so sonang a seriusus ma. If in a seriusu, in a nekse lekuit en in a nekse sukuja oktu. Ifiri. Im seriusu. A dat mek me karwan tu funu di da oso. Mi sap tak u de. If u feni tak i. Iwan poti anu ondra woroko dis oktu. No dry. Lugu, mokara jeng. A nomru fa Radio Mart. Noti tu noti fo CB 4291. Eto wan tron. Noti tu noti fo CB 4291. Ikan karkong. Ik kan tak aan de Amrabasi, Master Norman van Kom. Ik kan tak ook toe naar de administratie, naar mevrouw Marita. En een nummer voor administratie, naar Noti to Noti, 67-99-665. Eto wantron, een nummer voor administratie voor Radio Station Mart, naar Noti to Noti, 67-99-665. Dus no there, ja toen nummer. Ja waar nummer voor studio en ja waar nummer voor administratie. Dan maar in de contact dat ik heb de nummer. En if toch, sorry dat you de mama tek ten voor schrift de nummer. Ik kan kaart kom baga, noti to noti, voor CB1, voor to negi wang. Oké, dat ben dat toerie voor Radio Mart. De wang zijn stoontje. De wang zijn, de pot na de ede voor... Tid of Tamara do stonchi to dat be dat tori fu ding en mi breitana wala mala mine apur no wa mindri no wang mi vivi lugu trade wa moi toko bede ufer senang an af sena u spe surutu ma ego taki fa wantusma E luku fatori e fin waka e fin presi in senang. En so lesi
If you are team of them to toko, then you must say Jidesma. Now I see ye Jiden lady. It shall be talk. Want an a lolos ma bebel, na mandi a fustang beb chak san cafesi, smalek sisa sisa Saint Jalanbrug, smaleki meneer jonga fat. Man leki moro karkon ya walos ma di abungu fustang and mi lobby for the chanen tori ka waka iviri mo lukusuma de e karkona a studio

0: Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Ja, meneer Dalou, oudeer.
0: Meneer Adjoja, goedenavond.
1: Goedenavond, meneer Dalou.
0: Ja, man.
1: Allemaal, senaat ook.
0: Mm-hmm.
1: Maar, nu wasabi, comment maar in senaat, ze pa a kondre conquistan in Suriname. Sumana ma didi a kondre an in Suriname.
0: Sami sabi nou inheemse, nou een Indisch stam.
1: No.
0: De stam der Surinen.
1: No, Surinen als stam dat niet bestaan.
0: Nee, dat is Samilera Scoro, meneer Adjoja. Dat is Samilera Scoro.
1: Maar dat is zo.
0: Oké, dat is Archie Juno.
1: De inheemse aan in Surinen. Na maandat die inheem naar Suriname, als collectief in Suriname, Amagi. En dan maak je de inheemse. Ja, iedereen, dat hoeft hem op de leerroom naar Scoro. Maar aan de zo.
0: Oh, aan de zo. Oké, dat is Archie Juno.
1: Als stam Surinen, nee, stam en ik kon boeken voor. Ik kan lukken. De enige die betaalt dat voor de Arawakan de Krabikikon dat we de Krios, Parana, Tucanos. Hai. En in Suriname. Nou, Sumana, Adama, die komt te gaan kondre, de Englishman. Waarom dat niet?
0: Amari betek sernang fu.
1: Dus Amari kopu di pakau neng fu England. Kau san sernang. Oleh nama nanti ening amak di aning sernang Suriname. Dan Amari ening se dan Amari Redman Surinam.
0: Okay. Englishman di.
1: Englishman amak ba.
0: Okay.
1: Ai, me Archie.
0: A Englishman di sakat di Dongokong Omeyari grawe before a Englishman be den Lord Franciscus Welobi.
1: No, that be den Lord Francis ano English nang aning.
0: Okay.
1: Na ma account up. And now from the British koning, amako anexera konde Engelgi Engela to be the English colony for sito.
0: Ja, dat nek wel eens verkeerd ten auto. Is sito.
1: Ah, ja.
0: Yes.
1: Dus dat maandiko anexera konde Engeland. Nou, man dat ding, Suriname, is hij. Maar waar man dat ding?
0: Dat min is Abi.
1: Ja.
0: Dat min is Abi. De Wanida also, de des Abi des Abelkong, dat is hij.
1: Ja, dat is een artie dat moet hij die dalen van Sumanavang.
0: Ah, boom. Dat wij artie des, maar die artie, nou, also. En voor Sapfa, a man dat ding, dat voor Karkong, dat mi is Abi, meneer, dat meneer, a Georgia zijn even is Abi. Dat wala is Abi.
1: Ja.
0: Ah, boom. Oké, dank je. En dat was de heer, meneer Adjoja Karkonji Johnson naar studio. Meneer Adjoja Chakafishi, tak anendi de kaart Suriname, nog mopona de ingi stam die de kaart Surinen. Je begreep. Atore Spang, ben je benieuwd? Goedenavond, u bent nu live in de uitzending.
2: Ja, met je aan even, meneer Daarvoor.
0: Ja, Jan.
2: Misschien hoor ze tingi.
0: Ja, misschien zo net hij.
2: Beri bijna 3 uur lang de stoon taki. Maar besluit nog teki.
0: Nee.
2: Dus hou de ruang van de karas aan de sernang. Maar aan een story hou de ruang.
0: Nou, if I do so lang, ja kan straks, maar ik vader is er bijna naar zal.
2: Maar want er is aan hem bij een taki, dat ik over a politiek in Amsterdam.
0: Ja, ja.
2: Me leest een parool die dat je bij één napkans voor konen als leiding voor Zuidoost. Nee, toen partij nog een bij één.
0: Nee, hè?
2: Nee, de pronanga D66 dat je ben de wat experiment van vorige wethouder Moorman, die weer naar Tweede Kamer.
0: Moorman, ja.
2: Maar blij dat nooit blij morgen. Dus bij één of als in Nauroko, bij toepres de Abi mede verantwoordelijkheid. Niet naar dagelijks bestuur, want de juni, de niet naar commissie. Want dan kan een stadsdeel moro.
0: Nee.
2: En een commissie.
0: De commissie dat mij karen, ja.
2: Ik kan hebben wel een mening. Dat is jammer. Dat je mevrouw Miskin vindt jammer. Dat je kans nodig dat je kies

0: een tweede termijn.
1: Oké, maar de tekpressie nu atra. De, wie is de ne kooi na van de kar in
0: na? Nee, dus in een commissie dat we door de en in een foto de merie dat om een toen of drie. Tot op ons mee toe zei toe. En een tofik die binnen onderwijzer is van mevrouw Nemo.
1: Mevrouw Meiland.
0: Meiland.
1: Ja, Saskia, mevrouw Saskia Meiland, dan had ik die weer. Klopt.
0: Dus volgens mij dat toen in die gemeenteraad.
1: Dat net bedoel je.
0: En net van Betak Vos nieuws. Mevrouw Meiland, actie, burgemeester over de 20 vrouw. De zwerf van garagebox naar galerij. Dem tap de itinetti. Mij vindt dat je. Mevrouw Meiland en meneer Tofik Dibi moest nodig alle de 20 dames naar de Tjing. Tjago Potfes Samopodoro voor
1: mevrouw. Heel graag.
0: Ja.

0: Dat naar mijn voorstel.
1: Maar Jan Jereno. Even pot. Even pot een aantal asielzoekers, zie je aan zee, hè?
0: Ja.
1: Dan maak ik me voor een lokonde, trouwens, op Syrië, trouwens, op een Gaza-gebied. Maar dan je ziet dat hier. Eigenlijk, de overheid. Nee, want als de Oekraïners komen hier, dan vind ik ook dat Tamara de troon de kies voor
0: kunnen. Nee, maar de minister-president toen, Rutte betaki, de Oekraïners zijn onze broedervolk, Europees.
1: Ja, maar goed, het zijn ook asielzoekers. Hou elkaar niet voor de gek, juridisch gezien.
0: Nee, daarom. Maar met Gehan, zang minister-president toen betaki, zonder enige bewijs. Dus maar mag dan maar toen der tijd, zonder belemmering, dus de Oekraïense vluchtelingen, bij Kantanja zo. Want toen Afrikaan ben de uit Oekraïne toe, die de bij mij moeilijk dat jaar de aan Oekraïne. Dus je ziet, naar het toemaat, de meter, het beleid ja zo.
1: Dat valt op, ja, meneer Jan. Hij valt op.
0: Dus daarom met de mijn archie van Matemi is de dat de sternaam vrouw bij haar partner, ja, de partner liep denk, zo aan denk, op ging aan Nederlandse nationaliteit.
1: Ja.
0: Maar op grond daarvan de no, dat de ma nog kan kiezen wat verblijfsvergunning. Dus dat, daarom met dat mevrouw Meiland en meneer Tofik Dibi, Kaardes, maar Gotekwambus, Jurwambus, Chades, maar go naar Mofodoro, mevrouw
1: Asuma,
0: de burgemeester, en Fatamara, richting of komende weken, Hassan Dizi, moest Konadoro, tak den 20 sma, naar de Denschuld, zoan, bij Abmasra, de Masra Podadoro. De Chinkies Nederlandse nationaliteit.
1: Ja.
0: En je kan praten met mannen op Ching.
1: Nee, dat kan
0: niet. Het is vaak voorgekomen, omdat op Ching bij Katang, Amma of Pabekisi, een verblijfsvergunning.
1: Ja.
0: Dat is maar een vrouw Halsema bij de Tweede Kamer, het fractieleider. En burgemeester Asafa Wedde.
1: Oké,
0: Dus we doen een beroep daarvoor. Meneer Tofik Dibi en mevrouw Meiland, haar voorstel die hem doet net via zender Mart.
1: Helder, meneer Jan. Mooi man.
0: Okay.
1: Bedankt voor uw inbreng.
0: Okay. Dank je.
1: Doei. En dat bij de meester Jan Ramkizoen. Ik vond je Erik Ba. Een man bij Johan voorstelt dat ik 20 vrouwen naar hem ging. Meneer Tofik Dibi en mevrouw Sint-Jan en mevrouw Meiland. Moest ik denk 20 vrouwen heb je dan heb Google dan heb Dongogwa heel graag na Oso pe burgemeester het aan de we zijn en we blijven benieuwd, maar belangrijk is dat wat vast staat nap na hij en dan inaf gua big score of hoe den tor dat hij na afasi van lanti van grand lanti ja en luku bepaalde tori. Meneer Jan tak terecht. Het beleid voor toen de Oekraïners kon ja dan meneer meneer Rutte bij de man van Kondere. Soboom premier. Daar vindt ik de man van Oekraïne. Dan een broeders voor eng dan een man die Jers Rutte. Maar juridisch, de maïta asielzoeker. Of je kleur kring, je kleur doti, of in een brentje, of je dof, anatrobi. Je weet een fadong, of je weet een tranga, weet je, afroosman en anesma die ab gratuit, de meitak de weer een fadong, anatrobi, juridisch, jou, walamalana asielzoekers. En leg van Masra Yantaki, dat in een groep voor de Oekraïners, die bouwen toe afroma ook toe. Dan heb je de man dat primitie voor, tenminste, vast van de Oekraïners kies. Is hij naar Goal alleen de Torsetti? De Afro-Man zag ik naar Oekraïne, de man kies de pis dat hij. Laten we

kan niet voor de gek houden. Je vindt niet? Bepaalde zijn niet wat lazy. We moeten maar tak den tordisi. We moeten maar loeren met man in de eye. Dat we zorgen van zijn we zien. En van ono, ik denk over den tordati. Zijn dat moest komen lezen, je vindt niet? Want we lossen op zijn die ne waka na lid fasi. Kwet kweti, mens. Ook toe, mene benieuwd. Dadelijk in jullie kom, dan wil ik ook de mensen contact doen met pot krans. Je kan pot die krans, maar je moet daar gewoon toe ook. We zijn benieuwd, we blijven benieuwd. Als je tekie standpunt, dan wil je toesma en fini, wil je toesma die tekie scoren. Te je interview, dan je retak naar een standpunt in tekie, naar een politiek tori. Dus, de man ji kring kring. De man verplicht die den wet man. Tere kona en jullie naar park. Sarem taki. Nanga saden om taki. Mooi, we gaan het zien. Ja, maar agres root toch. Agres root srevo sorry. Taki. If they agree. If they no agree. En een karme karisma. Fukon megi bari. Of kokon megi walo empre. Nee. Het zijn de kleine dingetjes. Die een keer. Die opvallen. Dat zijn een val op. En die moest maar tak over de toren. Die zit ook. Ifiri. Want na toren. Zij hey, meet me en jou omdat we Libya, we pijn belasting ja, ifiri. En we losan heb zijn aan onbelasting money, ifiri. Money there, novo. Toku, je ziet dat jongen, dit is wat kort puro, je ziet nou, if je bent daar ook al, one piece thing, ik kan last voor ook al. Maar aan jou, aan jou schuld, dat ik kan last voor ook al, want dat is een verschil in en toe, hè. Als je verwijtbaar bent en je laat werken, dan ga je naar het traject. In het stondje 1, 2, 3 is je naar go. Maar als je aan het laat werken, dan ga je naar UWV. Dat UWV is zo goed dat 2 jaar lang je je money, je je spy. Natuurlijk, de manier die je hebt zo. In de 2 jaar, dat alle wiki, je moet je zorgen dat je solliciteert. Of je naar via computer je doet of via ouderwets je doet een briefje. Maar hem solliciteert. Tenen toe jaar dat ik psa. Dan heb ik even een vriend werken in den toe jaar. Dan heb ik even een wia of een wajong. Even een pa jong. Mijn zap zo jong. Even oud of jong. Maar je ook een stontje nou. En een monief een stontje. Dan een monief UWV. Anawang. Schrift Anawang. Amonifu stonchi moro lagi moro amonifu UWF en noye shitaki ala di moni ding na konder disi da a politiek de wan shata ting te ekis uitkering fu UWF tabe de so taki be kis 2 yari na de man venta kim kis 1 yari no en ana dati wang moro san deiter ma mebe antekening dat mi vergita osho. Maar jullie daar ook zo, we zijn morgen ook toe. Dat ik aan Karkon ook toe. Want ik ben schrift des aan, dus ik ben me aan tegen hem. Ik vind het goed, want je zegt, in de kankolati. Jullie graag, man, in de kankolati, dat er in de... Fosa juru door in Jakba. In city door, zet de computer, check, sound check, alasanje, check. Je vindt het. Maar de torat heeft een pressie. Dat wij was er naam bagaan. Alla grani, alla le speci, fu alla de san sauiere, tenu. Tide is de, tra is de. Alla malana mooi, suito, anatak suiti, mana tru tori. Tru tori, den sisha nan den brara chakafesi. Uno, tamaro unom kon kosmitak dali takso. Ifiri. Alla den tordu kisi fiere, over abeleid, tenu. Abeleid. Zijn de wat jarigba in Senang. Alleen een toer die den umananga den mans met chakafesi na tru. Juno jere mi. En het ak mi ne agri. Ifiri. Maar. En. Sisa. A ede vrouw. A ede man van kondere presidenti. Sisa Jennifer Simons. Die den. Die abe kon. Tak de bewina verkiezen. En dat heb je tak want toezani, voetroe dat tak want toezani. En bakadati, dat NDP nou toetramang, NPS,

0: 20 voor hem, karkong, latera, latera, varekar man, voorwaarts no, geel zwart, varekar de man dat is, abop, later abop, dus heb de karen of de karen, maar later inschrijf, dan ook in a komakandra, voor zorgutak de man die wini kan, rigeri, en rigeri hoe feti, ifiri, dus, maar dat zijn je nou. De day opo, zijn je si taki, sa yu taka fesi, ana ala yuru, yu omang, du sa yu taki. Iwani, iwani, mana yu wang. Akondene, yu echara frant wortu, yu echara frant wortu, mana yu wang, abif taki. Ya abif ho rekening, na wantu Santa Oso. Zij de mek met tak Santa Oso. Santa Oso met bedoelen zo boem, heilige huisjes. Ja, die voorrekenen wantu Santa Oso, zo boem, heilige huisjes. Je vier die. Ja, man die dingen, coalitie. Maar, evident dat je wat change, je wat zijn, zijn een fita man. Dan. Ja, ze taki a torne wandel. En een wandel schrift, schrift. De traman, de maleki, de man Bruma Harjo, Gregory Rusland, na a 20. De man papt ook toe de man het mek belofte. Voor die betek praat in haar verkiezing. En voor die de concept van regering. Samen na haar NDP, in vier. Dus. Te yon change yon sani. Im sorgu. Tak ala noso nga ala fesi. E sorga wan presi. En am de mogelijk ook tu. Fu du sa yu wan du. Want wan tu man baka garden. Mi kan tegi power de terre. Abundang. U bent in de uitzending. Wees je van harte welkom.
1: Ja, meneer. Meneer Darfur.
0: Ja.
1: Meneer Brunswijk, tak 16 juli brief.
0: Oh, juli, ja, Amerika, mij hebben bedoeld.
1: Nee. Hmm. De, of 16 juli na one jaar, mis Jennifer Simons na president.
0: Juli met de L of na een N?
1: Juli.
0: Oh, na een L voor Leo.
1: Ja.
0: Om Leo.
1: Om Leo. Om Leo, jong looi.
0: Jong looi, ja.
1: Voorzitter, de man bij TV, doe bij jong. Meneer jong looi, bouw een programma
0: toch. Ja, misabia, had je maar in een foto. Maar wat er aan is bij u daar.
1: Dat is een kwaad meisje, dat era meisje. Je naar je Harry jong looi.
0: Ja, Harry Lal.
1: Zo leeg je leeg.
0: Lions Club, zei het.
1: Lions Club.
0: Maar
1: even serieus. Meneer Brunswijk. Meneer Brunswijk. Kan even nog een tang. Nog eens maar een horen. In een coalitie. Die NPS bevindt dat mevrouw van die DDF. Mevrouw Benembaga.
0: Oh, Etnel.
1: Etnel. Dat die VHP klaagt een boy aan. Dat een boy ben die betrokken in een kautori die vervoeren. Als zorg dat NPS moeten in een coalitie doen. En alle de minister nog eens hebben NPS bakawa wiki de jere taki NPS moeten uit een coalitie. Dus Brunswijk hoe zou ik die lukken even doen schrijven. Lekker NPS bedoel. En even moto, regeren of pardon?
0: Nee, maar, ja, dan gaan ze wel gedoogd worden, maar dan of pardon?
1: Nee, regering, een coalitie die de, op toch wat meerderheid heeft. 28 zetel.
0: Okay.
1: Die NPS big moto, Chan Godoro toch?
0: Juist, klopt ja.
1: Baka Chan, baka NPS, Parjaya Luhur big moto.
0: Klopt.
1: Chan Godoro, verkiezing.
0: Mooi schoolvoorbeeld, een mooi exempel.
1: Dus, ja, dus Atori van Brunswijk, Usaluku.
0: Usaluku.
1: Brunswijk, tak in een vaning, een man en man.

0: Word.
1: Word, word. We zijn heel benieuwd.
0: Word.
1: Met Susaluku.
0: Susaluku.
1: Jullie.
0: Op our Asaka Junta.
1: Ja, oké, okay, meneer Jan.
0: Abo,
1: tot de volgende keer wel.
0: Ja, ik
1: bel drie leesigbaar, mooi man.
0: Ah,
1: oké,
0: okay.
1: Okay, dag, dag. Doei. Ah, Jan. U heeft geduldig gewacht. Wees u van harte welkom. U bent nu live in de uitzending.
2: Ja, nou, ik weet niet of ik denk, nou, het viel wel mee hoor, met het wachten. Met Lisbeth. Ai, goedenavond, hè? Ja, goedenavond.
1: Goedenavond, Lisbeth.
2: Ai, luister, ik weet, ik ben er niet zo van overtuigd dat de NPS om uit die coalitie is gestapt om Ednel met de veto van met de VAP, hoor. Mm-hmm. Dat is het helemaal niet geweest. Mm-hmm. Maar goed, het was een... Rusland had hele andere reden om in de NPS te stappen, omdat hij in het geheim aan het bekokstoeven was met de NDP. Mm-hmm. Daarom is hij uiteindelijk uit die NPS gestapt, want het was hem een en ander al beloofd. Dus nee, het is niet waar. En ik ben ervan overtuigd dat het niet waar is. Nou, mevrouw Jennifer Simons, kijk, over alles, over... Wokinki als systeem. Mm-hmm. Nou, we hebben nog niets van gemerkt dat er een systeemverandering is, want alles gaat weer via de commissies waar ze zoveel kritiek hadden op Jan. Alle oude koeien worden weer benoemd, waarvan je denkt, hoe, waarom? Heb je geen ander kader? Dus zoveel is er niet veranderd. Mensen met heel veel ervaring op bepaalde posten die toch maar ontheven worden, of noem maar op, kost de klant alleen maar heel veel geld. We gedragen ons alsof we een heel rijk land zijn, met al die mensen die we tot hun dood moeten betalen, terwijl ze thuis zitten. En dan wil ik even nog een correctie aanbrengen. Kijk, luister. In Suriname is de DNA nog steeds het hoogste staatsorgaan.
1: Duidelijk.
2: Gevolgd door de regering, en hier is het ook dito.
1: Mm-hmm.
2: Ja? Dus dat wil ik even gezegd hebben. Mm-hmm. Want ik bedoel, die misinformatie, dat moet niet kunnen. Toch om te zeggen dat het niet, het parlement of DNA, hoe we het willen noemen, mm-hmm. dat is niet nee.
1: Nee, het is geregeld.
2: De Kamer, de Staten-Generaal, ja. In Suriname,
1: mm-hmm.
2: de DNA, dat is het hoogste staatsorgaan.
1: Ja, dat klopt, ja.
2: En niets anders.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Oké. Okay. Duidelijk.
2: Abo.
1: Dankjewel,
2: ja.
1: Hoor, Lisbeth.
2: Oké.
1: Okay. Dag, dag. Dat was mevrouw Lisbeth. En die heeft ook via deze zender Acharing Attacking Samus Taki. Taksen aan Tongen aan en tevreden aan Tongen Tongen met Taki. En mevrouw Lisbeth Chakafisi Fa is Fa Ator City. In Nagralanti. En natuurlijk, meneer Jan Betak, ook toe van... Ja, je hebt trias politica's. Wetgevende macht, uitvoerende macht. En er is nog eentje. En, maar familiair naar scoren daar DNA. Vorig jaar ben in parlementie. Nou, de Karen DNA, Nationale Assemblée, zo boom. En dat namoro hei instantie. Orgaan, nou, staatsorgaan. Nou, orgaan P... Dus maar in de Libi in zijn naam, pot ding, smaf ding, voest don tek presi drapen in apanti. Die de kar, te de kon aan makandra dan aan, daar de kar in DNA, a gebouw naar DNA, maar a kon makandra ook toen aan Nationale Assemblée, zo boom. Ja, men ziet dat die koolugo 40, 60 men, 40 is 20. Toen die wintiki libuno ete voor ayuro voor chibiuro. Oh, te kwam chim pau, moet je wat poko even voor die lobbysisa Hortens Krisburg bij verjari. Dan mi bedrijf wat poko is de jeng maar de bejering, dan moet chara schrijf poko ete wel is jeng. Sisa Hortens Krisburg, this na view.

0: groot bazuin voor jari Poku die spesuto die sisa Hortens Griesburg. Mooi tori man. Ja. Ayure gueno Mali, wat mis don jij te. En lugu. En dan moet tapatori zijn betak over Sernang. En if je artje mi boom, ding ben Beijing. Dan moet je alle de man die betak de mofo. In een wiki die de obaka. Allemaal aan mijn gilletti. Mi agree na den ook toe. Sami ben je kafesi na taki. Bepaalde tori, te denk je taki on. Doe aan tori. Ta juru door of dwing. Je ziet taki. En Alexei ben prakseri. Want je waga go stotu. Nang walot sani. Sani di kan china ga ai. Zo'n tron, zo'n die in een machine ga jij. Ik zeg, omdat hij, bij Kara Sansonet, de Santa Oso. Santa Oso de, en de man het app om mijn power, ik kan tegen jou. Ik vind het dus, zelfs de man het, waar ik schaaf de voeten voor zie. Want tegen een mek van elkaar en beleid, nooit ne mag dat passie. Dus ik zorg voor klima pas voor zie. Dan mi tak furukba en moro mi ne tak overatorati. Wo lugu suma karko na studio. U bent live in de uitzending, wees u van harte welkom.
1: Goedemiddag meneer Dalvoor.
0: Dag mevrouw D, hoe gaat het met u?
1: Adam na karmi ne moro no.
0: Nee, mi zawa neng. Wees olati me jere taka ewa abasten dati.
1: Abo, ik wil hart aan Griesburg van harte feliciteren. Ondanks alle stribbelingen die ze heeft gehad, meisje, kop op. Meneer Gadomekisha Day, en u tapping toe, u bent wansje en u tapping. Dan unufutori etatori, we versteren aan een big day die u tapt die meisje. Ja? We versteren u, met wat mooi day van. Let wat som op het idee als we ons op een heel jaar door in een nieuwe levensjaar. Had op af, soms geen in die Libi ete. Dank je, Raymond.
0: Alsjeblieft, mevrouw D. Mooi man. Dat bij de. Sorry. Mevrouw D. Die euro naar Uno. Lespetje umasma, mevrouw D. En tesson de mangen met lespetje fasi ook toen naar Kerki. En dat na Santa u Santa Zoera. En dat ik naar Santa, want aan de Santa is mijn wij wakker keer, ik kan beginnen tegen u. Maar soms ben ik ook toe, want ik heb een betak met vrienden waar in een tapu. Natuurlijk, ik kom bij het apatorie, maar aan de tijd morgen. Je begrijpt, want ik agree met alle desma die bij het afwissie. Uma, zowel Uma dan Amang. Aan de tijd uang, maar dan deed ik soms aan opbaga, maar goed. Nou, wat trator mi bon chaka fesi, maar ook mi denk dat ook graben. Goed verstaan dat heeft half woord nodig. Jere no lobby wana oso. O wat op wat trator ino. Jure ne de furfur moro, maar wang voor nam kutori. Me moest praten baga juno. Ano wan nyungsu me juno. Ano nyungsu. Archi bung. Ano nyungsu me te juno. Maar jere, undi da oso. Undi lop radio matok. En mi saptak walo de lai. De furu. De smadi loop maar de furu. Tungsi. En. Dan ga de smarat met tak nou. De smadi ap. De lespeji wang die daar osso. Dan ga uno met tak nou. Archi. Munde. Na 1 juni. Juni. Dat na a je. A u. A en voor Nico. I. Juni. En een juli. Juli na ma spasi ting. Maar is na. Munde 1 juni de konde u dongo konja unata osho RMC de aanvullend vervoer de jouw bij sigri jouw brom jouw motor jouw wagi kade jouw asi jabi dongo kong Wout Rigamstraat nummer IT dongo kong munde na 1 voor juni. Ik kan kom vanaf 2 euro, commit mi bri 6 euro. Want dan, die kom 2 euro, de je kon asanfu, tori, echa tori, amrabashi drapen, sisa, vanenburg, Dan ja bij vrouw Deda in die toe. Ja bij broer Harry. Bas Harry. Anna Bas Harry. Nee, Bas Harry nam aan die beste roti. Harry, dan neem ik... Dan neem ik kwalen. Dan zou ik... Bas Harry heet daar niet meer voor. Maar dus na Harry... Harry voor Radio Maat. Dan mijn mati... Van maar, ik heb toen mijn peroti. Peroti. Ik heb peroti naar Marengo. Ik heb voorzien. Ik heb de man zei... Zij me kies maar laf uitok. Zo, ik heb toen mijn peroti naar Marengo. Dus, de neemt hem kari naar de man zijn... Hij is dong. Hij tek praat in een programma die de kaart Tori en Chatori. En Tori en Chatori... Het is een leesje. Van jaar die zie dat de orka van Komakandra... En in een Komakandra dat hij... Dat jullie daar ook zo... Dat we hier dongen komen. Want dan... A Komakandra dat hij... Na spetsroetu... Alsjeblieft... Spetsroetu... Die a kan to... Die wa nieuw tampe... Wa nieuw tampe voor Radio Mart. Die zijn een beetje er, hè. Une een beetje, en une pussy toe. Tak bijna je vader, tak in moesu. Not no moesu. Toen zijn nomen moesu in alibidisi. Dat na te change je abra. Na na tak in go toilet. Dat na na toen zijn nomen zijn moesu je in alibi. Dus aan een pussy, we pussy of we trapi tapi voetu. In viri. Nee, je kon. Je kan op zijn broek doti. Een beetje zo boon gebroken. Je begrijpt? Je kan op je kan, maar mij volgens mij zijn dan 50 euro. No? De amoni dat hij naar speciaal toe, die een nieuw tampe, samus bouw. En als aan dat, aan of Marta Wang, aan of Marita, aan of Dali, aan of Etienne, aan of Amrabasi, meneer van Gong, als aan of Walla, naar Walla. En dat me ik. Sisa en Sisa van den Burg en Karo Konanga en Kru. Dat wij Dongo Kong

one now one for uni uni now our end for nikop for nailes so boom uno tag with man sani nailes a end for nailes dus ana elfu leo dat a juli dat a mas pasi ma a one for uni a end for niko dat we dongo kong o kan kan we si tek wan taxi we si tek wan bicycle we si tek wan three wheel feet kari wan tek wan bus trawai tek asi kong trawai tek buri chi kong ja vi dok es don en tapa e dongo kong ja ma ye kong ye shoru gutaki ja une pusi une verplektifi kong ook tu maar omdat mi sabi dat u aba ati tapam a zuiver presie omdat u aba ati na zuiver presie dat mi sap tak u uno ji mart sheng en aan een mart joji sheng you know you strefi sheng ook to en dat mi sap tak a presie op tien toem zien en ome sik batak una kan una ma presie met nes mas don tere kon ba u doro un doro wat a wero mooi to dat we kon dat we tjang op tien envelop dan gaan we banko na we kon we kon pota a pis doti ja a pis doti dati a banku ye kon pot di na new tampe sa mar de football amara basi be tak a wiki dip sa de omena moni de teno mi be skrife man dat ik vlek fam tegun mi lip de sanata osho de antekenen ma bruyana de dus maar weet maar wat ik wil hebben een afspraak wat want toko Messi wala, munde 1 juni, ja, Woutrichem straat nummer IT, vanaf 2 euro, komit 6 euro, tore chatori, je kan je enveloppen, in je kan je anu, dat je zie, je ziet go, at impressive mart, ook mopa gronga look to, want na view, en eigenlijk omdoel ik den ju, maar dit is unetak de torif den ju, want den ju, die last libi, in na fiti, die dao baka, je begreep, omen 20 jaar in Aubaga. Ja, in fotosee voor Amsterdam, dat man bouw een monument. Dat man pot alle de neem voor de sma, die last libi. Ik kan go archi go luku. Wallo! En als zo, meneer tak na sa out there, meneer tak na so out there, maar bo mooi fsi, dat tapanti voor maart napu, ak mopa grong knapu. Dat we stap een gevel, of we stap een biggie stone, of we stap een plaat tapa jari, van apprecie pa a party ook kon, dat ik kan zien de neng, voor de sma, die dongo go in de saka, de one sma ne doe nie ding, dan wan free ati, dan wan boom ati, de go in de saka, de repot wan banku, voor sorgu tak mart abeng tampe, in fieri, en abo moifshi, ta party klari, dan, so, dat de neem voor de sma die krakamart, die put de money, def sa def si ook toe. Mene tak na sa ook de, maar abon mooi si. Maar abon, mi tak toen si, mi si tak fo win tiki e prati uno, fu ayuru fu seip yuru, en mi si tak Masa Johnson, nanga en assistent, den dorok ba, want dat ook abrasie bureau, je begrijpt? Dat je nou maar actie via Salto, je moet op internet, dat is afhangen van ding. Ondie daar ook zo, u liep zo tang ook zo refie, u liep suiti, u nam ik trobi, u lespeet u zo refie. U lespeet u zo refie. En de jaba na gaan die soboon de pitani, u luk boef ding, tamara na de otek abra. Me baru een suit lespeet odi, bye bye, swai swai. Conscientie, het soms af en toe. Hiermee sluit ik af.

0: kada tuwa taki kundo ja tori distuksi laga atori ji walo fasimba meso kundo jimna wa mpording wade sandis na sansa bib sanda bifokaba.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
2: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
1: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
6: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
7: Radio Swammerdam. Hoezo?
8: Je wekelijkse uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
9: Radio Swammerdam.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iranoorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
1: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
0: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron.

0: 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
1: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
0: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rondekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens drie Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. Twee andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
1: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
2: De Israëlische minister.
1: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
0: Ja, een zesde Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking. Kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
6: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro omdat er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor waren. Volgens staatssecretaris Bertram overschreed de spoorbeheerder ruimschoots de afgesproken grens van 520 storingen. In 2025 waren er 586, aanzienlijk meer dan een jaar eerder. ProRail wijst op oorzaken waar het weinig invloed op heeft, zoals koperdiefstal, aanrijdingen en tekort aan onderhoudspersoneel. ProRail krijgt geen boete voor regionale storingen die door buitenlandse vertragingen kwamen. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, stapt op. Ze heeft haar ontslagbrief openbaar gemaakt en schrijft daarin dat haar man een zeldzame vorm van botkanker heeft. Volgens Reuters, dat een ingewijde citeert, zou het Witte Huis haar bovendien onder druk hebben gezet om te vertrekken. Gabbard stopt op 30 juni en bedankt president Trump voor het vertrouwen. Haar plaatsvervanger Aaron Lucas neemt de leiding voorlopig over. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen. Ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan. Dan nog het weer. Vannacht blijft het overal droog met minima rond 12 graden. Morgen blijft het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui. Met temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door bij de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Is er Zibon, Masaf Sravi, Moroboen. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door je donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Jutrape.

0: FlySLM.com. Oddi, oddi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Miami, Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Bologna saus, de Bas Rane. Op zondag 28 juni in de line.

0: Center. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Hey!
0: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

Aruhi and the music lovers, big time! Ipakadomo, DJ Beck and MC Siblet, and Unverrassing! Hosted by Oscar Jaar and Mario Hiva. Kaarten in de voorverkoop €30 aan de poort duurt.

0: of app naar 06-840-678-85. Gaarne een donatie voor onze plantage Berlijn. Addis aan het Paleis Mawang. Koto is niet verplicht. Maar kom je in je mooiste koto, dan wacht op jou een mooie prijs van de orga. Balende Kitty Kotti Viering.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

vrijdagavond, 10 minuten over de klok van 10. Dit is Marten Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk op de vrijdagavond vanaf een uur of 10 natuurlijk het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik zit er tot een uur of 12 natuurlijk, zoals gewoonlijk. En in het eerste uur zal ik wat R&B's en in het tweede uur wat Golden Oldies voor u ten gehore brengen. Het weer was mooi, temperatuur rond 24 graden. Dus ik hoop dat u heeft genoten van de echte eerste zomerdag van in Nederland hier. Welkom allemaal. En zoals natuurlijk gebruikelijk tegen de zieken zeg ik een van harte beterschap. Zij die iemand verloren hebben zeg ik een sterkte. En ook natuurlijk zij die iets te vieren hebben. Baby geboren, getrouwd, nieuwe vriend gevonden of zo, jarig geweest of nog jarig moet worden in deze dagen zeg ik van harte gefeliciteerd.

Ja, ik ben er weer natuurlijk. Hè. Ik zit er vanmiddag ook een uurtje met mijn collega Redel. Die heb ik even een ondersteuning gegeven, omdat hij wat mensen zeg maar in de studio had die hij interviewde. En ik dacht van, weet je wat, ik ga eventjes mijn goede collega even ondersteunen. Zodat hij recht tegenover de mensen kon zitten en hun in hun ogen aankijken natuurlijk om te interviewen. En ik deed dan de techniek. Maar het is natuurlijk weer een paar uurtjes terug. Het is nu 12 minuten over de klok van 10. En aan mij nu de beurt om u dan gezellig bezig te houden op deze vrijdagavond. We gaan met één van start natuurlijk. Deze is er eentje van Ashford & Simpson. Is it still good to you? Ja, u weet het, hè? Het eerste uurtje zijn de R&B's en in het tweede uurtje de Golden Oldies. Dus blijft u afgestemd op deze mooie zender. Welkom allemaal. De groeten natuurlijk uit naar geheel Amsterdam. En natuurlijk ook de steden eromheen. Purmerend, Almere. En natuurlijk niet te vergeten mensen uit Zoetermeer, Hoogkarspel. En natuurlijk ook Rotterdam of Utrecht. In ieder geval waar u zich ook mag bevinden. Welkom. Dit is het programma Time to Relax. De mensen over zee zeggen natuurlijk ook welkom. Ik groet natuurlijk mijn mensen in Suriname. En natuurlijk de mensen die op luister zijn op Curaçao of in Amerika. Want ik heb ook begrepen dat er een hele trouwe luisteraar vanuit Amerika ook naar Mart luistert. Dus welkom bij deze. Hey, how are you, man?

ben ook helemaal niet vergeten. Agent. Agent Wix namelijk, mijn collega. How are you, man? Ik hoop dat alles afgelopen dinsdag of woensdag goed is gegaan.

0: Deze is er dan eentje van Kurt Cunningham. Faces.
1: Let me talk to you right quick.

Dat was dan Mrs. Cynthia Hinds met Let's Fall in Love Again. Inmiddels 2 minuten over de klok van 10:30. De tijd gaat hard en hij wacht echt niet op ons. Mr. Gene Dunlop, I got you.

I Got You uit 1981 alweer. En deze is geproduceerd door Capitol Records. 1981, Gene Dunlop, I Got You. Deze bekend. Deze klinkt natuurlijk bekend in de oren. Jermaine Jackson met Do What You Do uit 1984.

Mr. Jermaine Jackson uit 1984 alweer. Wat gaat de tijd hard? Is alweer een behoorlijke tijd. 1984, even kijken. Is dan 20. Ja, is dan een behoorlijke tijd terug. Keisha White met The Weakness in Me.

0: Alicia White is deze dan. The Weakness in Me. Deze is er een eentje van Charlie Wilson. My love is all I have.
1: Hello, do you have a minute?

Mr. Charlie Wilson. My love is all I have. En natuurlijk is deze eentje van Tamia. This time it's love.

Maar dat geeft niet, blijft u gewoon lekker afgestemd. Na de klok van 11, dan gaan we natuurlijk overstappen naar de Golden Oldies. Ik heb nog weliswaar twee nummers dat ik een speciaal verzoekjes zijn. Dus die zal ik eerst afdraaien na de klok van 11. En dan gaan we lekker verder met de Golden Oldies. Dus stay tuned. Mart Radio op de 107.9 FM.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Premier Jetten gaat inzetten op zogeheten vliegende teams om de asielopvang vlot te trekken. Die teams bestaan uit specialisten die gemeenten moeten helpen bij het regelen van opvanglocaties, het voeren van goede gesprekken met bewoners en het creëren van draagvlak. Volgens Jetten voelen veel gemeenten zich overvallen of missen ze de kennis om zo'n proces goed te begeleiden. Jetten noemt de huidige situatie voor het eerst een asielcrisis. Hij veroordeelt geweld rond opvanglocaties en zegt dat het Openbaar Ministerie stevig moet optreden. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse markttoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woud-Lichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door je donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U drapen.

Hoende 1 juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijngein. Sasa Vribom. Hier en nu, na schuiten die mko praat aan, ik bekam je odoro dief toe. Futa dede, afoswan be schuiten. Atori eti, atori de mat programma man. Wokom baka makan rijde. Mi, you, we, u, alla, mana wo, langanu. Nangana tori is up, meet the people. Missy Lucia van den Burg dan in groepu. Hier en nu, bespa anu pi bij die egi osso. Obi egi osso opota moni. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori echa tori, munde 1 juni, ja, ala langanu e je piere. Futuur te tegur bagana, na Woud Richemstraat nummer 8, arkibon, Woud Richemstraat, ja, nummer 89 geen, maar no vergeti, wanyang, wanat neki, ode, na voila, adrapumde, saaf saafri morobong, alek pebeta kende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fu bayu e yi osono.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Hey allemaal, welkom terug. Dit is het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik zit natuurlijk tot een uur of 12 uur vanavond hier zo. En in het eerste uur heb ik wat R&B's voor u afgedraaid. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. En in het tweede uur gaan we wat golden oldies natuurlijk ten gehore brengen. Alleen ik heb van mijn beste collega, mijn collega Mr. Riddell, heb ik een speciaal verzoek gekregen om een nummer voor hem af te draaien. En dat is er eentje van Paul Lawrence met Cut the Crap.
3: The crap go back where we fell.
2: Na dit nummer dan gaan we over naar de Golden Oldies, hè?

Mr. Paul Lawrence. Cut the crap. Ik weet niet voor wie hij het heeft aangevraagd. Misschien van zichzelf, maar daar bemoei ik me niet mee. Hij heeft me ieder gevraagd. Hij heeft me ieder geappt om te vragen van... Hey, wil je dat nummertje speciaal voor me afdraaien? Ik weet niet wat er aan de hand is, maar het is het vrijdagavond. Dus ik weet niet voor wie hij dit nummer heeft aangevraagd. Dit is dan Mr. Larry Graham. One in a million years.

heel ver terug in de tijd. Uit 1969. Mr. Ivory Joe Hunter, Since I Met You Baby.

Mr. Ivory Hunter, Since I Met You Baby. En uit 1969, een jaartje later, komt dan de formatie Blood, Sweat and Tears uit met dit nummer.

de formatie Blood, Sweat and Tears. Heidi ho. Ja, dan gaan we verder met een eentje van Salomon Burke. En het nummer is getiteld The Dreams.

Deze is er dan eentje van Jerry Butler. Make it easy on yourself. U bent nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM en wereldwijd radiomart.nl.

That was done. There's something on your mind van even kijken, McNally. En dit nummer is ook natuurlijk uitgebracht door Bobby Marchand in 1960.

Dit was dan If You Need Me uit 1973. En ik was het even vergeten, maar ik werd even getipt dat meneer Overman afgelopen zaterdag natuurlijk een jaartje bij heeft kunnen tellen. En vandaar dat ik een Jotex voor hem ga draaien. A woman can change a man.

En dat was dan eentje van Mr. Jotex. A man can change. Of a woman can change a man. En ik wilde nog eentje voor de heer Overman afdraaien. Maar ik zie dat mijn computer mij een beetje in de steek laat. Maar niet getreurd. Ik ga hem eventjes op de andere computer heel snel opzoeken. Althans, ik draai even nog een ander nummer van Jimmy Hughes met Why Not Tonight. Als die ook wil starten. Ik zal hem netjes weer aan het begin zetten, want hij is zomaar in het midden gestart.

Dat waren dan Sam en Dave met Something is Wrong with My Baby. Er zijn ook andere artiesten die dit nummer uitgebracht hebben. Ik kan niet zo snel op hun naam komen, maar in ieder geval, het klinkt bekend in de oren. Als ik naar de klok kijk, dan zie ik dat ik nog 3 minuten heb. Dus dat wil zeggen, ik ga u bij deze een prettige avond verder en wensen. En een fijne avond. En ik zeg, ik hoop dat u genoten heeft van de nummers die ik heb afgedraaid. Lekker is maar, jammer genoeg, lekker is maar 1 vinger lang. En ik zeg bij deze bye bye, zwaai zwaai. En volgende week vrijdag, same time, same place, same radio station, Mart Radio. Dan ben ik weer aanwezig om u dan weer wat R&B's en golden oldies ten gehore brengen. Dus ik zeg, voor zij die naar bed gaan, zeg ik welterusten en morgen natuurlijk gezond weer op. En ik hoop dat u morgen van het weer gaat genieten, want volgens de weervoorspellingen dan wordt het behoorlijk warm. Dus geniet u maar morgen, want ik weet niet hoe lang hij zo mooi blijft. Dus geniet ervan en ik zeg bye, adios.

0: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck.

0: De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Stef Banstra met het NMS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.